0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een zeer goedemorgen. 1 over 6 nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. In Mazeik heeft een man zich verschanst. Het gebeurde gisteravond in zijn eigen woning. De man was alleen, maar hij was gewapend met een mes. En hij had eerder gisteren ook al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse. Ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht. Het is niet duidelijk waar hij naartoe is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het parket daar. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas en liep het daarbij mis. Maar het parket houdt alle opties open, dus ook een verdachte overlijdt en het onderzoek daarover loopt. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. 4 dagen na de rampen blijven er wel nog altijd mensen levend van onder het puin worden gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. En op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de 8e finales. Het klopte Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Zuid-Afrika is daardoor dus uitgeschakeld. En Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko vannacht. Afwisselend de zon en wolken vandaag en het wordt tot 27 graden. Morgen zon en wolken en ook een buitje en dan 26 graden.
2: En een goed begin van deze mooie maandag, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als jij toch nog ergens in de file zou staan, wie weet, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Music, Robbe Petitjean.
2: Goedemorgen, de zomer die begint nu echt. Hoe ziet jouw maandag eruit? Is het van werken of is het van plezier? Laat het weten. Hier de goede vibes.

0: Ed Warren en zijn koortsdroom. Ik denk dat hij dat vannacht niet had. Het is eindelijk een beetje afgekoeld. Als jij nu thuis bent, nu zo de ramen openzetten. Nu doen.
1: Het is maandag 29 juni.
0: 8 over 6, een heel erg goedemorgen. Christel uit Kortemark, die is er al bij. Hij die uit Herentals is ook wakker. Joppe uit Brugge, goedemorgen allemaal. Maarten en Dorothee, die zijn er niet bij. Dat heb je misschien ook al wel gemerkt. Die zijn op vakantie, dat mag ook wel eens. Je staat een hele vakantie met mij op, met Robbe. Hallo, het is heel raar om mezelf zo in derde persoon aan te kondigen. Maar goed, het is een niet te doen warm weekend, hè, dat we erop hebben zitten. Er zijn records gesneuveld. Het was namelijk de warmste week ooit in ons land. En dan dat weekend legde er nog eens een laagje bovenop. Het record aantal bliksemflitsen, dat is ook gesneuveld. Dat onweer van zaterdagnacht was niet te doen. 17.000 bliksems, dat lees ik vanochtend in het laatste nieuws. In de kranten gaat het ook over de festivals die dus daardoor op zaterdagavond afgelast werden. Op Werchter Boutique bijvoorbeeld geen show van headliner Katy Perry. Omdat die fireworks vooral in de vorm van bliksem in de lucht te zien waren. Cooler Café in Brussel was zaterdagavond afgelast. Paradise City in Perk. Maar op Live is Live in Antwerpen ging het feestje wel gewoon door op zaterdag. Met Robbie Williams als headliner daar. En de Robbie, die zag blijkbaar in het publiek een fan waar hij ooit nog eens... mag ik dat zo voelen? Hij had er ooit mee gevogeld, ik ga het gewoon zeggen. Ik lees hier vooral in de krant dat het vanaf vandaag eindelijk gewoon zomer is. Dus wat je ook gaat doen, geniet van de 27 graden.

0: die ga ik je al geven, de eerste van Dag op Dag. Want Dag op Dag, op 29 juni 2007, dat is al even geleden, hè, verschijnt de eerste iPhone op de markt in de VS. Een historisch moment, want die eerste iPhone, dat is een van de eerste telefoons zonder mechanische toetsen, maar dus met een touchscreen. Mensen die vielen bijna flauw toen Steve Jobs toonde dat je kon inzoomen door met je vingers zo op het scherm heen en weer te gaan. Dat was toen revolutionair in 2007. Ook op 29 juni in de geschiedenis brengt de Britse band Glass Animals het nogal toepasselijke Heatwaves uit. Nu is de vraag, Heatwaves, was dat vroeger of later dan de eerste iPhone uit 2007? Wil jij dus kans maken op die cinematicket? Stuur jouw antwoord, vroeger of later. En laat het even weten via de Q-app.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Van pomp naar pol. Van pomp naar. Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Het zijn solden in de designer

0: Heatwaves van Glass Animals. Zomerhitje van vele jaren geleden. Het voelt vandaag zo wat als dag 1 van de zomer. Hè? Ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt. Ik wil iets doen met zomerhits straks. Ik ga er nog even over nadenken, maar we gaan iets doen met zomerhits. Trouwens. Laurent. Uit Katwijk. Hallo Laurent. Niet het gevoel dat ik Laurent echt hoor.
1: Dag op dag.
0: Dat durft al wel eens te gebeuren. Het is ook een beetje dag 1 van mijn ochtend natuurlijk. Dat is dan nog zoeken achter knoppen. En Laurent die zit dan zo ergens achter zo'n knop. En dan weet ik natuurlijk nog niet goed waar. Maar ik ga dat hier even fixen. Laurent, mijn beste vriend, jij hoort mij waarschijnlijk wel al. En ik jou nog niet. Maar dat komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Dat voel je aan alles. Het gevoel dat ik in een belspel beland ben. Ken je dat nog? Maxine van de redactie die is er aan het fixen. Heb ik op een foute knop geduwd, Maxine? Is dat het?
2: Ja.
3: Is het mijn fout?
4: Ja.
0: Het is zo hard mijn fout. Ja, ik denk. Wacht, zal ik. Heel goede radio dit. Mensen missen Maarten Dorthee nog harder op dit moment dan ze het al deden, denk ik. Weet je wat? Wat dachten jullie van Shakira? En dan gaan we zo meteen even met Laurent bellen.

0: Shakira en... Goedemorgen.
1: Dag op dag.
0: Laurent uit Kapperijken, goedemorgen. Hallo Laurent.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, we zitten hier met wat technische issues, heb je het ook gemerkt?
2: Hallo.
0: Ja, Laurent.
2: Ik hoor.
0: Ja?
2: Ja, hoor je mij?
0: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij?
2: Ja, nu veel beter.
0: Ah,
2: ja,
0: oké. Okay. Laurent, toch echt de hartverzakkingen die ik al... Hoe gaat het daar op maandagochtend?
2: Goed, onderweg naar mijn werk.
0: Oké, wat doe je van job?
2: Ik ben bediende bij de mutualiteit.
0: Oké, dus jij zit aan het loket of is dat allemaal digitaal tegenwoordig?
2: Nee, hoofdkantoor. Dus achter een bureautje. Dat is goed.
0: Oké, heb je vakantie ook nog gepland?
2: Ja, naar Frankrijk binnen 2 weken is dat, of 3 weken?
0: Midden juni. Met de mutualiteit of...
2: Nee. Met de partner.
0: Niet op vakantiekamp. Goed, Laurent. Dag op dag, we gaan er gewoon even zien vliegen. Hè. Daarnet hoorde je... Het heerlijke Heat Waves van Glass Animals. Je krijgt zo meteen dus een aantal gebeurtenissen. Heat Waves is vraag 1. Hè. Dingen die dag op dag in de geschiedenis gebeurd zijn. En jij moet dus juist inschatten of een gebeurtenis vroeger of later was dan de gebeurtenis ervoor. En we gaan ook telkens verder met het jaartal van de vorige opgave. Dus, dag op dag. Op 29 juni 2007 brengt Apple de eerste iPhone op de markt. Ondertussen zitten we aan de iPhone 17. Maar dus ook dag op dag in de geschiedenis bracht Glass Animals die Heatwaves uit. Nu de vraag is, was dat vroeger of later dan die eerste iPhone?
2: Voor mij was dat later.
0: Dat is zeker al juist. Laurent, het was later. Peak lockdown periode. Het nummer ging helemaal viraal op TikTok. Tweede opgave. Je hebt al 1 cinematicket. Dag op dag verschijnt de film Ratatouille voor het eerst in de Amerikaanse filmzalen. De wereld maakte toen voor het eerst kennis met Remy, dat ratje onder de koksmuts. De vraag is, was dat vroeger of later dan de release van Heatwaves uit 2020?
2: Vroeger.
0: Was dat vroeger? Ja, dat is ook goed. Laurent, je bent goed bezig. Het zijn al 2 filmtickets die voor jou in de pocket zijn. Onthoud dat jaar, hè, 2007, want we gaan naar de laatste opgave. Dag op dag. Op 29 juni... won Brazilië voor het eerst het WK voetbal tegen gastland Zweden met een verpletterende 5-2. De grootste verrassing toen was een jonge voetballer van amper 17 jaar, dit gaat het misschien wel weggeven, genaamd Pelé. Was die eerste WK-winst van Brazilië vroeger of later dan de film Ratatouille uit 2007?
2: Later?
0: Wat? Wat zeg je nu?
2: Vroeger.
0: Ja, gezegd Laura. Nee, het plakt. Het was vroeger. 2 tickets voor jou. Goed gedaan, man.

0: Ik heb een kleine lifehack trouwens voor je. Als je een gasboete krijgt, dan kan je de gemeente in kwestie mailen. En sorry zeg, ik heb dat ooit gedaan en ik moest nog de helft betalen. Dat is echt waar. Delphine, veel steden en gemeenten laten ons, zo blijkt, te veel betalen voor die gasboetes.
1: Ja, vandaar misschien dat je korting hebt gekregen.
0: Het is echt het werkt.
1: Zalig. Ja, tientallen steden en gemeenten die rekenen blijkbaar extra kosten aan. Officieel een extra belasting of een administratieve toeslag bovenop een boete die je hebt voor bijvoorbeeld fout parkeren of iets te snel rijden in de bebouwde kom. Maar die extra kosten aanrekenen, dat mag niet volgens de wet. Het gaat vaak om een 6 tot 11 euro. Die wordt omschreven als dossierkosten of administratieve kosten. In totaal in de steden en gemeenten de voorbije jaren zeker 12 miljoen euro extra op die manier. Vooral in Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier. En dan moeten we naar het WK voetbal, want daar kennen we de eerste 8e finalist als Canada. Dat won met 0-1 van Zuid-Afrika. Het was lang spannend, want Canada scoorde die winnende goal pas in de 92e minuut. En daarmee is het Zuid-Afrika van trainer Hugo Broos dus uitgeschakeld. Canada is dan weer voor het eerst ooit bij die laatste 16 op een WK. Het speelt in de 8e finales tegen Nederland of Marokko. De winnaar van dat duel kennen we morgenochtend. En het weer afwisselend zon en wolken vandaag en het wordt tot 27 graden.
0: Drie files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Brussel. Dat heeft daar te maken met de werkzaamheden. 14 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Verder op de E429 8 minuten tussen Bergen en Tubize. En op de Brusselse buitenring 8 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Ruil een appel met iemand anders en je hebt er elk één. Ruil een idee met iemand anders en je hebt er elk twee.
0: Q.

0: Vrolijkheid met Jelly Roll en I'm Good. I'm good, I'm good. Er valt mij iets op. Zomerhits. Daar moeten we het even over hebben. Dat is precies minder een ding dan vroeger. Als je zo nadenkt over de zomerhit van 2026 bijvoorbeeld, dan komt er in mijn hoofd wel spontaan, hè? Shakira, met dat WK-lied, hè, met die Die Die. Of haar Zoo, dat zou ook nog de zomerhit kunnen worden. Maar echt zo, gelijk vroeger, zo de... Dat soort dingen. De Lambada. Of bijvoorbeeld... Summer Jam, dat soort nummers, die worden precies niet meer gemaakt. Ik wil daar iets mee doen met zomerhits uit het heden en het verleden. Jouw ultieme zomerhit. Ik wil te weten komen wat dat voor jou is. We gaan een soort top 5 maken op het einde van de zomer. En daar gaan we nu mee beginnen. Ga even naar de Q-app. Daar kan je jouw nummer doorsturen. Doe nou.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De 5 beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

Prayer in City. Robin Schulz, Maxime en Babette zoeken trouwens redenen om niet alleen te slapen. Terwijl ik dan denk, alleen slapen in een heel groot bed, dat is echt perfect bij deze warme dagen. Dat is wat je nodig hebt. Hoe dan ook, Maxime en Babette.

0: Stel voor dat we een soort lijst maken. Een lijst van vijf.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer ga ik met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. Dat zijn de vijf ultieme zomerplaten. Samengesteld, maar ook genadeloos aangepast door jou. Jij bepaalt volledig hoe die Big Five van de zomer gaat klinken. En de allereerste persoon, het is echt een eer hoor, die dat mag doen, dat is Ine uit Herk de Stad. Dag Ine, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat brengt jouw dag?
2: Dadelijk mijn zoontje ophalen en dan werken gaan.
0: Oké, wat doe je van werk, Ine?
2: Ik werk voor de personeeldienst van de gemeente Lummen.
0: Oké, en dat is thuiswerken of jij moet echt op het bureau zijn?
2: Echt op bureau zijn. Klaar zijn voor de vragen van het personeel.
0: Ah ja, hebben die veel vragen?
2: Soms wel.
0: Ja, zeker op maandagen, hè?
2: Ja,
0: inderdaad. Ja, en heb je al veel de vraag gekregen van Ine? Moeten wij nog werken met deze temperaturen? Dat vragen ze nu, hè?
2: Dat is voor de preventiedienst.
0: Ja, en dan moet jij zeggen, goh ja, in de Belgische wet staat er niks specifiek. En...
2: Ja, er staat wel iets specifiek, maar met thuiswerk vervalt dat allemaal.
0: Ah, dus thuis ben je zelf verantwoordelijk voor de temperatuur, zoiets.
2: Ja, klopt.
0: Ine, hoe zit het met de temperatuur bij jou thuis?
2: We hebben airco, dus heel goed.
0: Ja, dat zal wel heel goed. Hoe koud was het toen het buiten 40 graden was?
2: Hier was het toen 22 graden.
0: Heerlijk, Ine. Ik ben stik jaloers. Ine, jij mag als eerste een nummer toevoegen aan onze Big Five. Wat mag dat voor jou zijn?
2: Bailando van Paradiso. Oh.
0: Ik vind dat een heel, heel goede eerste plaat. Waarom die?
2: Vroeger als kind zat ik klaar met mijn cassettetape aan de radio, want zo werkte dat toen nog.
0: Ja, ja.
2: Klaar om op te nemen, zodat ik dan in de auto tegen mama en papa kon zeggen, als het niet op de radio was, hier, steek dan maar in, dan kunnen we er nu naar luisteren.
0: Oh, en was jij dan ook zo, dan probeerde je zo de presentatie van de radiopresentator te vermijden? Ah ja.
2: Ja, ja, want dan nam tijd van het liedje weg.
0: Ja, dat was de kunst, hè, dat je dat dan keigoed moest opnemen. We gaan die erin steken, Ine. Jouw Bailando in die Big Five van de zomer. Als eerste krijg jij dus die eer. Nu, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Het is de eerste week dat we het gaan doen. Het wil zeggen dat we het einde van de week vijf nummers hebben. Maar vanaf volgende week maandag moet daar een nieuw nummer bijgeknald worden van een andere luisteraar en dan mag die er eentje uithalen. Jouw Bailando blijft er sowieso dus een hele week in staan, maar het kan zijn dat die er vanaf volgende week dus uitvliegt.
2: Laat ons hopen van niet.
0: Laat ons ook hopen van niet. Tegen het einde van de zomer weten we, Ine, of misschien jouw Bailando van Paradiso, of dat misschien wel een van de ultieme zomerschijven is.
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop
2: het
0: ook. Ine, zit je klaar met je cassetterecorder?
2: Nee, niet meer.
0: Nee. Ga je toch even goed gaan op jouw plaats?
2: Absoluut.
0: Ine, geniet van je dag. Geniet van het werken. Is er eigenlijk airco bij de gemeente Lummen?
2: Jazeker.
0: Ah, overal airco bij jou.
2: Ja.
0: We gaan het even wat warmer laten worden met Paradiso. En dit is dan dat stuk waar mensen die vroeger de radio tapeten met de cassetteken helemaal zot van werden. De presentator die heel die intro volhult. Paradiso.

0: Bailando van Paradiso met de roze pruiker. De eerste zomerhit in jouw Big Five van de zomer. Als jij morgen je eigen favoriete zomerplaat wil toevoegen, een nummer waar jij mooie herinneringen aan hebt, of een nummer dat voor jou echt zomer ademt, laat het nu weten via qmusic.be of in de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Taylor Swift. Die gaat trouwens trouwen, hè. En haar huwelijksgasten weten nog van niks.

Taylor Swift, die knew it, die weet het. Ze gaat dus trouwen met haar Travis Kelce. Ze heeft heel veel volk uitgenodigd. Maar de gasten weten nog niet waar Taylor juist gaat trouwen. Het enige dat ze weten, is dat het in New York is. Verder een heel groot geheim. Wie weet huurt ze heel New York af. Beetje zoals Dua Lipa met Sicilia. Dan gaat dat zo'n schandaal worden. Ik hoop het van niet, ik hoop van niet. Straks trouwens, iets over Bruno. Na 7 uur. Ik kan nog niks vertellen.

0: Maximum Summer. Yeah. Q Music.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dat moet verschrikkelijk zijn voor Meteor. Dat je zo niet kan slapen, omdat hij de nooduitgang zoekt. Terwijl het is gewoon een groen bordje, lieve Joris, met een pijl op en zo'n mannetje dat wegloopt. Zo herken je de nooduitgang.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Het is bijna 1 over 7. Nieuws krijg je van Delphine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tientallen steden laten je extra betalen voor gasboetes, zoals voor sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet niet mag, dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro extra per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
3: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
2: Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier inden de meeste extra kosten. In Mazeik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij naartoe is. Het festival Paradise City in Sint-Okkerzeel voorziet een compensatie omdat het zaterdag vroegtijdig stopgezet werd. Door het mogelijke onweer was het niet veilig genoeg om het festival te laten doorgaan. In welke vorm de festivalgangers die compensatie zullen krijgen, dat wordt nog bekeken. En begin deze week zal de organisatie daarover communiceren. In Venezuela zijn nu al zeker 1450 mensen overleden bij de dubbele aardbeving vorige week. En meer dan 50.000 mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na die ramp blijven er wel nog altijd mensen levend van onder het puin worden gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. De VS is gevierd in het Jubelpark in Brussel gisteravond. De 250ste verjaardag van de VS werd daar herdacht. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen ook NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
4: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
2: Denk dan aan de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het onderzoek daarover. En op het WK voetbal staat Canada als eerste land in de 8e finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1 dankzij zijn goal in de blessuretijd. En voor Zuid-Afrika zit het er WK daarmee op, maar Broos blikt wel fier terug.
5: We are disappointed. We wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But what we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
2: Canada staat voor het eerst ooit in de 8e finales op een WK. Het speelt daarin tegen de winnaar van Nederland-Marokko vannacht. Afwisselend de zon en wolken van de dag en het wordt tot 27 graden en dan morgen zon en wolken en een buitje dan 26 graden.
0: Oei, dat is jouw ding van het nieuws nog eens, Delphine. Dit is juist. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Brussel. 18 minuten komen er daarbij tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Er zijn daar werkzaamheden, heeft daar iets mee te maken. En verder een kwartier op de E429 tussen Bierge en Tubize. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Music. Robbe Petitja.
0: Ook al wordt het geen 40 graden, ik ga het hier toch wat warmer maken. Met Harry Styles en met Bebe Rexha en Faithless. Goedemorgen.

0: toch een beetje de energie van Teen Espresso Shot, deze New Religion. Ik heb het nodig, want het was stevig gisteren in Brussel. Ik woon daar. En ik heb lang wakker gelegen. En dat komt door Bill White.
1: Het is maandag 29 juni.
0: En Bill White, dat is die VS-ambassadeur, een beetje gecontesteerd figuur. En gisteren was er een soort van 4th of July-viering in het Jubelpark in Brussel. Maar dan op 28 juni, om god weet welke reden. Want de Amerikaanse ambassadeur Bill White, die organiseerde daar dus een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. 5000 exclusieve gasten waren daar. Er waren speeches, live, countrymuziek, kan ook niet anders. Line dance, kon je daar gaan doen. Vuurwerk. En nu komt het, een vliegtuigdefilé. Dat hadden ze daar ook bedacht. En daar heb ik dus van wakker gelegen. Heel de tijd historische bommenwerpers en toestanden die over Brussel vlogen. Het was verschrikkelijk. Echt waar, verschrikkelijk. Vandaag start trouwens in Londen iets veel plezanter. Want Wimbledon gaat van start. Het belangrijkste toernooi in de tenniswereld. Een van de vier Grand Slams. En voor ons land speelt er ook vijf Belgen mee. Waaronder Alexander Bloks. Die morgen in de eerste ronde al meteen een heel moeilijk obstakel moet overwinnen. Want hij speelt dan tegen Zverev. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Ik ben dat sowieso fout aan het uitspreken. En het is een voordeel voor Alexander Bloks dat hij tegen Zverev moet spelen. Want Wimbledon, dat is een grastoernooi. En Zverev, goed naam, die heeft een grasallergie. Dat gaf hij deze week toe nadat Zverev betrapt werd op heel hard niezen tijdens het oefenen op Wimbledon. En ik vind dat Zverev keihard klinkt als een medicijn tegen allergie. Zverev. Goed, ook de grote comeback van Serena Williams, dat gaat ook gebeuren tijdens Wimbledon. En dan heb ik voor jou nog een vraag, want ken jij een Bruno? Dat is belangrijk, je moet daar al even over nadenken. Ken jij een Bruno? Heb jij een Bruno in je leven? Denk erover na.

Er is een oom die Bruno heet, of een buurman, of een collega die Bruno heet, of ben jij nog, weet ik veel, aan het swipen op Tinder en kom je toevallig een Bruno tegen, match daar even mee en meld jezelf en je Bruno aan via de Q-app en kan jij er misschien wel voor zorgen dat jij vanaf vanavond kans maakt op ticketjes voor Bruno Mars. Bruno Mars is echt de enige Bruno die ik ken. Ook meteen de plezantste, sowieso.

0: Shadows en Bruno kent, dan kan je die aanmelden in de Q-app. Kunnen jullie misschien samen naar Bruno Mars? Jelena die vraagt zich wel iets af.
1: Telt het ook als je in politiezone Brussel-Noord, afgekort Paul Bruno werkt?
0: Ja, Jelena, als jij de hele politiezone kan meenemen naar het beachhouse, want daar gaat de finale gespeeld worden, dan kan dat eventueel. Zometeen een artiest waarvan er 6 rondlopen in ons land. Met dezelfde voornaam.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Vanavond bij VTM, de start van het nieuwe seizoen van Met 4 in Bed. En bij VTM 2 is het Gay Weekend op zee in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Hey, I'm Dasha at Q Music.

zijn dus op zoek naar een Bruno bij Q voor de Q guestlist van Bruno Mars in Milaan. Een behoorlijk veel voorkomende naam, denk je dan. Maar er zijn al heel veel mensen die hebben laten weten via de Q-app. Ja, Bruno, ik ken geen enkele Bruno. We hoorden net Dasha. Even de statistieken erbij genomen. In heel ons land zijn er 6 Dashas. 6. Je kan dat opzoeken, hè. En die 6 Dashas die zijn allemaal geboren in het jaar 2006. Ik heb geen idee wat er toen gebeurd is, maar er moet toen iets in het water gezeten hebben. Kijk dat zo dat je een naam hebt die je niet vindt. Hè. Als je op vakantie bent, kan je vaak zo van die, ja, van die nummerplaten gaan kopen met je naam op. Of vroeger zo de beertjes van Kipling die aan je boekentas hingen. Mijn naam, Robbe, stond daar vroeger nooit op. Want ik ben geboren in 93, weet je meteen ook hoe oud ik ben. En de meeste Robbes die zijn ook zo na het jaar 2000 geboren. Dan is dat pas een populaire naam beginnen worden. Dus mijn naam zat daar nooit bij. En ik denk die 6 Dashas die in ons land rondlopen, dat die daar ook moeite mee hebben. En op zoek naar een unieke naam. Wie heeft er een unieke naam die je nooit ergens vindt, die je nooit terugvindt op, weet ik veel, van die nummerplaten of van die leuke dingetjes met je naam op? Martin en Ed zou je waarschijnlijk wel vinden. Repeat it. Stay.

0: je dat zo vraagt, dan wandel je gewoon even mee met Pink. Walk me home. Delphine, goedemorgen. We betalen te veel voor onze boetes.
1: Ja, vaak inderdaad. Als je een gasboete krijgt, dan is de kans groot dat je daar extra administratieve kosten voor moet betalen. Een tiental euro vaak. Maar dat is eigenlijk onwettig. Pas wanneer er een gerechtsdeurwaarder in het spel is, mogen er eigenlijk effectief kosten aangerekend worden voor lokale parkeerboetes of snelheidsboetes binnen de bebouwde kom. Mag dat niet. HLN deed een kleine bevraging en bijna 6 op de 10 steden en gemeenten doen het toch. Lokale besturen weten vaak wel dat het niet mag, maar het levert natuurlijk mooie inkomsten op. En daarom komt er nu al maar meer vraag om de wet daarover aan te passen, zodat er gewoon meer duidelijkheid over is. En dan moeten we naar Gent, naar de plantentuin daar, want daar staat een reuze aronskelk in bloei. Dat is bijzonder, want dat gebeurt niet vaak en brengt ook een vreselijke geur met zich mee. Volgens sommige bezoekers ruikt die plant naar rottend vlees. Die aronskelk is meer dan 2 meter hoog en dankzij haar vorm krijgt ze ook de bijnaam penisplant. Als je ze eens wil zien, dan kan je ze vandaag gratis gaan bekijken in de plantentuin. Je zal wel snel moeten zijn, want die plant bloeit maar 72 uur en door de hitte dit jaar mogelijk nog iets minder lang.
0: Allee, alle dag heen, dankjewel voor de leuke tip, Delphine. Alle naar de penisplant in Gent. Jonas, een hele goede morgen. Ja,
2: goedemorgen.
0: Het is eindelijk frisser weer. Blijft het lang zo?
2: Ja, we krijgen eigenlijk een week met zalig zomerweer. Veel aangenamer dan de voorbije dagen wordt het. Met vandaag temperatuur rond 25 graden. Nu in het oosten nog een paar buitjes, maar die gaan heel snel wegtrekken. En dan krijgen we vandaag veel zon. Temperaturen dus 21 graden aan zee, 25 graden in het centrum en nog 27 graden in het oosten en Limburg. En ook morgen krijgen we zo'n aangename zomerdag met 25 graden. Afwisselend zon en wolken, droog weer. Dan woensdag en donderdag, dan iets meer bewolking en een enkel buisje en dan temperaturen rond zo'n 22 graden, dus dan wordt het echt wel iets frisser. Maar vanaf vrijdag dan opnieuw warmer weer, 25, 26 graden. En vrijdag, zaterdag, zondag beloven ook heel zonnige dagen te worden. Dus die eerste week van de zomervakantie ziet er toch wel heel goed uit.
0: Ja, goed op een normale manier kunnen we zeggen. Hè?
2: Ja, absoluut.
0: Klopt het dat het daarna, ik zag zo wat doemberichten online, dat het weer warmer gaat worden? Komt er weer een hittegolf op ons af uiteindelijk?
2: De kans is inderdaad groot dat volgende week dan het opnieuw wat warmer zou kunnen worden en dan de temperaturen richting de 30 graden opnieuw zouden kunnen gaan. Dat zullen we nog wel afwachten, maar dat staat inderdaad wel op de weerkaart.
0: Oké, maar we hebben tijd nu, hè, met vanaf woensdag de koelere periode, laten we zeggen, om ons daar weer op voor te bereiden. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Brussel. 23 minuten tussen Humst en Mechelen-Zuid. Komt door de werkzaamheden daar. Op de A12 vertraging tussen Londerzeel Industrie en het domein Leefdalen. 15 minuten. Op de E40 11 minuten erbij tussen Haasrode en Bertem. Op de Brusselse Binnenring 22 minuten extra tussen Expo en Machelen. En verder sta je ook nog een kwartier in de file tussen Bierge en Tubize. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Robbe Petit Jean.
8: Goedemorgen, Robbe. Dag, Robbe. Hallo.
9: Q Music.
10: Q

0: Mocht je het nog niet door hebben, Maarten en Dorothee zijn op welverdiend verlof. Mijn naam is Robbe en dat is nu, anno 2026, de meest doorsnee naam ever. Want toen ik jonger was, hoorde je dat echt niet zo vaak, Robbe. Dat was een redelijk unieke naam, hoor. Toen, je had Robbe de Hert, de regisseur, waar ik naar vernoemd ben. Dus op de kiplingbeertjes van toen, of zo, van die nummerplaatjes die je kan kopen in een giftshop, stond nooit iets met mijn naam op. En ik vond dat mega tand. Ik moest dan zo het nummerplaatje met Robert opkopen. Maar dat is helemaal mijn naam niet. Pascal uit Halle die herkent dat gevoel. Ja, grootvader heet blijkbaar Spartacus. Spartje voor de vrienden. En Perry uit Brede zegt, ik ben van 1971 en mijn naam is Perry. En dat was toen een niet zo voorkomende naam, Perry. Dat is nu ook nog altijd geen voorkomende naam. Wel heel mooi. Justine uit Izegem die zegt, goedemorgen. Onze twee zonen die hebben voor ons toch wel vrij unieke namen. Blue en Bo. Zijn voor mij ook vrij unieke namen. Benny uit Gistel die zegt, mijn dochter die heet Sashli. En het zou mij verbazen, moest er nog ergens een Sashli rondlopen. Sashli schrijf je trouwens Sash, zoals de artiest van Ecuador. En dan Lee erachter, zoals Bruce Lee. Mocht er nog een Sashli rondlopen, laat het misschien even weten. Er zijn nog wat unieke namen hoor. Straks eens checken.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. We gaan met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
3: Murders my innocence family.
2: Wraak en gerechtigheid.
3: This is not gonna end well.
2: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
4: Touché.
2: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.

0: 16 jaar trouwens, deze Freya Sky. Daar ga je nog zoveel van horen. Mooie naam ook, Freya. Niet zo heel uniek. Maar toen haar ouders had gekozen, kwam dat waarschijnlijk ook nog niet zoveel voor. Er zijn heel veel mensen aan het luisteren met unieke namen, zoals Elsa uit Londerzeel.
1: Mijn kinderen zijn geboren in 2001 en 2003. En die heten Iliana, met een I vooraan en een Y in het midden. En Zoran zonder hash. Nergens te vinden.
0: Nergens te vinden. Hè? Als je zo bijvoorbeeld een kiplingbeertje zoekt met hun namen op. Of zo een leuke gadget. Deze uit Maasmechelen, die herkent dat gevoel.
2: Mijn jongste dochter heet Rinse. In Nederland wel een populaire naam. Vooral de Friese kant. Maar in België zijn er ook maar enkele. In het jaar dat zij geboren werd, was zij ook de enige in België.
0: De enige Rinse in heel België. Moet je dan altijd naar Friesland op vakantie? We hebben ook nog Michael uit Oudsbergen. Op zich, Michael, dat is geen unieke naam. Daar gaat het niet over.
3: Wij hebben ons dochtertje de naam Mia gegeven. Dat is eigenlijk afkomstig van Leo. Van Lionel Messi wouden wij heel graag als naam voor ons zoontje. Toen bleek dat dat een meisje was geworden, zijn we uiteindelijk beginnen te zoeken en puzzelen. En zijn we uiteindelijk van Leo naar Nio naar Nia gegaan.
0: Ja, terwijl eigenlijk, het is waarschijnlijk te laat nu, maar Leo had ook gewoon gekund. Want dat is een meisjesnaam. Of Nel van Lionel, dat is ook een mooie meisjesnaam. Maar goed, ze hebben daar liggen puzzelen en dat is goed gelukt. Berlis uit Diepenbeek, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, ik zei het al, Berlis uit Diepenbeek. Berlis, dat is een unieke naam, hè? Van waar komt dat?
4: Ja, nogal. Mijn ouders hebben dat uitgevonden. Dat is eigenlijk een samenvoeging van hun eigen namen.
0: En die zijn?
4: Mijn papa is Bart, mijn moeder Lisette. De eerste drie letters is eigenlijk Barlies, maar Berlies klonk gelukkig beter, dus zijn ze daarvoor gegaan.
0: Ja, dus ook jouw ouders hebben liggen knutselen.
4: Ja, ik denk het. Ja.
0: Eigenlijk ben jij Barlies.
4: Ja, maar Berlies klinkt beter, dus ze zijn daarvoor gegaan. Dus laten we het daarop houden.
0: Ben jij de enige in België?
4: Ik was, toen ik geboren was, de enige.
0: Ja.
4: Maar nu waarschijnlijk niet meer.
0: Er is nog ergens een koppel genaamd Bart en Lisette die hun kind Berlies genoemd hebben dan.
4: Oh, napers.
0: Of Bert en Lisette, dan klopt het natuurlijk iets meer.
4: Ah, dan klopt het beter, dat is waar, dat is waar.
0: Berlies, ik vind het een unieke, maar heel mooie naam. Het past ook mooi bij België. Berlies uit België, hallo.
4: dankjewel.
0: Wat ik heb eens gecheckt, hè, onze overheid, die hebben zo'n website, Stadbel. En je vindt je naam zelfs niet terug op Stadbel.
4: Oh, oei.
0: Ja, wie weet, zoek het eens uit. Heb jij een identiteitskaart, Berlies? Is dat allemaal in orde?
4: Het is wel in orde, gelukkig. Maar het is wel fijn dat het zo speciaal is.
0: Ja, het is wel zo speciaal dat het niet in de statistieken te vinden is. Heb je soms problemen met je naam? Moet je het vaak spellen en uitleggen?
4: Oh ja, ik heb heel vaak dat ik mijn naam moet herhalen of moet spellen in een winkel of zo. Dat is verschrikkelijk, maar ja, het hoort erbij.
0: Het hoort erbij. En het is op zijn minst uniek, hè?
4: Dat is waar.
0: Schoon cadeau van je ouders. Nee, want jouw ouders heten gewoon Bart en Lisette. En dat zijn twee, toch wel saaie namen.
4: Ja, eigenlijk wel, hè. Berlies. Daar is er iets leuks van gemaakt.
0: Ik vind het leuk om te zeggen. Berlies, ik wens jou nog een leuke dag.
4: Ja, voor jou ook, Robbe. Dankjewel.
0: Geniet ervan, hè. Dit is ook uniek. Avicii.

Thing I Love, ja, dat is toch Leandro Trossard na die match. Straks gaat het gebeuren, hè. Straks is er een persconferentie, zo blijkt, rond onze Rode Duivels. Want ze zijn eindelijk in gang geschoten op het WK voetbal. Groepswinnaar, dat is al superzot. Maar hoe ver gaan we nog geraken? En wat is er aan de hand met Zeno de Bast? Is net bekend geraakt, die speelt niet meer mee. Maarten Brex deelt straks zijn voorspellingen nog voor 8:30. De voorspellingen rond het WK. Wat valt er trouwens allemaal te blijven aan het Q Beach House? Ik ga straks de zomerse Q-agenda met jou nog overlopen, want het wordt daar crazy. Maar ook hier in Vilvoorde staat er van alles te gebeuren. Want een van mijn zomerplannen de komende weken is op zoek gaan naar de job waar jij elke dag voor opstaat. Niet door het je gewoon te vragen, maar door het te raden. We gaan een spelletje spelen. Jij stuurt mij via de Q-app wat de meest gestelde vraag is als jij vertelt wat je doet van job. En ik probeer dan te raden welke job jij uitoefent. Zo simpel is het. Als je graag wil meedoen, drop dan even die meest gestelde vraag in de Q-app. Q-music. Zet er wel niet bij welke job je doet, want dan verknal je het al. Q-music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Steden rekenen extra kosten aan voor boetes. Tientallen steden doen het volgens een bevraging van HLN, terwijl het niet mag volgens de wet. Het gaat dan om extra kosten bij gasboetes van de steden en gemeenten. Journalist Jeroen Bossaert.
5: Dat gaat bijvoorbeeld over belasting of een toeslag die ze automatisch aanrekenen van een 6 tot een 11 euro erbij. Men zegt, ja, maar we moeten een wanbetaler toch extra kosten kunnen aanrekenen, want anders moeten wij die kosten zelf dragen om bijvoorbeeld een aangetekende zending te sturen. We willen niet dat gewone belastingbetalers moeten opdraaien voor wanbetalers.
4: In Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier moet je het vaakst extra betalen. In de gemeenschapsschool in Essenen afliegen begint de zomervakantie vandaag al. De school blijft daar dicht omdat er afgelopen weekend asbest is vrijgekomen bij een brand in de buurt. De kinderen worden nu opgevangen in een cultuurcentrum en de buurtbewoners krijgen daar ook de raad om niet in hun tuin te gaan, niet op hun terras te zitten en zeker niet te poetsen buiten. Een expert onderzoekt vandaag of er bij die brand asbest is verspreid. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. Amerikaans ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen ook NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
6: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
4: Denk dan aan die rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het onderzoek daarover. In de plantentuin in Gent staat de reuze aaronskelk in bloei. Dat gebeurt naar om de paar jaar en het duurt ook maar 72 uur. Je kent die plant van haar bijzondere geur. Volgens sommigen ruikt ze in de bloei naar rottend vlees. Die aaronskelk is meer dan 2 meter hoog en krijgt dankzij haar vorm ook de naam penisplant. Je kan ze vandaag gratis gaan bekijken in de plantentuin. In Venezuela dan zijn nu al zeker 1450 mensen overleden bij die dubbele aardbeving 4 dagen geleden. En meer dan 50.000 mensen zijn nog altijd vermist. Vanmorgen zijn wel nog een vader en een zoon levend van onder het puin gehaald. En op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het klopte daarvoor het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Voor Zuid-Afrika zit het WK er daardoor op, maar Broos kijkt wel trots terug.
7: We are disappointed. We wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But what we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
4: Canada staat voor het eerst ooit in de 8e finales op een WK. Het speelt daarin tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die match is vannacht. Het wordt een hele mooie week. Zomerweer vandaag, veel zon en tot 27 graden. Morgen zon en wolken en 26 graden. En woensdag ook zon, maar ook kans op een bui bij 22 graden.
3: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Zelk. Het staat 40 minuten file. Dat komt door een ongeval op de Brusselse binnenring. 23 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En richting Brussel 33 minuten op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid. Verder sta je ook nog een kwartier in de file tussen Bierge en Tubize. Dat is op de E429. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
8: Music. Robbe Petitjean.
3: Of je nu moet werken of lang uit in de tuin kan liggen, heel veel liefde komt op je af op deze eerste echte dag van

0: Ik wens het je toe. Heel veel liefde op deze mooie dag.
1: Het is maandag 29 juni.
0: Ja, en belangrijk, als je de kleine nog graag op zomerkamp stuurt, zodat je een rustige zomer hebt, dan ga je snel moeten zijn, want 1 op de 3 speelpleinen zet blijkbaar de inschrijvingen nu al stop. Dat komt omdat die speelpleinen steeds minder animatoren vinden en dus ook minder kinderen kunnen ontvangen. Als je dus met 16-jarige tieners thuis zit, die geen goesting hebben in een vakantiejob en heel de zomer op hun lui gat zitten, laat ze alsjeblieft animator worden, zodat mijn kleine later naar een kamp kan gaan. We spoelen al even verder naar 2 zomers in de toekomst. De Olympische Spelen van 2028, daar gaan we even naartoe. Want de eerste Belgen die al zeker zijn dat ze daar staan, dat zijn onze Belgische hockeymannen. De Red Lions die wonnen zaterdag tegen Nederland in de Hockey Pro League en pakken zo nu al een Olympisch ticket voor 2028. En straks, om 10 uur, dan openen de deuren van het schoonste stuk strand van het land.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Ja, vind je daar de usuals, hè? Zon, zee, strand, appeltjes, verfrissende drankjes, de beste muziek. Maar je kan er vandaag ook even stoom aflaten, want om 11 uur kan je aan het Beach House de week goed inzetten met een nogal intensieve HIIT-workout. HIIT, dat staat voor High Intensity Interval Workout. Ik heb dat ooit eens gedaan. Als je graag een hartaanval wil simuleren, dan moet je dat gaan doen. Een HIIT, dat is dan zo echt een minuut lang keihard lopen, een minuut lang springen, op de grond gaan liggen. Ik vind dat zot. Goed, als dat iets voor jou is, dan kan je inschrijven via de Q-app om gratis mee te sporten. Niks voor mij, misschien wel voor jou. 11 uur aan het Q Beach House. Dat is de dagplanning voor vandaag, voor deze 29e juni. Maar er zijn 3 data die je nu in je agenda moet zetten. En die drie data, dat zijn 18 juli, vrijdag 21 juli en donderdag 27 augustus. Meer kan ik niet zeggen. Het zijn de data van de concerten, van de Sunset Concerten. Ik mag niet zeggen wie er komt. Maar dus, ik ga het nog eens herhalen, hè. 18 juli, 31 juli, 27 augustus. Zet dat in je agenda. Ik

Shaboozy en a bar song. Senegal is onze volgende tegenstander op het WK. Blijkbaar geen simpele. En vanavond staat er ook een persconferentie op het programma met Lukaku. Dan is het big business, hè. Zometeen even bellen met Maarten Breek, sportjournalist. Ik heb heel veel vragen. En Maarten gaat ze allemaal beantwoorden. Dit is Thomas Gray.

0: Ik vind het zot hoor wat er allemaal aan het gebeuren is. Want zaterdag heel vroeg in de ochtend speelden de Rode Duivels hun laatste match in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland. En die hebben ze toch met een prachtige 1-5 gewonnen, hè, waardoor ze toch met de groepswinsten gaan lopen zijn. Sportjournalist bij VTM Nieuws Maarten Brex, een heel erg goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hallo.
0: Hoe heb jij dat beleefd om 5 uur 's ochtends die match?
1: Ja, dat was een beetje een soort reiservaring. Alsof je met een jetair vlucht naar Turkije moet vertrekken en dan om 3 uur moet opstaan. Met een soort jetlag ook erbij. Maar uiteindelijk zit die redactie wel vol en hebben we er echt wel van genoten om dat met een groep, zeg maar, te bekijken en daar iets mee te doen.
0: Ja, een vlucht die gelukkig ook veilig geland is, want

0: Dankzij die match kennen we onze eerstvolgende tegenstander. Hè. Woensdag spelen we tegen Senegal. Hoe sterk zijn ze?
1: Dat wordt een echte zware dobber eigenlijk. Ze zijn derde geworden in een groep met Frankrijk en Noorwegen. Dat is op zich natuurlijk totaal geen schande. Ze hebben ook goede wedstrijden gespeeld tegen onder andere Frankrijk. Een helft gelijk opgegaan. En ze hebben gewoon heel veel kwaliteit. Ze zijn grote, sterke jongens die ook goed kunnen voetballen. Die ook bij topclubs in Europa spelen. Dus het is eigenlijk de zwaarst mogelijke derde die de Rode Duivels hadden kunnen treffen in die 16e finale. Dus het wordt heel moeilijk als je naar de marktwaarde kijkt. Bijvoorbeeld ook van de spelers opgeteld in die selectie, dan zit dat allemaal niet zo ver af van de Rode Duivels. Dus ik laat me vertellen door analisten en ik denk ook dat het 50-50 is woensdag.
0: Vanavond is er een persconferentie. Wat gaat daar verteld worden?
1: Ik begrijp dat Romelu Lukaku daar gaat zitten. Dus ze komen echt wel vanaf vanavond in een soort finale voorbereidingsfase op die wedstrijd tegen Senegal. De vraag wordt stilaan of Lukaku van bij de aftrap in de ploeg gaat komen, omdat de Ketelaar het toch moeilijk heeft op die spitspositie. Moeilijk de weg naar doel vindt, nog niet gescoord heeft. En Lukaku, ja, dat hebben we zaterdag ook gezien, die brengt toch altijd meer gewicht in de schaal op die positie. Maar de vraag is of hij fit genoeg is om al aan een wedstrijd te kunnen beginnen. Want we gaan hem zeker nodig hebben in principe om Senegal te kunnen uitschakelen, denk ik.
0: Waar iedereen het over eens is, is dat we ook Van Aken nodig hebben. Er gingen memes rond van, die mag nooit spelen in de match tegen Nieuw-Zeeland. Eindelijk, waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Ja, ik denk dat Garcia gewoon graag wat controle heeft op zijn middenveld. En daardoor altijd met een Raskin of met een Onana wil spelen. Maar we hebben gezien dat Van Aken de Bruyne een beetje ontlast in het aanvalsspel. Dat Van Aken ook de spits ontlast door mee in de 16 op te duiken. En de Rode Duivels gewoon beter laat voetballen. Dus ik denk dat hij bewezen heeft, weliswaar tegen een zwakke tegenstander. En want dat moeten we het ook allemaal relativeren, die overwinning tegen Nieuw-Zeeland. Ja, dat hij de Rode Duivels gewoon beter maakt en zijn plaats heeft in die ploeg als je dominant kan voetballen. Als je niet dominant bent, dan is de kans te groot dat hij er een extra controlerende middenvelder gaat bij. Zeker ten nadele dan van Van Aken tegen Senegal.
0: Alright, Maarten, merci voor de uitleg. We hoeven gelukkig niet super vroeg op te staan voor de match van woensdag. Het is om 10:00 s'avonds. Ja. Dat wordt dan eerder wat later gaan slapen. Geniet van je maandag nog, hè.
1: Alright, jullie ook. Dankjewel, Robert.

David Guetta die krijgt sowieso als DJ. Heel tijd de vraag, wat als je naar het wc moet in het midden van een lange DJ-set? Ik hoop dat hij dat niet gaat voor hebben in Zeebrugge deze zomer. Wat is bij jou de meest gestelde vraag als het gaat over je job? Mag je even droppen in de Q-app? Gaan we zo meteen een spelletje mee spelen. Dit is David.

0: Het antwoord op de vraag wat doet je als DJ als je tegen het wc moet, is gewoon gaan inhouden. Delfine energie delen, dat blijkt een flop te zijn.
1: Ja, al 4 jaar kan je in ons land, als je zonnepanelen te veel energie opwekken, die energie doorverkopen of doorschenken. Maar dat gebeurt amper. Een goede 4000 mensen maar doen het ongeveer, terwijl 1 miljoen mensen in ons land zonnepanelen hebben. En veel mensen die het doen, stoppen er dan ook nog eens mee. Omdat het administratief complex is, zo moet je die energie bijvoorbeeld direct gebruiken binnen het kwartier. En ook omdat het te veel kost. Energieaanbieders rekenen er bijvoorbeeld tot €150 voor. Aan. En dan nog een record van op het WK voetbal, want er zijn nog nooit zoveel supporters fysiek naar een WK voetbal gaan kijken tot nu. De Wereldvoetbalbond FIFA verkocht voor de voorbije 72 groepsmatchen 4,6 miljoen tickets, meer dan ooit. En dat terwijl die tickets wel best duur waren dit jaar. Het gaat dan om alle matchen tot nu toe in de VS, Mexico en Canada samen. Het vorige toeschouwersrecord dateerde van 1994 en toen vond dat WK trouwens ook plaats in de VS.
0: Ja, en wij denken altijd dat die Amerikanen niet into voetbal zijn, maar dus bij deze blijkt wel zo
1: zeker
0: te zijn.
1: Wel.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Eindelijk frisser weer, blijft dat lang zo?
2: Vandaag gewoon aangenaam zomerweer. We zijn die hitte echt wel kwijt. Dus temperaturen rond de 25 graden in het binnenland. 21 graden aan zee en nog 27 graden in de Kempen. Veel zon, paar wolken, droog weer. En ook morgen krijgen we zo'n aangename zomerdag. Temperaturen rond de graad of 25, afwisselend zon en wolken. En donderdag, woensdag en donderdag dan 23 of 24 graden. Bij ook dan afwisselend zon en wolken. Misschien een enkel buisje, maar op de meeste plaatsen blijft het helemaal droog. Maar ja, de dagen nadien gaat het opnieuw opwarmen. Hè. Dus vrijdag en tijdens het weekend zijn de temperaturen rond 27 of 28 graden. En volgende week misschien zelfs opnieuw richting de 30 graden. Dus deze week een adempauze met heerlijke temperaturen. Maar nadien zal het opnieuw wat warmer kunnen worden.
0: Ja, en we mogen het niet vergeten, we zitten vandaag nog altijd in die hittegolf, toch?
2: Ja, absoluut. Hè. Zolang de temperaturen niet onder de 25 graden zakken, blijft de hittegolf gewoon duren. Dus vandaag is dag 13 van de hittegolf. En misschien doen we er dus nog morgen een dagje bij.
0: Oké, Jonas, dankjewel. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file, vind je op de Brusselse buitenring. En dat is tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zellik 1 uur 7 minuten. Er is daar een ongeval gebeurd. Verder op die buitenring 21 minuten erbij tussen Waterloo Centre en Tervuren Vierarmen. Op de binnenring tussen Stormbeek, Bever en Machelen 21 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette 21 minuten. Richting Brussel vertragen op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Zuid 40 minuten. En op de A12 richting Brussel vertragen tussen Londerzeel Industrie en Stormbeek Bever 38 minuten. Op de E40 18 minuten ook nog tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. Er vraagt iemand waarom zei je Waterloo Centre. Ja, dat stond daar zo. Dan zeg ik dat ook zo. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Ruil een appel met iemand anders en je hebt er elk één. Ruil een idee met iemand anders en je hebt er elk twee.

0: Teddy Swims en een Mr. Know-It-All. Dat ga ik een beetje proberen zijn deze vakantieperiode. Want ik ga proberen raden wat jouw job is. Allee, het is te zeggen, je moet mij vaag iets laten weten.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Het gaat deze vakantie spelen. Nu, gewoon via de Q-app laten weten. Ik ben loodgieter. Ja, dan moet ik niet raden. Dat is niet leuk, hè. Ik wil de meest gestelde vraag over jouw job, maar je mag niet vermelden wat jij doet. Anders is er niks meer aan. Bij mij is trouwens de meest gestelde vraag. Kies jij de muziek zelf? En ik mag daar niks over zeggen, contractueel gezien. Dat is echt, dat vragen mensen de hele tijd. Kies jij die muziek zelf? Ik mag daar niks over zeggen, maar ik ben op zoek naar de meest gestelde vraag over jouw job. Zonder je job erbij te zetten. Dankjewel.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister deze week naar Vincent Live.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: was Miley Cyrus en End of the World. En ja, als ik niet raad welke job jij doet, dat is niet het einde van de wereld. Want het is de eerste keer dat we het gaan spelen. Ik zou het wel graag raden.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Dag Dylan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Robbe.
0: Dylan, ik krijg straks 30 seconden om te raden voor welke job jij opgestaan bent vanochtend.
2: Oké.
0: En jij moet mij gewoon laten weten wat de meest gestelde vraag is over die job. Wat is dat?
2: Wat de job inhoudt.
0: Ja, wat de job inhoudt. Nee. Is dat de meest gestelde vraag? Want...
2: Ja, toch wel.
0: Ja. En is er nog een andere vraag? Wat de job inhoudt is nogal algemeen, hè?
2: Ja, de meesten weten ook niet wat ze moeten verwachten daarmee dan ze die vraag stellen.
0: Heb je zo'n abstracte vraag voor mij waarvan je zo denkt, daarmee ga ik niet raden? Want ja, hiermee kan ik het nooit raden, hè Dylan? Wat de job inhoudt, ja. Kan je alles zijn. Hier kan ik niet mee werken. Dat is zoals, ja, je kan alles zijn, magazijn hier, tuinman. Dylan, heb je een abstractere vraag voor mij?
2: Ben je nooit bang?
0: Ben je nooit bang? Ik krijg nu 30 seconden om te raden wat jouw job is. Goed, Dylan. Werk jij buitenshuis?
2: Ja.
0: Oké, kan je ook thuis werken?
2: Nee.
0: Nee, werk je in shiften?
2: Ja.
0: Ja, is het fysiek werk?
2: Af en toe, soms.
0: Af en toe. Draag jij een uniform?
2: Ja.
0: Oké. Is dat een blauw uniform, Dylan?
2: Nee.
0: Ah, fuck. Heeft het iets te maken met veiligheid?
2: Ja.
0: Ja, moet jij mensen verzorgen?
2: Nee.
0: Ben je een security agent?
2: Klopt.
0: Ja! Ah! Dylan. Ik heb het geraden.
2: Proficiat.
0: Zelfs ondanks jouw veel te cryptische omschrijving eerst. Allee, ja, tuurlijk, ja, wat de job inhoudt. Ja, dat kan je bij elke job afvragen.
2: Ah. Ja, inderdaad.
0: Moet je vandaag werken, Dylan?
2: Ja, ik heb de late.
0: Je hebt de late. Hoe laat wordt het dan? Of hoe vroeg?
2: Van 2 tot 10.
0: Oké, jij mag mij waarschijnlijk niet vertellen wat je juist moet bewaken.
2: Nee, dat is beroepsgeheim.
0: Dat is beroepsgeheim. Zijn er zo van die dingen die je niet leuk vindt aan je job? Wat is het stomste?
2: Nou, er zijn soms wel rustige momenten, maar we moeten altijd alert blijven en dat is soms wel het lastige.
0: Ja, ik hoor rustige momenten. Zijn er dan ook wilde momenten, Dylan?
2: Soms zijn er wel drukke momenten als er iets gebeurt.
0: Ah ja.
2: Maar ja.
0: Ja. Maar je
2: moet altijd alert blijven.
0: Ja, je moet altijd alert blijven. Dylan.
2: Ja?
0: Ga je nog een koffietje drinken? Ik heb het gevoel dat je
2: nodig hebt. Ja, sowieso. Ik ga koffie drinken.
0: Ja. Geniet van je dag, hè.
2: Jij ook, Robin.
0: Ciao.
1: Dit is deze week de

ook een fijne vakantiebestemming, hè? Pompeji. Onlangs ontdekt dat dat naast Napels is. Ik wist dat niet. Straks rond 9:30 halen we een oude bekende van onder het stof. Net als vorige zomer spelen we een spel waarbij je op voorhand niet 100% weet wat je exact kan winnen. Straks veel meer daarover. Ik vind het nu al spannend. Het gaat echt plezant worden. Dit is Olivia Dean.

een beetje een luie zomer aan het beleven. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kreeg net een melding. Nieuwe trend voor traplopen. Op mijn telefoon. En blijkbaar, omdat ik daarnet hier op het werk de trap genomen heb, is dat statistisch gezien meer dan dat ik normaal op een dag doe. Dat is toch ook om triestig van te worden. Dit is Axel en Ingrosso.

Ah, wel, ik heb wat nieuws voor you. Q-Music. Maximum. Want straks, om 9:30, spelen we Verdien Vraag 10. Een spel waarbij je binnen de 60 seconden 10 quizvragen juist moet beantwoorden. En als jou dat lukt, dan win jij, ja, zoals de naam het eigenlijk al zegt, het antwoord op die 10e vraag. Om jou een beetje een idee te geven wat die 10e vraag zou kunnen zijn. Hè. Welke eerste klasse voetbalploeg heeft als kleuren blauw-zwart en speelt in het Jan Breydelstadion? Het antwoord is dan Club Brugge. En dan win jij een citytrip naar Brugge bijvoorbeeld, of tickets voor Club Brugge. Maar het kan even goed zijn van welke vrucht wordt guacamole gemaakt en dan win je een avocado. Zo'n beetje een sneuwe prijs, maar het kan. De 10e vraag, dat kan dus letterlijk alles zijn. En ik ga hem nog niet verklappen, maar als je mij vertrouwt en je wil je kans wagen, stuur dan Verdien Vraag 10 via de Q-app. En wie weet spelen we straks met jou, straks om 9:30, Verdien Vraag 10. Verdien met een T. Neem het

0: En het is 9 uur nieuws, krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Energie delen gebeurt bijna nooit, dat schrijft HLN. Als je zonnepanelen te veel energie opwekken, dan kan je die al 4 jaar wegschenken of doorverkopen. Tot nu toe deden maar 4.500 mensen dat, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Vlaams fractieleider, voorzitter voor CD&V Peter van Rompuy, die vroeg die cijfers op.
2: Vooral stellen we vast dat 20% van degenen die al aan energie delen doen, beslissen om ermee te stoppen. Het is administratief complex en de kosten zijn duidelijk te hoog. Die moet daarvoor een administratieve kost betalen van €120. En degene die die energie afneemt, moet distributietarieven, de nettarieven en de btw betalen.
1: Volgens hem zijn de dynamische energiecontracten een volwaardig alternatief. In Mazeik in Limburg heeft de politie de man opgepakt die zich gisteren met een mes verschanste in zijn huis. De man had eerder gisteren ook bedreigingen geuit. De politie viel uiteindelijk zijn huis binnen, maar de man was al weggevlucht en hij werd niet direct gevonden. Intussen is hij dus opgepakt en wordt hij later vandaag verhoord. En dan nog een WK-record, want de Wereldvoetbalbond FIFA verkocht de voorbije 72 groepsmatchen meer tickets dan ooit, maar liefst 4,6 miljoen. En dat terwijl die tickets best duur waren dit jaar. Het gaat dan om alle matchen tot nu toe in de VS, Mexico en Canada samen. Het vorige toeschouwersrecord dateert van 1994 en toen vond het WK ook in de VS plaats. Het wordt een hele week mooi zomerweer. Vandaag veel zon en 27 graden. Morgen zon en wolken en 26 graden. En woensdag ook zon, maar ook dan kans op een bui bij 22 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste. Vind je op de E19 richting Brussel tussen het UZA en Mechelen-Zuid 1 uur en 8 minuten erbij. Op de A12 naar Brussel 32 minuten tussen Londerzeel en Strombeek-Bever. Op de E40 tussen Aalst en Ternat in de richting van Brussel 1 kwartier. Op de Brusselse buitenring 1 half uur tussen Machelen en Jette door een defect voertuig. 16 minuten op de binnenring tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde. En nog 13 minuten op die Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. En verder sta je ook nog 11 minuten in de file tussen Bierge en Tubize op de E429. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.

In the backseat of my car. Het is Sleeping in my car van Roxette. En straks niet over de backseat. We gaan terug naar vrijdagavond. Naar de foute party. Er is iets gebeurd met de Backstreet Boys. Het was prachtig. Het was echt prachtig. En dat is voor zometeen.

En Maren uit Morsel die laat weten dat ze al heel haar leven dacht dat het Alone Again was, de tekst. Nee, het is niet Alone Again, het is dus Enola Gay. Vrolijk nummer, zou je denken, maar het was de naam van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Die info die moet je niet onthouden. Al spelen we zo meteen wel Verdien Vraag 10. Dus wie weet,

0: DJ Bobo in het foute uur. Een hele goedemorgen. Twee files nog op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Brussel op de A12. 23 minuten tussen Lommerzeel en Strombeek-Bever. En verder ook nog 23 minuten file tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: vervangt.
1: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go yellow!
6: Doe, doe, doe.
7: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
8: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
7: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Go yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Verdien Vraag 10.
14: Jawel, tijdens het foute uur kan jij elke dag Vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag in dit spel is de prijs die dus vandaag op het spel staat. Hè. Goedemorgen, Sarah uit Sint-Lieveshoutem.
15: Goedemorgen, Robbe.
14: Goedemorgen, heb jij vakantie of ben je aan het werk?
15: Ik ben aan het werk, ja, de hele dag vandaag. Dus is nog even staan.
14: Ja, je doet aan pedicuren, hè?
15: Ja, ik ben medisch pedicuur. En nu in de zomer is dat toch wel wat extra werk. Omdat veel mensen graag mooie gelakte teennageltjes willen en zo.
14: Oké, ja, tuurlijk. Maar niet te veel last van zweetvoeten voor je neus dan?
15: Nee, gelukkig niet. Nee. Iedereen wat proper zijn voetjes voordien of krijgen hier een goed badje.
14: Ah ja, tuurlijk. Dat is zoals als je naar de tandarts gaat, poets je ook nog even je tanden. Als je naar de pedicuur gaat, dan zorg je dat je voeten proper zijn.
15: Ja, klopt volledig.
14: Zeg, Sarah, stel nu dat er toch iemand zit met stinkende zweetvoeten. Zeg jij daar dan iets van?
15: Nee. Ik heb hier zo'n productje voor en dan spuit ik het erop.
14: Dus als je bij Sarah zit en die haalt ineens een productje boven en spuit op je voeten, dan doet ze alsof dat zo heel normaal is, maar eigenlijk is dat met die voeten stinken.
15: Juist.
14: Oh, Sarah, heerlijk. Wat zijn jouw vakantieplannen?
15: Ik trouw volgende maand en ik ga op reis. Ja.
14: Oh, zalig. Dus nu extra veel voeten verzorgen.
15: Ja.
14: Om nog wat te sparen. Sarah, jij speelt mee.
15: Ja.
14: Met verdienvraag 10, wat zou voor jou het antwoord mogen zijn op de 10e vraag?
15: Oh, wat mag het antwoord zijn? Een plonswembadje voor mijn dochter of zo.
14: Maar dat is nog een subtiel, lief antwoordje. Je krijgt zometeen dus 10 vragen. Hè. Die moet je beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan wij dus door naar die fameuze 10e vraag. Is dat duidelijk voor jou?
15: Helemaal duidelijk.
14: Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien je vraag 10. Hier gaan we. Sarah. Kan nog eens spannend maken, hè? Allee, kom, we duiken erin. Hoeveel doelpunten scoorden de Rode Duivels afgelopen weekend in hun match tegen Nieuw-Zeeland?
15: 5.
14: Wat is de hoofdstad van de provincie Waals-Brabant?
15: Waver.
14: Hoe heet een grote fles champagne van 1,5 liter? Ook de naam van een bekend ijsje, trouwens.
15: Champagne van 1,5 liter.
14: 1,5 liter, je mag blijven gokken, hè? Je mag het opzoeken.
15: Magnum.
14: Welke Vlaamse boysband heeft afgelopen weekend de Backstreet Boys gecoverd op de Foute Party?
15: De Romeo's.
14: Waarvoor staat de W in de afkorting BTW?
15: BTW.
14: Als zelfstandige?
15: Ja. Boek.
14: Nee. Het was uiteindelijk juist, maar... Ik ga nog één vraag. Doei. Welke Belgische kuststad staat het Q Beach House?
15: Oostende.
14: Maar het klokje was al afgelopen. Het ging ook niet meer lukken, vrees ik, Sarah. Je was wel echt goed bezig. Nee, je was wel echt goed bezig. Dat gaat sneller, een minuut.
15: Oh, jammer.
14: Ja, we hadden echt wel nog... Je hebt er vijf juist, maar we hadden nog vier vragen te gaan.
15: Oei, dat is nog veel, ja.
14: Ja.
15: Maar in mijn hoofd is het beter.
14: Maar je was goed bezig. Je hebt dat heel goed gedaan. Saya, heb je nog veel voeten op de planning vandaag?
15: Ja, ik heb er nog wel
14: wat. Je hebt er nog wel wat staan. Zijn je eigen voeten en die van je man al goed verzorgd voor de trouw?
15: Het is nog een maandje, hè. Dus ik heb wel nog wat tijd voor de nog een keer up-to-date te stellen.
14: Voilà, dat zijn lelijke voeten er goed uitzien. Salukes, hè.
13: Maandag opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.
9: Q-music.

Deepesh Mode in het foute uur. Just can't get enough. Mila die wordt vandaag 15 en zegt: kies jij voor mij een goede foute plaat uit om mijn verjaardag te vieren? Dat moet je mij geen twee keer vragen, Mila. Het is altijd tijd voor Turn the Tide van Silver.

Toto, Stop Loving You. Je durft al eens te vergeten hoeveel hits die van Toto gescoord hebben. Dat was er eentje van. We gaan straks naar het Q-Beach House in Oostende. Maar eerst naar Ibiza. Of Ibiza, zo moet je dat uitspreken. Mensen doen dat dan. Ik word er helemaal gek van. Ik ben naar Ibiza geweest.

0: duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: 1 over 10, nieuws krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Veel buitenschoolse opvang wordt in september duurder. Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf september verantwoordelijk worden voor die opvang en bijvoorbeeld ook sport- en muzieklessen aanbieden. Je hoort de Vlaamse steden en gemeenten.
7: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
6: In Frankrijk zijn 40 Belgen geëvacueerd nadat er een brand is uitgebroken op een cruiseschip. Het gebeurde vlakbij Honfleur in het noorden van Frankrijk. Het schip lag daar voor anker. Alle 163 passagiers en crewleden werden van het schip gehaald en opgevangen in Honfleur. Raakte niemand gewond. En in het tennis stijgt Tsitsipas Bergs op de wereldranglijst naar zijn hoogste plek ooit. Hij staat op 37, dankzij zijn winst gisteren in het Verenigd Koninkrijk. Alexander Bloks blijft de beste Belg in de lijst, 1 plekje hoger. Hij steeg naar 36 en de Italiaan Jannik Sinner blijft de nummer 1 van de wereld. Tot de hele week mooi zomerweer. Vandaag veel zon en tot 27 graden. Morgen zon en wolken bij 26 graden. En woensdag ook zon, maar ook kans op een bui bij 22 graden.
5: Alright. Ondertussen staan er 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Brussel op de E19. 16 minuten extra vanaf Reims tot Mechelen-Zuid. Ook op de A12 vertraag je 8 minuten vanaf Wolvertem. Tussen Wilrijk en Aartselaar ook een kleine file van 5 minuten. Antwerpse ring dan richting Nederland. 7 minuten extra vanaf Antwerpen Centrum tot Burgerhout. Richting Antwerpen vertraag je op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 6 minuten. Brusselse binnenring dan 5 minuten extra tussen Stroombeek Bever en Vilvoorde Koningslo. En ook 5 minuten vanaf Groot Bijgaarde tot in Jette. Op de buitenring ook een kleine file van 5 minuten tussen Stroombeek Bever en Jette. Maar als je toch nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar sowieso minder dan. Dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
5: Yes, en de nummer 1 in de Q-top 40 zo meteen na een nostalgische Ed Sheeran, Castle on the Hill.
8: When I was 6 years old, I

De nummer 1 in de Q-top 40, Shakira en Burna Boy met Die Die. Maximum. En woensdag is het D-Die voor onze Rode Duivels, want dan spelen ze tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales op het WK voetbal. Ik was zo opgelucht zaterdag toen ik wakker werd, want ik ben niet vroeger opgestaan. Ik ben ook niet wakker gebleven. Om 2 uur op de foute party was mijn licht echt uit. Ik had zoiets van, ja, het is tijd om naar huis te gaan, ik kan niet meer. En ik moest ook krachten sparen, want zaterdag ben ik naar Werchter Boutique geweest. Dat was geweldig, maar ook in de volle zon. Dus ik had toch een klein beetje slaap nodig. Maar dus wel heel content dat we door zijn. Dat we groepswinnaar zijn geworden. En dat we dus woensdagavond om 10 uur tegen Senegal mogen spelen. Voor een plaats in de 8e finales. Altijd tof als de Rode Duivels kunnen doorgaan. Het is 11:10. Dit is Eagle Eye Cherry. Go.

0: Little Kink. Nu, zaterdagavond, kan je ze live aan het werk zien op Moonfeest. Ik ga daar trouwens ook zijn. Ik ga op weekend met vrienden in de streek van Avelgem-Ronsen zo. En we gaan ook een dagje Moon meepikken. Dus wie weet, tot zaterdag. Henri PFR die stond afgelopen weekend alweer in China op het podium. Je hoort hem zo meteen. Maar zijn DJ-set verliep vlotter dan zijn nachtje op hotel.
1: Het zijn solden in de designer.

0: Famous brands, lovely prices.
1: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.

0: Ja, dat wordt een stevig dagje bekomen, denk ik.
1: Repeat of niet?
0: Henri PFR die zit momenteel aan de andere kant van de wereld in Shenzhen in China. Hij heeft daar dit weekend alles gegeven op Max Shenzhen Nightlife Venue. Ik zag dat hij het goed deed. Zijn DJ-set stond op zijn Instagram. Maar ik zag ook dat hij last had van beestjes in zijn hotelkamer. Een lastige nacht dus voor Henri PFR. Er zat een kakkerlak in zijn kamer. Ik dacht direct, oh, volgende story. Hier kijk ik niet naar. Maar Henri bleef rustig en die heeft het gewoon gefilmd en op zijn socials gesmeten. Maar zo een kakkerlak in uw slaapkamer, ik zou niet meer kunnen slapen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij zou het echt... nee, het zou niet meer gaan. Maar goed, hij heeft een nieuwe single op ons losgelaten. Die heet Sola. Dat betekent uiteraard alleen in het Spaans. Maar wij willen heel graag weten wat jij ervan vindt. Dus open je Q-app en stuur je mening door voor Henri PFR.

voor de eerste keer bij Q Music. Repeat of niet. En krijgt het liedje meer repeats dan iets anders, dan gaat het door naar een volgende luistersessie en dan hoor je het later vandaag terug bij Q. Maar eerst eens kijken of het meer repeats heeft gehaald dan iets anders. Vanessa uit Koersel heeft het niet gestuurd. Nancy uit Hechtel-Exel is ook geen fan. Maar veel repeats ook die binnenkomen. Kathleen uit Lanaken zegt leuke summer vibes, Matthias. Laat maar nog eens doorgaan. Gerry uit Haag die zegt wanneer één nummer je moet met dit weer perfect beschrijft. Ook Anne heeft een repeat gestuurd, net zoals Niels uit Denderhoutem. Zonder twijfel repeat. En Stefanie uit Tongeren die heeft ook een repeat gestuurd. En zo zijn het duidelijk meer repeats dan iets anders. En dat betekent dus dat het nummer doorgaat naar Vincent Live, want het team van Vincent Live zakt uiteraard deze week ook af naar het Q Beach House. Als je nog geen plannen hebt vandaag, je bent zeer welkom natuurlijk.

daar was het vorige week iets te warm voor, vond ik. Deze week is beter. Kings of Leon en Saxon. Ondertussen is het 10:30. Goedemorgen. 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Frankrijk schuif je het langste aan op de E40. Een kwartier moet je bijtellen tussen Gistel en Jabbeke. Ook richting Brussel vertraag je E19. Vanaf Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid 10 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten extra vanaf Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En op de Brusselse binnenring 8 minuten bijtellen tussen Stroombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo. Maar that's it. Op andere plaatsen gaat het lekker vlot vandaag. Q sounds better with you. Maximum Summer. Matthias van den Bul-

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh, hey, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Jonas Blue en Edge of Desire. Jouw sound van de zomer, het zal wel zijn. Ondertussen krijg ik een berichtje van Els uit Haagt. Dag Matthias, wij vertrekken voor een weekje naar Katzand met mijn ventje en mijn schoonouders. En in augustus komen we zeker eens naar het Q-Beach House. Ja, dat is goed, Els. Els uit Haagt. Haagt, daar was ik zaterdag. Het zal wel zijn. Maar ik was niet de enige die daar een dansje placeerde.

Diana uit Erpenmeren heeft vanavond proclamatie en ze vraagt tips tegen zijn stress, want ze moet blijkbaar iets voorlezen. Ik zou zeggen, Diana, bij aankomst een glazen cava. Allee, dat doe ik toch altijd. Maximum. Maar ik weet niet of dat eigenlijk verantwoord is om dat als tip te geven, maar you do you, Diana. En in elk geval heel veel succes. Maandag 29 juni vandaag, wat moet je weten deze week? Serena Williams maakt deze week haar comeback op Wimbledon. Ze is 44 ondertussen en het is 4 jaar geleden dat ze nog eens in het enkelspel aan de bak kwam op Wimbledon. Dus iets om naar uit te kijken. Woensdag uiteraard onze Rode Duivels, die spelen tegen Senegal op het WK. Hun 16e finale start om 10 uur. En donderdag is het uiteraard ook uitkijken naar Rock Werchter. Met op de affiche Louis Capaldi, Moby, Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner. En ook de man die er nu aankomt, maar hij laat even op zich wachten. Een beetje last van de warmte misschien, maar daar is hij. Mr. Teddy Swims staat ook op Rock Werchter dit weekend. Die is heel goed live. Als je ooit op Q-pop was, dan zal je dat kunnen beamen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
2: Goedemorgen. Er blijft meer kindermishandeling gemeld worden. Vorig jaar waren er bijna 11.400 meldingen, 450 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Caroline Genee investeert daarom €1,5 miljoen, zoals voor het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
3: We zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat, maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen.
2: Als je vragen hebt over misbruik of mishandeling, dan kan je altijd gratis bellen naar 1712. Na 1 jaar smartphoneverbod op school blijft het niet populair. Amper 36% van de scholieren is er voorstander van. Dat is meer dan de 22% 2 jaar geleden, maar de meerderheid blijft dus geen fan. Door het verbod gebruiken veel scholieren hun gsm's op het toilet of als ze 's middags buiten school gaan eten. De scholierenkoepel vraagt daarom dat gsm's 's middags wel weer toegelaten worden op school. En in Noord-Frankrijk zijn 40 Belgen geëvacueerd van een cruiseschip nadat daarop brand is uitgebroken. Alle 163 passagiers en medewerkers zijn in Honfleur van het schip gehaald. De brandweer heeft het schip massaal geblust. Er is veel schade en raakte gelukkig wel niemand gewond. Het is een zomerse week. Vandaag veel zon en 27 graden. Morgen zon en wolken en 26 graden. En woensdag zon en een buitje bij 22 graden.
1: Alright, ondertussen nog maar 2 files van langer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen richting de grens met Frankrijk. Wel een stevige op de E40. 23 minuten moet je bijtellen tussen Gistel en Jabeke. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 16 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
1: Andere plek, dezelfde fun en misschien wel nog een beetje meer.

8 minuten over 11 op deze maandag 29 juni. Met een van de hits van dit moment. Homewrecker van Somber. Maximum. En over home gesproken, het voelt toch altijd een beetje als thuiskomen hier in het Q Beach House in Oostende. En het zit dit jaar in een nieuw fris jasje. Maar de belangrijkste en leukste dingen die zijn er nog, die zijn gebleven. Lekkere drankjes, lekker eten, live radio en uiteraard ook onze sunsetconcerten deze zomer. Je mag alvast 3 data in je agenda zetten. Zaterdag 18 juli, vrijdag 31 juli en donderdag 27 augustus. Voilà, dan zien we elkaar hier deze zomer op het strand met een prachtige sunset en met een prachtig optreden.

0: ook al heeft hij nog geen flauw idee wie er komt. Hij is dan namelijk op vakantie aan zee en dus komen ze met de vrienden af naar het Beach House. En wel, Victor, ik zal zorgen dat een drank goed koel staat.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señores.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

onze eerste Q-topschijf van deze zomer. Die doet wat het moet doen. Die zorgt voor nog wat extra summer vibes. Papi, sorry papi van Topic en Becky. Hey, yeah, Q Music. Nu is het tijd voor Kaiser Chiefs.

Eerste keer Q Beach House voor mij deze zomer. Toch altijd een beetje wennen. Maar ook thuiskomen natuurlijk. Damiano David, Olivia Dean en Harry Styles. Ze sleuren jou allemaal door de maandag, maar eerst de files, want ondertussen is het 11:30 en er zijn 6 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten moet je bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 9 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ook richting de grens met Frankrijk vertraag je op de E40. Vanaf Gistel tot Jabeke 18 minuten extra. Richting Antwerpen vertragen E313 een kwartier vanaf Ranst tot Antwerpen-Oost. En ook op de A12 5 minuten extra vanaf Aartselaar. Ook op de Brusselse ring vertraag je op de buitenring 5 minuten. Tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Maar op alle andere plaatsen in de file verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Joffrey uit Schoten heeft een strak plan. Hij gaat na de werkdag straks supporteren voor Nederland. Op het WK tegen Marokko spelen ze. En hij gaat supporteren voor Nederland tot aan de halve finale. Want dan mogen ze verliezen, uiteraard, van onze Rode Duivels. Ja, als we daar geraken natuurlijk. Zolang ze maar niet tegen Frankrijk moeten. Ja, ik snap waarom, Joffrey.

Jessica uit Erpen die stuurt: de zomer is met een valse noot begonnen, Matthias. Ja, ik snap perfect waarom, Jessica. Ze had normaal gezien zaterdag een date met Katy Perry. Maar wegens omstandigheden is dat concert niet kunnen doorgaan. Heel spijtig. Maar gelukkig, Jessica, hadden we Mika. Sorry, op de achtergrond hoor je mijn stem en die van een paar andere vrienden. Maar het was wel geweldig. Big Girls. Ja, dat was ik, ja. Hij was zo goed, Mika, zaterdag op Werchter Boutique. Ik heb zo hard genoten van die man. Hij sprong ook door het publiek, gewoon door de massa heen. Op zijn 42, alsof hij weer een frisse twintiger is. Harry Styles, die vergat dan weer dit weekend zijn microfoon tijdens zijn concert in Londen. Hij was net naar de hele andere kant van het podium gelopen, mocht hij terugkeren. Gelukkig

0: Stereo Love van Edward Maya.
1: Ondertussen bijna 11:55. Gino uit Glabbeek die vindt het schandalig dat ze Katy Perry hebben geannuleerd op Werchter Boutique zaterdag. Zo vroeg op voorhand, het onweer was nog heel ver. Super jammer voor al die fans. Ja, ik moet zeggen, ik was ook heel teleurgesteld op het eerste moment. Maar ja, als organisatie moet je uiteraard een keuze maken. En horrortaferelen zoals op Pukkelpop in 2011, dat wil je niet meer. Dus ja, ik vind het uiteindelijk een jammere keuze, maar wel de juiste. En uiteraard veiligheid boven alles. Hier bij Q Music is dat ook zo. En de veiligheid aan ons Q Beach House in Oostende is ook gecheckt en goedgekeurd. Kunnen we jou de hele zomer zonder accidenten en met open armen ontvangen.

0: zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
4: Goedemiddag. De overheid blokkeerde dit jaar al bijna 1000 verdachte sites. Bijna 300.000 Belgen kregen daardoor een waarschuwingspagina te zien als ze op een frauduleuze link klikten, waardoor de overheid kon voorkomen dat ze opgelicht werden. Minister voor Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: We krijgen veel klachten van consumenten die op websites terechtkomen van bijvoorbeeld ontstoppers van toiletten, sanitaire mensen, via Google zoekmachine en dan blijken dat fraudeurs te zijn. We hebben echt een versnelling opgezet om meer te controleren.
4: Met effect dus. De economische inspectie kan sinds dit jaar ook veel sneller websites offline halen. In Willebroek in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en al een levenslang rijverbod had. De man was na een ongeval met blikschade doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel. De bestuurder komt nu wellicht opnieuw voor de politierechter. En in Tirol in Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote modderstromen de wegen daar blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien met hagel. En tot vanavond wordt daar nog meer noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten ook vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Vanmiddag veel zon en het wordt 27 graden. Morgen 26 graden met afwisselend zon en wolken. En woensdag kans op een bui, maar ook zon en iets frisser dan 22 graden.
3: Alright. Ondertussen staan er 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een half uur bijtellen. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot aan Antwerpen-West een kwartier erbij. Dus dat is samen bijna 3 kwartier. Goed, ondertussen richting Antwerpen ook een file op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 21 minuten file rijden. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je een kwartier vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Richting de grens met Frankrijk vertraag je ook een kwartier op de E40 tussen Gistel en Jabeke. En mocht je ergens anders nog stilstaan, weet je verliest daar sowieso minder dan 10 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
3: Deze week kan je een mega vette prijs winnen. Je hebt er alleen iemand voor nodig met een specifieke naam.

0: Pokerface. Deze week geven we een mega vette prijs weg bij Vincent Live.
1: The Q guest list.
2: Q stuurt je naar Bruno Mars in Milaan.
0: Ja, je hoort het goed. Je kan samen met je plus one naar het optreden van Bruno Mars in Milaan op 14 juli, le 14 juillet. Je krijgt twee tickets voor zijn show als je wint. Je krijgt ook vliegtuigtickets om in Milaan te geraken en om terug te geraken natuurlijk. En de hotelovernachting is ook op de kosten van Q. Nu, het enige wat je nodig hebt is een Bruno. Ja, je hoort het goed. Als je een vriend, collega of familielid hebt die Bruno heet, dan zit je safe. Zo niet, dan ga je er nog eentje moeten zoeken. Misschien kan je even swipen op Tinder als je single bent. Kom je misschien een Bruno tegen? Het zou een leuke opener zijn. Vragen of hij je niet aan tickets kan helpen voor Bruno Mars. Maar goed, eenmaal je een Bruno gevonden hebt, kan je inschrijven op qmusic.be of in de Q-app. En dan ben je alvast een stapje dichter bij dat plekje op de Q-guestlist van Bruno Mars. En vooral ook deze week dus luisteren naar Vincent Live.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En een Bruno heeft ondertussen ook een nieuwe hit te pakken. On My Soul.
2: Better. Better.

0: Bij Vincent Live kan je dus deze week een plekje winnen op de Q-Guestlist van Bruno Mars in Milaan. Maar daarvoor heb je een Bruno nodig. Jamie uit Oostende die stuurt een foto van zijn Bruno. Het is een kat. ja, dat is een heel schattige kat, mijn beste Jamie. Maar je gaat een menselijke Bruno nodig hebben, denk ik, om die tickets te scoren. Maar nice try.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Het zijn solden in de design.

0: Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

is een lastige maandag voor Lisbeth. Ze is nog altijd aan het bekomen van afgelopen vrijdag. Ja, wat was dat weer goed, hè? De foute party in Flanders Expo. Echt kokend, kolkend. Het was goed voor de vetverbranding, denk ik, in die temperaturen. Maar het was een geweldig feestje. Ook heel fijn dat jij erbij was. Nu Ariana Grande bij Q.

0: take you home.
1: Amai, het is druk onderweg. 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring schuif je het langste aan op dit moment. Een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Ook op de buitenring vertraag je 18 minuten vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan. En vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 12 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 24 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Ook richting Gent 11 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen dan op de E3 13, 18 minuten bijtellen vanaf Herentals-West tot Wommelgem. E19, 13 minuten vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En ook richting Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabeke 13 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Ondertussen 1 over half 1 en hier is Kygo.
2: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: om een aparte digitale zender te maken voor Enrique Iglesias muziek. Met alleen maar Enrique op.
1: Ja.
0: En ze zet er ook meteen een goede naam bij. Enrique.
1: Ja. Guess the summer
0: song. We gaan het meenemen naar de volgende brainstorm, beste Anouk. Dankjewel voor je leuke suggestie. Elke middag testen we uiteraard jouw muziekkennis. Dat doen we elke middag bij Q-Music, het hele jaar door. Maar het is zomer en in de zomer klinken we extra zomers. Dus ik wil nu op zoek gaan naar jouw favoriete summer songs. Zometeen krijg je een stukje te horen uit een van de Q-hits uit de zomers van de afgelopen jaren. Het is aan jou om zo snel mogelijk te raden welke summer song we zoeken. Klaar voor? Ja, you better be. Voilà, dat was hem. Kort stukje. Ook een mama appelsapje. Veel mensen horen Jean-Marie Pfaff erin. Misschien nog eens luisteren, want het was echt wel heel snel. Hier komt hij. Voilà, dat was hem. Dus uitvoerder en summersong. Laat maar weten via de app.
2: Welke summersong hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
3: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Daar wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Amai, dat is internet.

0: En ook XQ Topscherf met zijn Fever Dream. 10 voor 1. Bloep.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis. En in de zomer klinkt dat extra zomers uiteraard. Welke Summer Song is dit? Het is een mama appelsapje. We luisteren naar Emily uit Menen.
2: Hey Matti, dat was Wes met Alane.
0: Ook Frederik uit Ronsen, die is bij de Pinken vandaag.
3: Dat was Wes met Alane.
4: Ik wil een boelet.
0: Ja, het is inderdaad Wes met Alane.
1: Q-Music.
0: Uit het jaar 97. Mijn broer en ik waren toen 5 en 4. En we zongen uit volle borst mee, al wisten we ja, voor geen fluit wat we eigenlijk aan het zingen waren. En nu weet ik het eigenlijk nog altijd niet. Dit is Wes en Alane bij Q.

Morgen krijg je een nieuwe summersong die jou terugkatapulteert in de tijd. Jorien Roets die houdt ook van goede classics, maar ze heeft vooral ook een van de hits van dit moment voor je klaargezet. Uit Noorwegen, de Bausa straks. Ik heb nog Babs en Klaar. Goedemiddag.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Een heel goedemiddag. Bijna 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Goedemiddag. De spilindex is overschreden, zoals verwacht. En daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Steinbaert van de Inflatiecommissie.
4: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten, zoals tabak en alcohol, de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
3: Normaal is dat met 2%, maar voor het eerst geldt de centenindex. Wat je bruto meer verdient dan €4000, wordt helemaal niet geïndexeerd. De inflatie zelf die zakte in juni wel naar 3,4%. Het leven wordt dus nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Die bestuurder kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Omdat hij 4 jaar geleden te snel reed, gedronken had en zichzelf filmde terwijl hij in een groep mensen inreed. Maar hij gaat dus niet akkoord met die straf. En drugscrimineel Dikke Nordin die blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld omdat hij ziek was, zegt hij. Maar hij verzet zich nu tegen die straf. De rechter gaat daar niet in mee. Dikke Nordin moest ook een boete van bijna €100.000 betalen. Hij stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Vanmiddag veel zon en 27 graden. Morgen 26 graden, zon en wolken dan. Woensdag is er kans op een bui, maar er is ook zon en het wordt dan iets frisser, zo'n 22 graden.
2: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost verlies je 28 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten extra. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 22 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 19 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten extra. Dan naar de Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette 16 minuten bij. In de richting van Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde een kwartier bijrekenen. Ten slotte nog richting Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke 11 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Jolien Roets.
2: De week is uitgevonden om te bekomen van het weekend. Vanaf dit weekend bekomen we lekker aan het zeetje. Goedemiddag.

Ja, dat heb je natuurlijk, hè, met dat schone uitzicht hier. Ik ben al helemaal afgeleid. De zomerschuifmuziek. Muziekschuif is opengetrokken, je hoort het met de Bauza. Ga nog wel even mee, denk ik, Magnetic. Ja, van de Foute Party naar het Q Beach House, naar Werchter Park Live met onder andere Linkin Park. De zomer heeft zijn start niet gemist. Maar jammer genoeg gaat dat wel gepaard met veel te weinig uurtjes slaap. Dus als je het goed vindt, gaan we een klein beetje doseren vanmiddag. Dat is al duidelijk gebleken. Dit is Joan Osborne en One of Us.

0: bezig op dit moment. Stel je eens voor dat je een DM stuurt naar een superster. Een superster die je dus niet kent, maar waar je wel fan van bent. En dat je in die DM vraagt, zeg, zou je niet eens willen langskomen op het trouwfeest van mijn zus? Wat is de kans dat die superster dan ook komt? Blijkbaar best groot, je hoort het zo meteen.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister straks naar Vincent Live.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Hey, yeah, maximum.

Het zijn goede vrienden en ook wedding crashers. Martin Garrix en Ed Sheeran, ze kregen een vraag van de broer van de bruid. Geen bekende bruid, gewoon een bruid. En in die DM stond, kom je naar het trouwfeest van mijn zus? Kom je niet crashen? En ze deden dat. Ze kwamen daar ineens toe, de bruid in alle staten natuurlijk. Dik feest. Ze brachten ook samen hun single Repeat It, die je net hoorde. En ze hebben nog heel even meegefeest. Het is niet duidelijk of ze samen de nacht hebben afgesloten op het trouwfeest. Maar zot, hè? Dat die dat dus zomaar doen. Ik vind dat echt ook zo'n typisch geval van een nee heb je, een ja kan je krijgen. Dat je op een dag wakker wordt en zegt, weet je... Ik ga die gewoon eens sturen en wie weet komen ze af en dan doen die dat. Dus ik ga straks eens proberen bij Justin Timberlake, denk ik. Eens vragen aan hem of hij binnenkort niet de zin heeft in een tuinfeest. In Gent, ergens. Je weet nooit dat hij ergens tijd heeft. De zomer die is nog niet goed en wel begonnen. Of Damiano die zit al met zijn hoofd bij de volgende. Typisch. Nu eerst Nicki Minaj. Start.

0: dus eerst maar een beetje genieten van deze zomer, Damiano. De tijd gaat al snel genoeg. En nee, heb je een ja, kan je krijgen. En zo stonden Ed Sheeran en Martin Garrix ineens op een random trouwfeest. Heike uit Wervik die stuurt nog een voicebericht.
1: Hey Jolien. Mijn verhaal is niet zo gek of dat je nu net vertelde van dat trouwfeest. Maar ik had onlangs wel op Facebook ergens een fake profiel ontdekt van een acteur die meespeelt in The Rookie. Ik weet niet of je dat kent, een Amerikaanse acteur. En ik dacht, ja, weet nooit. Dus ik heb dan naar zijn echte pagina een berichtje gestuurd van hey, ter info. Want ik wou die aanduiden als hij doet zich voor als een beroemdheid. Maar ik kon dan het juiste profiel niet. Dus dacht, als ik het doorstuur, dan kan hij dat zelf insturen. Dan lukt dat ook. Maar natuurlijk, allee, de kans leek mij al klein dat hij het zou lezen, laat staan antwoorden. Maar ik kreeg dus serieus wel een paar dagen later antwoord van ah, hey, ja, bedankt om je te laten weten. Ik ga het zeker melden, ja, als fake. En keek je al lang naar de Rookie van waar ben je? Ik dacht, oh my god, serieus, die antwoord. Krijgt hij of zo weinig berichtjes of antwoordt iedereen? Echt gek.
0: Super, wat een goed verhaal. Zou ze het dan hebben over Nathan Fillion of nog even over iemand anders? Ja, goed, zie, kijk, voilà. Maar sturen, hè, je moet maar proberen. En dan kreeg ik nog een berichtje binnen van Yannick. Die stuurt, Jolien, jij mag ook altijd mijn trouwfeest komen party crashen. Vergeet wel je trouwjurk niet. Ben ik zo net te huwelijk gevraagd? Wauw, deze maandag is goed begonnen. Zometeen een Bibi Rexha. Eerst ga ik eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 5 files waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je een half uur. Op de E19 tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen 13 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten extra. En van Antwerpen-West tot Berchem verlies je 18 minuten ook. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Maximum Summer. Jolien Roets.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Q-music. Yeah.

0: ja, toch niet het gevoel dat ik gisteren had na een hele dag op de wei van Werchter. Just remember, we're forever young. Mijn voeten en mijn rug zeiden, nee Jolien, je bent niet forever young. DJ Licious en Milo, ze komen trouwens langs bij ons op woensdag 15 juli om hun hit live te brengen hier in Oostende aan het Q Beach House. Want deze zomer is er elke dag wel iets te doen aan het Q Beach House. Op maandag kan je altijd komen sporten, dat is daarnet voor de eerste keer gebeurd. Op dinsdag doen we altijd iets speciaals qua eten. Morgen is het bijvoorbeeld Taco Tuesday, kan je hier tacos komen eten. En op woensdag komt er altijd een live artiest een mini optreden geven met onder andere overmorgen Bas Serra, de voice winnaar, een van de jongste artiesten, denk ik, die hier ooit op ons terras heeft gestaan. Als je het overzicht wil, alles staat op onze site en in de Q-app. Leg even gewoon je agenda ernaast en plan jouw bezoek aan het Q Beach House.
1: Como puedes olvidar.
0: Q Beach House, of zoals wij het ook soms noemen, La Isla Bonita. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon een stom bruggetje naar Madonna. La

Taylor Swift en Anti-Hero. Astrid uit Leuven stuurt dat ze vandaag en morgen nog haar laatste dagjes werkt en dan begint aan een lange zomervakantie. Alleen nog even doorperen en je bent er. Wij gaan hier zorgen voor muzikale afleiding. Dit is Razorlight.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een heel goedemiddag. Het nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Goedemiddag. De spilindex is overschreven. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en uitkeringen binnenkort automatisch. Professor Stijn Baart van de Inflatiecommissie.
5: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
4: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste geldt de centenindex. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro, wordt niet geïndexeerd. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar iets minder snel. In het noorden van Duitsland zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende media. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens Bild is er sprake van 5 doden. Volgens RTL gaat het om een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. Het motief is nog niet duidelijk. En onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK-voetbal het vaakst na de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden ook echt voor een doelpunt. Dat is 8%. Maar 3 landen deden het slechter. Vanmiddag veel zon bij 27 graden. Morgen iets meer wolken, maar ook zon en 26 graden. Woensdag kans op een bui, maar ook zonnig en 22 graden.
3: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten. En van Antwerpen-West tot Borgerhout 16. Richting Antwerpen op de E313 tussen Lummen en Beringen 13 minuten extra. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. En van Herentals-West tot Ranst verlies je 12 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en Schoor en Antwerpen-Noord 10 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Jolien Roets.
3: Dua Lipa zit volop in haar witte broodsweken aan het roadtrippen in Italië.

bijnaam van mijn vijfjarige zoon ook, die altijd alles beter weet. Toch een klein moetie struggeltje. Maar kijk, wie weet wordt hij ooit ook wel zo'n superster als deze Mr. Know-it-all, Teddy Swims. De zomer ziet er fantastisch uit, zeker voor de fans van Clouseau, want je kan ze live aan het werk zien op Rock Zottegem. Ze staan ook op Suikerrock dit jaar, op Rijvers Festival en op Maanrock. En je weet, Clouseau live, dat is gewoon altijd een feest van begin tot einde. En als het geen feest is, dan is het een amazing moment. Dit is misschien wel hun grootste meezinger, Nobel P.

0: Ja, ze stuurt Jolien, ik heb hier ook zo'n verschrikkelijke bedweter van 5 rondlopen. Laat het ons positief bekijken. Ze zijn leergierig. Dat gaat ze vast nog ver brengen. Dat is ook weer waar natuurlijk. Merci Moetie. En van de Moeties naar de Papies, dankzij de nieuwe Q-topschijf zometeen.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murders my innocence from...
1: Wraak en gerechtigheid.
3: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
4: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Ford.
6: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Nou wat?
7: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Als je de videoclip opzoekt, die start met de woorden: we hebben het hele budget voor deze clip gespendeerd aan tacos en tequila en dit is het resultaat. De Q-topschijf van deze week, Topic en Becky G, Sorry Papi. En over tacos gesproken, morgen kan je hier in het Q-Beach House genieten van Taco Tuesday. Dus als je fan bent van Mexicaans eten, dan weet je waar je moet zijn. Somewhere only we know.

0: 5 uur. Op mijn eerste dag Beach House. En ik heb gelato gekregen van iemand. I love my life. Merci, Gregory. Subiet even genieten. En ondertussen komt jouw nummer 1 in de Q-top 40 eraan. We gaan eerst eens naar de files kijken. Hè. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten of 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Zwijndrecht. Je verliest er 41 minuten door een ongeval. Op de E313 van Lummen tot Beringen 13 minuten extra, ook door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout 17 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Maximum Summer. Jolien Roets.

0: in de krullenbol om wie het bij Vincent Live deze week allemaal draait.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

0: van de fotoparty natuurlijk op vrijdagavond. Af en toe valt er zo nog eens eentje op mijn schouder, denk ik. Maar dat is niet erg, want het leven is een feest. Nochtans, geen al te beste week voor de Nederlandstalige muziek in de Q-top 40. Want twee Nederlandstalige hits zijn de lijst uitgebonjourd. Voor Suzanne en Freek is het over en out na 14 weken.
1: Ik weet dat je het nooit zou vragen, maar ik kan alvast zorgen.
0: Halverwege staat er niet meer in, maar ik ga ervan uit dat ze nog steeds on a high zitten na hun concertreeks in Arnhem in mei. Afgelopen zaterdag stonden ze ook nog op Live is Live in Antwerpen. Het was even geleden dat we ze nog op een Belgisch podium hebben kunnen zien en de fans die smulden ervan. In 34 graden en volle zon. En het werd ook even emotioneel, want Freek die nam het woord en die vroeg aan iedereen daar om het leven vooral te vieren. Kijk, voilà, dat zijn we aan het doen. Maar we gaan er nog heel hard van genieten, hè, van die twee de komende tijd. Dus, maar voorlopig nog even niet in je Q-top 40. Nee, het is wachten op een nieuwe single die binnenkomt. Ook uit de lijst, Bazaar en nog

17 weken in, maar nu dus niet meer. Naar de nieuwkomers dan. De nieuwkomers, de eerste komen we al tegen op nummer 38. En dat is de piepjonge 16-jarige Freya Sky met Silent Treatment. Ja, dus schijt de jong, maar nu al een superster. Ze kreeg ook best wat hartjes in de Q-app de voorbije week. En dus mede dankzij jou verovert ze voor het eerst een plek in jouw lijst. Maar de hoogste nieuwkomer, dat is de man die al bijna 2,5 jaar non-stop in je Q-top 40 staat. Op dit moment zelfs met 2 hits tegelijk, want Fever Dream staat ook nog altijd op nummer 6. En zijn nieuwste single Passenger, die komt deze week nieuw binnen op 33 en is daarmee de hoogste nieuwkomer.

to love you. Je hoort het, de zomermuziekschuif staat wijd open. En daar gaan we keihard van profiteren met nu een zomerhit uit 2001. Dit is Manu Chao. 12 de la noche en la

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien. Goedemiddag. De schietpartij in het noorden van Duitsland. Daarbij zouden al zeker 5 doden gevallen zijn. Dat melden verschillende Duitse media. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens RTL gebeurde de schietpartij in een jeugdinstelling. Er zou ook een verdachte opgepakt zijn. De precieze omstandigheden die zijn nog niet duidelijk. De helft van de leerkrachten wil dat de zomervakantie ingekort wordt, zoals in Wallonië. Dat heeft de Artevelde Hogeschool bevraagd. Net iets minder dan de helft wil de vakantie houden zoals ze is. Het grootste deel wil liefst vakantieweken doorschuiven naar een ander moment in het jaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusverlof. Onze Rode Duivels hebben van alle landen op het WK-voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden ook echt voor een doelpunt, dat is 8%. Slechts 3 landen deden het slechter. En in Sydney in Australië zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor een arm. Deze namiddag droog en vrij zonnig met hoge stapelwolken en maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui en 26 graden.
2: Die piep, wat is dat jongens?
1: Ik heb
2: geen
1: idee.
2: Die bulldozer daar op de achtergrond. We zijn live, jongens. Ja, maar die zou zijn banden eens moeten smeren, denk ik. Hoor.
1: Dat is zo. Tot straks, Paulien. Er staan 14 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke. Je verliest er 43 minuten. Op de E313 van de Rand tot Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 10 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten bij. In de richting van Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout 9 minuten extra. In de richting van Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 7 minuten bij. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar verlies je 6 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 6 minuten bij. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde 7 minuten extra. Van Groot-Bijgaarde tot Jette verlies je 5. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten extra. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan ook 6. En van Strombeek-Bever tot Jette verlies je ook 6 minuten. Op de ring rond Gent richting Oostakker tenslotte tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
3: Jolien Roets.
1: Nou, voor al die lieverds in de file, wees voorzichtig. Drive safe.

Nog een berichtje in de Q-app. Jolien, nog eens een dikke proficiat aan iedereen bij Q met de foute party. Het was weer top. Het was inderdaad top. Maar nee, dikke merci aan iedereen die is komen meefeesten. Maarten van Quali die vernoemde het heel spot-on eigenlijk. Die zei, de mensen die er dit jaar bij zijn in temperaturen van 40 graden, dat zijn de echte, echte foute mensen. En we zijn nog allemaal aan het nagenieten hoor. Voor wie er niet kon bij zijn, er staan heel wat filmpjes op onze socials. Van onze entree in de zaal, op de bus bijvoorbeeld. Want ja, de Q-DJ's zijn met een bus door Flanders Expo gereden. Ook de Backstreet Boys kan je aan het werk zien. Dus te zeggen, de Backstreet Boys Act van Vincent Vierens en Gerben met de Romeo's. Je kan het allemaal herbeleven op onze socials. En ook van de officiële opening van het Q-Beach House vorige zaterdag vind je het belangrijkste online terug. En dat is natuurlijk de inhuldiging van ons podium door Queen Camille. Dit is Nu dat je weg bent.

geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister straks naar Vincent Live. Hey!

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

8 augustus komt hij naar Zeebrugge. Toen hij in Stade de France stond, had hij J-Lo mee. Je weet nooit dat ze zijn heeft. En een weekendje aan onze Belgische kust. Hè. Er zijn trouwens nog tickets voor zijn Monolith Tour. De fans van Katy Perry moesten afdruipen zaterdagavond. Haar optreden op Werchter Boutique werd gecanceld door het zware onweer dat voorspeld werd. Safety first, jongens. We maken het goed met Dark Horse zo meteen.

0: Perry en Dark Horse en van Queen Kitty Cat naar Queen Bee. Dat is een hele beestenboel hier vanmiddag, maar eerst ga ik met jou door de files. 4 staan er op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten extra. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel verlies je 12 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Van pomp naar pomp. Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Vibeke, Sienna Spyro en Material Lover. Het is 4:10, zometeen Vincent live. En zij?
1: Maximum.
0: Zij zet die op de Q-guestlist voor Bruno Mars in Milaan. En belangrijk, als je die tickets wil winnen, ga eens op zoek naar een Bruno in jouw omgeving, want die gaat jou moeten helpen. Ik hoop dat je er een kent, en anders ga je er een moeten leren kennen. Verder gaan ze de finale weken in van de Cliché Clash. Op het einde van volgende weken weten we wie deze editie wint, de mannen of de vrouwen. Nu nog even terug naar vrijdagavond, want toen stond onze Chinchilla in 40 graden op het podium van de Foute Party. Ze zong de volgende banger, Un, dos, tres, Ricky Martin.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: Famous brands, lovely prices.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde dat in de buurt van een jeugdzorginstelling, waar ook een moeder met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen. Tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. En ze willen een signaal geven, zegt de Socialistische Vakbond.
5: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaardiging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waar we niet tot een staking en aanzegging moeten overgaan.
4: De gevangenissen draaien op minimumbezetting. En de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent daar een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui en 26 graden.
3: Goed nieuws, er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Tenzij mijn verkeersinformatie niet klopt, maar het kan gewoon positief zijn, start van de zomervakantie. Laten we daar met z'n allen op hopen. Voor de rest, hola, como estas, welkom aan het Beach House. Die zijn live in zomermodus, fantastisch. Amai. Als ik er rond mij kijk, zie ik de dijk van Oostende, zie ik zee, strand, zon, alles. Alles wat een mens nodig heeft.
4: Alles.
3: En er is zelfs een frisse bries. Ik weet niet hoe het in het binnenland zit, maar hier is een briesje. En dat briesje, dat is op zijn plaats. Dat is zeer welkom. Wij zijn daar heel blij mee. Moet ik wel zeggen, het brengt ook morele issues met zich mee dan aan zee zitten. De voorbije 2 weken, of 3 weken, kon ik zonder enige schaamte mezelf sociaal isoleren en opsluiten voor het WK voetbal.
4: Mm-hmm.
3: Terwijl nu heb ik zoiets van, ja, maar ja, straks om 7 uur is Vincent Live voorbij en is het Brazilië-Japan. Ik wil dat zien.
4: Om 7 uur al meteen?
3: Ja. Maar ja, ik wil dat zien, maar ik zit op het strand.
4: Dat gaat
3: ik kan
4: niet.
3: Hem zien, bij wijze van spreken.
4: Ja.
3: Dus ik voel weerstand langs beide kanten eigenlijk. Ik wil het WK niet missen, ik wil het Q-Beach out en de zon en de zee niet missen. Het zijn luxe problemen en ik moet zeggen dat ik daar wel fan van ben als ik het zo hoor. Maar goed, er staat heel wat op de planning. Het is niet dat we in vakantiemodus gaan. We gaan in zomermodus en er is een groot verschil.
0: Music.
1: Vincent Live.
3: Ik hoop dat iedereen de eerste werkdag heeft overleefd. De eerste werkdag na het lange weekend heeft overleefd. Met de foute party. En met festivals overal. Met monsterstormen. 50 man. Echt 1,5 uur wakker gelegen in mijn bed s'nachts.
4: Ja, het was wel heftig hoor.
3: Ik vond het mooi, ik vond het leuk.
4: Mooi.
3: Ik ben ook op zondag naar de mis geweest.
4: Ja, oké.
3: Okay. Ik ga nooit naar de mis.
4: Ja, ik dacht al, je bent toch geen heilig boontje?
3: Nee, maar het was het doopsel van de baby van een vriend.
4: Ah.
3: Het was in de kathedraal van Antwerpen, was wel chic.
4: Amai.
3: Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. En het was een immersive experience. Want ik dacht dat de mis enkel plaatsvond aan het altaar met de pastoor. Maar plots was er ook een stuk achteraan de kerk en een stuk opzij in de kerk. En dat was met een live koren en een orgel. Het was ongelooflijk.
4: Amai.
3: Ik was precies in Disneyland beland of zo. En dan nadien, en dat wist ik helemaal niet, heeft de kathedraal een café. Voor de gelovigen die de mis gevolgd hebben. En dan heb ik zo echt voor het 12 uur 's middags is, gewoon een bruine trippel naar binnen geduwd. Want dat kan en mag daar. En dat zijn dingen waar ik in geloof.
4: En krijg je dan zo'n potje hosties erbij?
3: Nee. Nog zoiets. Die zijn veel krokanter dan in de tijd dat ik mijn communie en zo deed. Het is echt lekker geworden.
4: Ja, alles gaat erop vooruit. Ja,
3: dat is ongelooflijk. Of het is ook gewoon ultra-processed geworden. Dat kan ook.
4: Ja, dat kan ook.
3: Anyway, dat was het weekend. Zeer fijne volle focus op de show nu. Met tickets voor de hopeloos uitverkochte tournee van Bruno Mars. Daar hebben wij tickets voor. Voor zijn optreden in Milaan. Hoe je dat moet doen, dat leg ik zo meteen uit. Ik kan je alvast vertellen dat je op zoek moet naar iemand die Bruno...

0: top 40. Het kan zijn dat je het gemist hebt het voorbije weekend. Want we hebben het vrijdag tijdens de finale van de Foute 728 aangekondigd. We hebben tickets voor een bepaald optreden.
1: De Q guestlist. Bruno Mars in Milaan.
0: Ja. En dat is zeer de moeite, want Bruno Mars dat is een ongelofelijke artiest, een wereldster. En die live-optredens zijn legendarisch. Die duren lang, die hebben strakke choreo's. En dat is met veel energie. Die heeft ondertussen ook al zoveel hits, dat je eigenlijk elk nummer kent. Maar ja, het feit dat het optreden in Milaan is, is ook vet. Natuurlijk, want Milaan is een fantastische stad waar van alles samenkomt. Lekker eten, met pizza en pasta. Lekker weer, want het is Italië. Ja, rustig, ging ik toch zeggen.
2: Dat is toch gewoon nummer één, gewoon.
0: Ik ging eindigen met een drank.
2: Ja, maar die Aperols daar zijn echt goedkoop, hè. Ja, in Italië, €4, hè.
0: Komt dat uit de kraan, ja. Maar ga je op vakantie deze zomer, Paulien?
2: Ik blijf gewoon thuis. Maar misschien moet ik toch overwegen om nog even naar Italië.
0: Hier kost dat meer dan dubbel zoveel. Maar goed, het is een fantastische prijs die op het spel staat deze week. Je moet daarvoor je inschrijven via onze website qmusic.be en je moet vooral op zoek naar een Bruno die je kent. Dat kan een collega zijn, of een broer of zus, of een partner, of een schoonouder, dat maakt niet uit. Maar die Bruno gaat het voor jou moeten doen in de finale. Die moet het voor jou fixen, die tickets. Maar het kan ook zijn dat je al tickets voor Bruno Mars hebt

0: Emily, je hebt het optreden van Bruno Mars, waar het allemaal om draait, eigenlijk net gezien, hè? Waar ter wereld was dat en hoe was het?
1: Dat was vrijdag in Berlijn en het was echt geweldig.
0: Wat maakte het zo fantastisch?
1: Gewoon de sfeer en de muziek en de show. Dus ja, alles een beetje.
0: Alles een beetje, totaalpakket. Moet je als fan ook bepaalde dingen doen? Ik herinner mij toen Taylor Swift haar tour deed, moest iedereen gekleed komen in een bepaalde era en bandjes maken en zo. Is er ook zoiets bij Bruno Mars of doet iedereen daar normaal?
1: Iedereen is daar eigenlijk verkleed als in de sfeer van romantisch. Dus allemaal rood, wit, zwart. Dat was eigenlijk zo een beetje het thema.
0: In een romantische sfeer? Oké, wat had jij dan aan?
1: Ik had een wit broekje aan, met eigenlijk een rood stopje, eigenlijk een beetje romantisch.
0: Oké, een beetje romantisch. Allee, fantastisch. Zeg, snelle vraag. Technisch gezien kan je meespelen, maar het lijkt me nogal straf. Moest je 2 keer tickets scoren. Maar ken jij iemand die Bruno heet?
1: Nee, toevallig niet.
0: Ja, dan kan je niet meedoen. Of dan moet je op zoek gaan naar iemand die je kent, die Bruno heet, want dat is de voorwaarde voor het spel. Gmusic.be, straks kennen we de eerste finalist, alleen want rond 5 uur gaan we spelen. Maar nu alvast hebben we die met Sia aan de lijn te komen en tot ziens. Hè.
1: Dat krijg je daar. Tot ziens.
2: Vincent Live.
3: Hi.
4: Fancy. Tiwa.

0: Verrassend live.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: We moeten hem uitnodigen, hè. Like Your Beach House, als ik dat zo hoor.
1: Amai, ja.
0: Ken met zijn gouden strot wat komen roeren op het strand hier. Met de Joren en Nooduitgang, nummer 16 in de Q-top 40. 3691 mensen, dat is het aantal mensen die officieel een ticket zoeken via Ticketswap voor het optreden van Bruno Mars in Milaan. Daar kan je al een extra tribune mee vullen in dat stadion, dat is crazy. Dinsdag 14 juli is dat optreden in Milaan en ik heb daar 2 tickets voor en vervoer en overnachting allemaal. Heel wat mensen zijn zeer geïnteresseerd, alleen moet je een Bruno meenemen. Iemand die Bruno heet, die het voor jou kan fixen in de finale. David uit Zerokkerzeel die zegt van ja, mijn hond heet Bruno, is dat ook goed? Ja, van mij mag dat, maar ik weet niet of die proef tot een goed einde gaat kunnen brengen, hoor. Music Match.

0: here with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Op de Festival Sherrick Act Festival!
8: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go!

Center en deze met Vincent Live. Heerlijk. Zometeen na het nieuws is er Jelly Roll en I'm Good. Maar de volgende plaat kies jij in Music Match. Hè? Na de Music Match, de Cliché Clash. Het zijn belangrijke weken voor de Cliché Clash. Haha. Nog 2 weken en dan zit het seizoen er weer op. Het grote seizoensfinale waarin altijd alles nog kan veranderen. Qua seizoenen staan de mannen nog steeds voor. Ik wil het wel even onderstrepen met 3-2. Dus dat kan 4-2 worden of 3-3. Het is een heel belangrijke editie dus. De vrouwen hebben wel een kleine voorsprong om aan deze eindspurt, te beginnen. 120 tegen 115. Wij heren moeten dus een tandje bijsteken. Stuur zo meteen maar al Cliché Clash via de app. Maar eerst...

0: Music Match.
1: En gaan we naar Manon, 25 uit Herzelen. Dag Manon.
2: Hi Vincent, hallo.
1: Hallo. Manon, je hebt altijd een vrije dag op maandag. Hoe heb jij die gevuld deze week?
2: Ik wil die eigenlijk altijd met boodschappen doen met mijn mimi.
1: Oh, schattig. Leuk. En wat heeft de mimi zoal nodig? Want vaak hebben zo bommakjes en mopakjes alleen maar dezelfde producten nodig elke week opnieuw. Hè?
2: Dat is exact wat het is.
1: En welke producten zijn het bij jou mimi?
2: Veel water, vette water, beleg, brood,
1: ja, de klassiekers. Chips.
2: Groentjes, fruit, van alles. Ja, van alles.
1: En chips?
2: Nee, nee, nee.
1: Ik heb de papi een paar maanden geleden chips leren eten. Hij is helemaal hooked. 95 is hij.
3: Amai,
1: en paprika chips, 95 jaar te laat ontdekt, als ik het zo hoor. Hij is helemaal fan van. Goed, we gaan het over muziek hebben, Manon. Q Beach House vibes, zon, zee, strand. Wanneer kom jij naar hier?
2: Yes. Het staat nog niet ingepland, maar van zodra dat we tijd vinden, dan gaan we zeker en vast afkomen.
1: Ja, tijd moet je niet zoeken, hè. Tijd moet je maken. Maar goed, we verwachten jou, Manon. Je zegt volgende of iets te matchen, oké?
2: Perfect.

0: It's a match. Better with you.
1: Een streepje techno voor Mano. Niet verkeerd. Paul Kalkbrenner met Sky & Sand. Mano, fijne dag nog. Bye bye.
2: Van te houden. Doei.

0: blijft een magisch nummer. Paul Kalkbrenner bij Vincent Live met Sky and Sand. Zo meteen is er Jelly Roll met I'm Good. En de clichéclash natuurlijk, maar eerst... Is er een zware schietpartij gebeurd in Duitsland? Wat weten we daar al over?
1: Wel, de schietpartij gebeurde in Stade, dat is in het noorden van Duitsland, niet ver van Hamburg. Er zouden zeker 5 mensen overleden zijn en er raakten ook meerdere mensen gewond, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Volgens Duitse media zou de schietpartij plaatsgevonden hebben in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verblijven. Er zijn 2 verdachten opgepakt, waaronder de schutter, en de politie is massaal ter plaatse. En de Italiaan Enzo Maresca die wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent daar een contract tot juni 2029 en volgt daar meer de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met hoge stapelwolken, maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui en 26 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel en 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 26 minuten erbij vanaf Melzelen. Op de A12 23 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Jetten en 17 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan...

0: I am good van Jelly Roll. Zometeen Martin Garrix.
1: Cliché Clash.
0: Samen met Jax, Told You So, maar eerst de Cliché Clash. Die is terug van een weekje weg geweest, want vorige week tijdens de Foute 728 was daar echt geen tijd voor. Dan moesten we tickets weggeven voor de Foute Party, natuurlijk. Maar nu pikken we de draad weer op waar we die hadden neergelegd. En dat is bij 120 punten voor de vrouwen, 115 voor de mannen. Klein issue, want we spelen nog 10 keer.
2: Ja.
0: Dus ja, ze mogen niet verder weglopen. Hè.
2: Ja, voor ons is het wel comfortabel.
0: Echt tijd voor de mannen om een vitesje bij te zetten. Maar goed, geen probleem. Omdat het toch zo wat finale weken beginnen te worden, dacht ik, we gaan het grof geschut bovenhalen. Namelijk gastvragen van ministers.
2: Oh.
0: Ja, inderdaad.
3: Hallo, ik ben Sieltje van Achter en ik heb een vraag voor de mannen.
0: De minister van Media zelfs heeft een vraag voor de mannen zometeen. Maar waarover gaat dat? Is dat dan een mediavraag of iets totaal anders? Dat weet ik niet. Dat ga ik ook niet verklappen. Wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q-app.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zometeen gaan we eens kennismaken met de twee eerste finalisten voor het ticket voor Bruno Mars in Milaan. Maar eerst gaan we spelen in de Cliché Clash.
1: Cliché Clash.
0: Waarin we proberen clichés te ontkrachten die nog steeds heersen tussen mannen en vrouwen. Want we zijn daar geen fan van die clichés. En daarom doen we dit spel natuurlijk. Een voorsprong voor de vrouwen. 120 tegen 115. Maar Thaisa, 33 uit Keerbergen, die gaat proberen die voorsprong alsnog te verdedigen. Dag Thaisa.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw typisch mannelijk kantje?
2: Wij hebben voor de tweede keer verbouwd recent.
0: En jij doet alles zelf?
2: Wij doen alles zelf, ja. Vooral mijn man, maar ik heb ook ondertussen wel al Gyproc leren ophangen en leren pikeren, dus ja.
0: Jij gebruikt zelfs woorden die ik niet ken, dus wat dat betreft, qua clichés, zwaar ontkracht, dat is fantastisch. Ja. Wat doe je buiten verbouwen nog graag in je vrije tijd?
2: Wel, ik zet heel veel van die verbouwing op Instagram, dus dat ontkracht het cliché dan ook wel al dat ik verbouw en ja... Ja. Dus dat op Instagram en terrasjes doen.
0: Terrasjes doen, oké, maar dat vinden we allemaal leuk. Dat is zowel voor mannen als vrouwen als voor iedereen plezant natuurlijk. In de top tegen Robin, 32 uit Mechelen. Dag Robin.
3: Dag Vincent.
0: Ik lees hier op mijn blad wat jouw vrouwelijk kantje is. Ik ben mindblown, dus je mag het nu zelf op de radio zeggen. Wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
3: Ik ben nogal een shopper.
0: Ja, dus nee, zeg het maar zoals het hier staat. Je hebt meer kleren dan je vriendin.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ligt dat aan jou? Heb jij echt ongelooflijk veel kleren of ligt dat aan jouw vriendin die een beperkte kledingkast heeft?
3: Oh, ik denk dat het een beetje beiden is. Ik koop gewoon heel graag kleren, heel graag nieuwe schoenen, nieuwe kleren. Dus, en zij niet, dus ja. Voilà. Ja.
0: En dan kom je plots in een situatie terecht. Maar dat is niet erg, hè. We zijn hier om clichés te ontkrachten, Robin. En dat gaan we ook doen met drie typische vrouwenvragen voor Thaisa om te beginnen. Thaisa, veel succes. Vraag 1 is elke maandag dezelfde. Noem mij een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar. Italië mag je niet antwoorden, want dat is vorige week geantwoord, maar alle andere landen wel. Dus wie doet er niet mee aan het WK?
2: Thailand.
0: Thailand. Dat klopt wel degelijk. Vraag 2. Wat is het grote verschil tussen een gewone jas en een Gore-Tex jas? Gore-Tex.
2: Dat het geen regen... Dat het regen absorbeert of zo, ik weet het niet.
0: Wacht, je zit in de buurt, dus ik moet één duidelijk antwoord hebben.
2: Het is een specifieke regenjas.
0: Ja... Het is gewoon extra waterdicht. Dus er komt geen druppel door. Dus het heeft wel degelijk met de regen te maken.
2: Derde vraag. Dit weekend.
0: Ja, dat had je nodig zaterdagnacht, hè? In een grote storm. Derde vraag, Thaisa. Veel mannen hebben of willen een ofir in hun tuin. Maar wat doe je met een ofir?
2: Barbecue, vlees maken.
0: Thaisa, 3 op 3. Zo valt er weinig aan te doen natuurlijk.
4: Heel goed.
0: Robin, er ligt een opdracht voor je klaar. Je moet ook alles juist hebben om de voorsprong niet groter te laten worden. Dat is de situatie waar we in zitten. We gaan beginnen met vraag 1. Ik weet dat jij je best gaat doen. Ik heb er ook alle vertrouwen in, Robin. Vraag 1. Veel vrouwen willen of hebben iets van het merk Le Creuset in huis. Maar wat is dat precies?
3: Dat is een soort pan of iets om in te koken.
0: Ja. Ze hebben natuurlijk van alles, maar ze hebben vooral potten en pannen natuurlijk. Vraag 2 is een vraag over een wereldberoemde Franse cosmetica-keten. Die zeer populair is bij de beauty lovers. En die hebben sinds vorige week een winkel in België. En er komt er binnenkort nog eentje, allebei in Brussel weliswaar. Welk beautymerk zoeken wij?
3: Sephora.
0: Alrighty, je hebt 2 op 2. Het zal allemaal van deze vraag afhangen. Heb je deze juist, dan is de gelijke stand, krijgen jullie allebei een punt en lopen de vrouwen niet nog verder weg. Heb je deze fout, dan gebeurt dat wel. Thaisa, Robin, de laatste vraag komt niet van mij, maar die komt van Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
5: Hallo, ik ben Sieltje van Achter en ik heb een vraag voor de mannen. Ik ben Vlaams minister van Media, dus bij deze een vraag over de boekskes. De Story is een populair magazine, zeker voor wie mee wil zijn met de laatste roddels. Maar welke kleur hebben de letters van de Story op de koffer?
3: Wit.
0: Wit op een roze achtergrond is juist en dus hebben wij gewoon een gelijke stand. Ongelooflijk. Goed gedaan, Robin. Goed gedaan, Thaisa. De perfecte quiz.
2: Dankjewel.
0: Zeer intelligente kandidaat. En heeft dat te maken met het feit dat de vakantie begonnen is? Dat iedereen relaxed is en nog niet helemaal gedrained in het hoofd. Heerlijk. Allebei een punt erbij. Dat is vooral voor de vrouwen het goed nieuws. Maar bon, wij hebben het toch ook goed gedaan. Robin en Thaisa, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
2: Dankjewel.
1: Bye. Iedereen blij. Een gelijkspel. Een punt erbij voor de mannen.
5: En voor de vrouwen.
1: Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: zie ze vaak zitten in de stadia van het WK voetbal. Shakira, ze is er weer bij, ongelooflijk. Dat moet toch top zijn? Die weet nu dat ze over 4 jaar terug, ik weet niet wat royalties gaat verdienen op alle WK-nummers.
1: Zalig, toch?
0: De Mariah Carey van het WK is dat eigenlijk aan het worden, Shakira. Dat is crazy. Zeg, Bruno Mars is begonnen aan een stevige concertreeks. Momenteel staat hij in Berlijn. Dan doet hij een paar keer de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan gaat hij naar Madrid en dan gaat hij naar Milaan op 14 en 15 juli. Heel zijn tour is hopeloos uitverkocht. Maar wij bij Q-Music hebben nog 1 duo-ticket voor de show op dinsdag 14 juli in Milaan in San Siro, het stadion. Ik ben daar ooit eens een voetbalwedstrijd gaan zien. Dat is een redelijk iconisch ding eigenlijk. Het staat er al heel lang. Het is cool. Dat zit een cool stadion. Het is,
1: en waarom dan?
0: Ja, er straalt nog heel veel charme uit. Dat is niet zo'n hedendaagse moderne tempel. Dat is zo'n graafstadion waar de passie van de muren druipt en de geschiedenis in de muren zit. Het heeft een leuke zitten, ja. En Italianen zijn sowieso een beetje gek in hun hoofd. Dus dat is echt heel de moeite. En je kan daarbij zijn. Je kan dat doen door je te plaatsen via de radio. Maar je moet daarvoor een Bruno hebben en je inschrijven via de site. Maakt niet uit wie die Bruno is, maar we gaan toch eens even checken bij onze finalist van vandaag waar zij een Bruno gevonden hebben. We hebben Simke, 24 uit Wervik aan de lijn. Dag Simke.
2: Dag
0: Simke. Simke, vertel eens, jij hebt je ingeschreven samen met welke Bruno precies en van waar ken je hem?
2: Ik heb me ingeschreven met mijn schoonvader Bruno. Dat is de enige Bruno dat ik ken eigenlijk.
0: Ja, maar dat snap ik. Dat is een beetje het zoeken, hè. Dat is de moeilijkheid aan het spel. Je moet een Bruno vinden die het voor jou wil opnemen. Het is jouw schoonvader geworden. Nice. Bruno Mars, waarom wil je zo graag naar zijn optreden gaan?
2: Oh, ik ben al van kleins af aan fan en vroeger werd de concerten veel te laat en veel te ver om te kunnen gaan. Dus nu dat ik eindelijk 24 ben, kan ik wel een keer gaan.
0: Ja.
2: En ja, het is hopelijk een beetje kort, hè.
0: Ja, het is hopen dat het lukt en dat die Bruno dat voor jou kan fixen. Ik hoop het zeker, maar je moet wel in de eerste fase langs Roxanna passeren om je te plaatsen voor de grote finale. Roxanna, 32 uit Bredene. Dag Roxanna.
3: Dag Vincent.
0: Wie is jouw Bruno? Waar heb je die gevonden?
3: Ik ben getrouwd met een Bruno, dus Bruno is mijn man.
0: Ah! Dus jij zag die oproep van Q-Music, schrijf je in met jouw Bruno en jij dacht, ja, dit is een gouden kans.
3: Inderdaad, ideaal.
0: Snap ik helemaal. Heb je ooit Milaan al bezocht of zou dat de eerste keer zijn?
3: Ja, ik was ooit Erasmus-student in Rome en toen ben ik 1 weekend naar Milaan geweest.
0: Ah ja, dus
3: dat
0: jij praat...
3: 10 jaar geleden ondertussen. Ah ja.
0: Dus jij praat ook een mondje Italiaans dan, of ben ik daar dan naïef van?
3: Ja. Ik zou wel mijn plan af kunnen trekken in Milaan.
0: Ah nee, dat is goed. Jullie spelen de finale zo meteen na 5 uur.

0: van Harry Styles bij Vincent Live. Straks is er Miles Away van Offenbach. En een nummer van Bruno Mars natuurlijk. Dat gaan we elke dag doen na het spel waarin we een finalist selecteren. Zodat er vrijdag hier op het strand van Oostende een groteske finale kan plaatsvinden. Nu is het 5 uur en gaan we voor het nieuws naar Paulien van het nieuws.
1: Goedemiddag. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven.
2: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hitte bestendiger worden.
1: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakt 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Tot morgen vroeg, 6 uur nog. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen. Maar er verandert niks, zegt de Socialistische Vakbond.
3: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen.
4: Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd. En dat is niet goed voor het vertrouwen.
1: De gevangenissen draaien op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium.
5: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd: Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
1: Margriet Hermans was 72. De Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent daar een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig vandaag bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel en 26 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent 20 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel en daarvoor 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12, een half uur extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E34, een half uur vanaf Melzeel tot Sint-Anna Linkeroever. E313, 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de E17, een kwartier extra vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring tel je 20 minuten bij van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. 20 minuten van Grimbergen tot Jette en een kwartier op de binnenring van Expo tot de Machelen. Is daar iets anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
6: Music. Vincent Live.
0: Wie oh wie is onze eerste finalist voor de Q-guestlist van Bruno Mars? Dat ontdekken we zo meteen na Offenbach met Miles Away bij Vincent.

0: Miles Away.
1: Offenbach bij Vincent Live en Miles Away.
2: De Q Guestlist. Bruno Mars in Milaan.
1: Als jij een Bruno kent, dan is het de moeite om je in te schrijven voor deze Q Guestlist. En anders moet je even nadenken van waar je een Bruno zou kunnen kennen. Ik ken er twee. Ik heb een nonkel aan de kant van Emma die Bruno heet.
3: Amai.
1: Wat, is dat
3: is toch indrukwekkend? Ik vind een weinig voorkomende naam.
1: Ja, ik weet het. Ja, daarom spelen we het spel natuurlijk. Ja? Hè, dat je een beetje moet gaan zoeken. Maar ik ken er twee.
3: Maar jij kent er twee. Kan je die niet uitlenen?
1: Ja, die mensen hebben zelf ook een netwerk. Hè. Zie dat die geïsoleerd in een cel in mijn kelder zitten. Okay. En daar Bruno zitten te zijn voor niemand anders. Dat is niet het geval. Maar dus, en dan de schoonzus, daar de broer van. Technisch gezien is dat ook een schoonbroer, denk ik. Ik weet het niet. Ja. Die heet ook Bruno. Okay. Is dat weer van onze generatie? Dat hoor je helemaal niet zo
3: vaak. Heel weinig, ja. Okay.
1: Ken jij een Bruno, Pauline?
3: Ik ken één Bruno.
1: Ah, oké. Okay, voilà, kijk. Iedereen kent wel een Bruno. Ergens. Hoop ik, denk ik. Simke en Roxanne die kennen er alvast allebei en die hebben zich ingeschreven via qmusic.be. En die staan nu vlakbij een finale plaats voor deze Q-guestlist. Ze moeten enkel nog elkaar proberen uitschakelen. Simke, Roxanne, de spelregels zijn het volgende. Zometeen krijgen jullie allebei om de beurt een vraag. Vraag 1 gaat over Bruno, vraag 2 gaat over Mars, de vraag 3 gaat terug over Bruno en terug over Mars. Redelijk simpel. Als je het juiste antwoord weet, dan krijg je een punt. Heb je het niet juist, dan mag de ander proberen jouw vraag alsnog juist te beantwoorden. En dan kan het natuurlijk allemaal heel snel gaan. Simke die heeft als eerst gestuurd, dus ik heb als eerste een vraag. Simke, ben jij er klaar voor?
4: Ja.
1: Ja, zei ze, volgens Ting. Dus jouw eerste vraag gaat over Bruno. Meer bepaald over de Vlaamse acteur Bruno van den Broeke. Die is altijd geliefd voor zijn rollen in onder andere Wat als of Het Eiland. Maar wat is alweer de naam van zijn iconisch personage uit Het Eiland? Simke.
4: Ik heb daar nog naar gekeken. Sammy Tangen.
1: Sammy Tangen. Dat is juist. Goed gedaan. Volgende vraag, Roxanne, is ook voor jou een Bruno-vraag. Veel succes. Bruno Tobak, dat is een bekend Vlaams politicus voor de partij Vooruit. Nu, zijn vader was ook een zeer belangrijke politicus. Die heet dus Tobak met zijn achternaam. Ik ben op zoek naar de voornaam van de vader van Bruno Tobak.
4: Louis Tobak.
1: Louis Tobak, dat is ook goed. Alright, jullie hebben alvast allebei een punt. Goed begonnen, half gewonnen. Simke, terug bij jou. Een vraag over Mars deze keer. Want de Mars chocoladereep die werd voor het eerst geproduceerd in 1932. Dat is een redelijk oude reep, moet ik zeggen. Maar in welk land stond die allereerste fabriek toen?
4: Ik ga hokken. De Verenigde Staten.
1: Dat is niet juist. Roxanne, jij mag nu proberen wel het juiste antwoord te geven.
4: Ik denk dat het Verenigd Koninkrijk is.
1: Het staat 1-2 voor Roxanne. En Roxanne krijgt nu haar Marsvraag, dus het kan meteen ook de laatste vraag zijn. Zij heeft meteen 3 punten misschien. Maar het kan ook 2-2 worden, als Simke met die vraag gaat lopen natuurlijk. Roxanne. Een vraag over Mars. Niet de reep, wel de planeet. De planeet heeft een opvallende kleur aan het oppervlak en heeft daardoor een bekende bijnaam. Welke kleur en welke bijnaam dus?
4: De rode planeet.
1: De rode planeet, voilà, het is gebeurd. Dat is juist. Roxanne, jij bent de eerste finalist voor de Q-guestlist van Bruno Mars. Jij mag vrijdag hier naar zee komen, proficiat.
4: Super, dank wel.
1: Ik heb daar een belangrijke vraag over. Jij gaat je Bruno meenemen natuurlijk. Bruno was bij jou de partner, hè?
4: Ja, dank wel.
1: Dan kunnen jullie daar een weekendje zeven maken met z'n tweeën, toch?
4: Ja, maar we wonen aan de kust, dus eigenlijk zijn we heel dichtbij.
1: Ah ja, jullie waren van, wat was het, Windduinen of zo zeker? Of Bredene?
3: Bredene.
4: Nee, Bredene. Dan, ja,
1: Bredene.
4: Ja,
1: jullie kunnen met de fiets komen, zeg.
3: Oh, wat zalig.
1: Dat is ongelooflijk.
4: Ja, eigenlijk wel.
1: Hey, we verwachten jullie tot dan. Simke, dankjewel om mee te spelen. Het zal helaas voor de volgende Tour van Bruno Mars zijn, vrees ik.
4: Ja, vrees ik ook voor. Ik heb lang getwijfeld tussen Amerika en Engeland en ja, de verkeerde gok gemaakt.
1: De verkeerde gok, dat kan gebeuren. En dan kan het heel snel gaan in dit spel, maar dat is niet erg. Ja. Simke en Roxanne, merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.

0: Save My Love van Kygo Khalid en Griffin. Ik heb ontdekt dat ik toch nog het aantal Bruno's dat ik ken moet verdubbelen van 2 naar 4. Ik heb eens wat dieper nagedacht. Ja, de vader van een ploegmaat heeft ook Bruno. Goeie gast. Die komt elke keer naar het gebiedshuis ook. Niet komende vrijdag, dan zou ik hem kunnen gebruiken natuurlijk, als jouw Bruno. En vroeger een leerkracht, waar ik ook de gsm nummer. Ik heb gewoon eens in contacten Bruno ingetikt. Dat doet veel. Komen er ineens Bruno's tevoorschijn.
1: Amai.
0: Luisteraar Gino die heeft hetzelfde gedaan. Die zegt, ik heb blijkbaar 8 Bruno's. Ik heb het even door Facebook en door mijn gsm gegooid. Hij is helemaal gebruno'd, laat hij weten. Dus voilà, kijk. Doe het ook eens en schrijf je in via qmusic.be. En voor je het weet, zit je in Milaan voor het optreden van Bruno Mars. Goed, repeat of niet nu. Het is overduidelijk een poging tot het scoren van een zomerhit van onze goede vriend Henri PFR. Maar die heeft een nummer en het heet Sola. En Sola betekent hetzelfde als solo, namelijk alleen. Maar waarom?
1: Maar dan met een A.
0: Maar dan met een A en dus vrouwelijk.
1: Ah.
0: Dus als jij en ik, bijvoorbeeld Pauline, als we allebei alleen zijn, dan ben ik solo en jij Sola.
1: Amai, Sola klinkt wel tof, vind ik.
0: Ben je graag Sola?
1: Nee, wel liever in compagnie.
0: In compagnie, zoals we dat zeggen in Aalst. Heerlijk. Voilà, dat was de grammatica les op maandag bij Vincent Live. Morgen is er een nieuwe les. Nu is er nieuwe muziek. Zometeen mag je je mening overgeven. Naam Melsen.

0: Miles Smith bij Vincent Live met Stargazing. Het is tijd voor nieuwe muziek, in Repeat of Niet, van een goede vriend van Q-Music. Want Henri PFR die heeft een nieuwe single uit. En wij vragen ons af of dat het een zomerhitje gaat worden of niet.
1: Repeat of Niet.
0: En jij bent degene die dat bepaalt door Repeat of Niet te sturen via de Q-app. En daarna natuurlijk toch ook al even vertellen. Geven een shirt weg van de Rode Duivels voor het WK-unboxing. Want overmorgen spelen de Duivels om 10 uur 's avonds. Het zal een graad of 17 zijn en je kan dus een extra truitje gebruiken. De WK-unboxing zometeen na Sola van Henri PFR. Na Repeat of Niet.

0: De valreep heeft Henri PFR zelf een bericht gestuurd. Maar dat mag, hij heeft ook stemrecht, natuurlijk.
1: Of course. Repeat of niet?
0: Repeat, het wordt een zomerhitje, stuurt Gauthier. En ook Dominique die zegt summer vibes, I love it. Mikey die zegt repeat, voor mij wat dit betreft heerlijk. Martin zegt ook zalig deuntje. Hè. Oh, zo met een luidspreker aan zee, dit is echt ontspannen. Dus voor haar is het een repeat. Ideaal om de zomer mee te starten, dit wordt een zomerhit. Enfin, de commentaren zijn unaniem. En ook ja, Henri uit Brussel die stuurt ook van ik zal er elke dag zijn om repeat te sturen. Haha, zegt
2: hij.
0: Maar het gebeurt niet zo vaak, de artiest zelf de moeite nemen om te sturen. Maar hij heeft groot gelijk. Niet dat zijn stem de doorslag geeft, want het was wel al redelijk duidelijk. Maar het is een repeat en je hoort het nummer opnieuw. Vanavond bij Joren Lins is dat rond 20 over 9. Zometeen gaan we naar het nieuws met Paulien, maar eerst nog eens Zara Larsson met haar allereerste nummer waarmee ze ooit op Q Music te horen was. Lang geleden.

0: Een cover van Sarah Larsson. Cameron Whitcomb staat klaar. Spreekwoordelijk, hij is hier niet echt aan zee. Ja, meneer, maar je hoort zo de meeuwen op de achtergrond en dan zo. Cameron Whitcomb staat klaar. En ik kan me inbeelden dat als je een lange werkdag hebt gehad en je zit net in de wagen, dat je denkt: echt? Is die aan zee? Nee, die is hier niet. Maar we gaan wel luisteren zo meteen naar zijn nummer Kingdom of Fear. Afgelopen week heeft wat schade gemaakt bij de wegen. Vertel.
1: Ja, maar liefst 150 plaatsen in Vlaanderen zijn wegen of fietspaden beschadigd geraakt. Dat laat het agentschap Wegen en Verkeer weten. Het gaat dan vooral om oude wegen met betonplaten bijvoorbeeld. Die zetten uit en drukken tegen elkaar. En als die druk dan te groot wordt, kunnen die plots omhoog schieten. Om dat te voorkomen gaat het agentschap de voegen tussen die platen nu extra onderhouden. De schade van afgelopen week is op de meeste plaatsen trouwens ook al tijdelijk hersteld. En er is leuk babynieuws, want de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel verwacht samen met zijn vrouw Roxanne zijn eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram.
0: Het is goed gelukt, de foto, hè?
1: Ja, het is mooi.
0: Het is een gedoe, ze zullen een foto maken. Mannek. Dat heeft anderhalf uur geduurd bij ons. Hier hebben we een foto hebben van. Je moet allebei vinden dat je er goed op staat.
1: Ja.
0: Dat foto moet dan ook goed zichtbaar zijn. Het moet op een of andere manier ook nog wat schattig zijn. En dan moet er nog. Ja, als dit is zwart-wit, gooi je daar wat kleur op.
1: Mm-hmm.
0: Ja, makkelijk.
1: Nee, dat is
0: en je kan het ook niet in het openbaar doen, want niemand weet. Het is de aankondiging, dus het moet in het geheim.
1: Ja, dat is zo.
0: Mathieu heeft het goed gedaan.
1: Ja, ze hebben een foto gepost samen met de echo van de baby dus. En het kindje is uitgerekend voor januari 2027. Dus ik hoop eigenlijk stiekem 17 januari, want dan ben ik ook jarig.
0: Ja.
1: Dat is toch tof?
0: Ja, zeker. Mathieu hoopt het ook.
1: Ja,
0: samen met jou.
1: Ik weet het. Zal het eens reageren op zijn post straks.
0: Wilt dat zeggen dat hij niet gaat veldrijden deze winter? Dat zou wel eens kunnen, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Dan kan er eens iemand anders wereldkampioen worden.
1: Dat is goed.
0: Dat is misschien niet slecht. Goed, we gaan naar Jonas voor het weer. Dag, Jonas.
2: Dag, Vincent.
0: Ja, ik zou zeggen, ik kan het weerpraatje zelf doen, want ik heb nu 360 beeld naar buiten vanuit de studio. Maar het is natuurlijk heel lokaal. Aan de kust is het mooi, wat sluierwolken en voor de rest de zonzeestrand. Maar hoe zit het in de rest van het land?
2: Ja, ook elders in het land is het echt wel een mooi zomerweer. Hè. Heerlijke temperaturen ook. 25 graden wel in het binnenland. Aan zee iets frisser met 20 graden. Maar dus overal in het land vanavond nog heerlijk zomerweer. En dan vanavond vannacht gaat het wel nog een keertje wat beter afkoelen dan de voorbije nachten. We gaan naar minima rond 15 graden. In landelijke gebieden zelfs naar 10 of 11 graden. Dus dat is ineens wat frisser. Dus dat is echt wel het moment om het huis eens helemaal open te zetten en alles eens goed te verluchten.
0: Ja, om zo'n keer goede doorstroom. Eigenlijk om je huis een boertje te laten.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Even alles eruit, heerlijk.
1: Okay.
0: Ja, maar is toch zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik stel het me gewoon even voor.
0: Ik zal stoppen met gekke zegswijzen, geen probleem. Wat krijgen we morgen, Jonas?
2: Ook morgen een mooie zomerdag. Wel iets meer bewolking, vooral in het westen van het land kan het in de namiddag toch wat bewolkt raken. En daaraan zee in het westen is er ook kans op een paar druppels regen. Gaat allemaal niet zoveel voorstellen. Bij temperatuur ook morgen rond 25 graden, in het binnenland 20 graden aan zee. En dan woensdag vooral in het binnenland wat wolken en een lokaal buitje. Aan zee blijft het dan zonnig en droog bij 24 graden. En dan donderdag, dat is de wat koelere dag van de week, met dan maxima rond 22 of 23 graden. Er trekt dan een zwakke storing over het land met wat meer bewolking en links of rechts ook een beetje lichte regen of motregen. Maar ja, vanaf vrijdag staat er opnieuw mooi zomerweer op de weerkaart. Ja. Dus vrijdag en het weekend, dan krijgen we echt wel zonnige dagen. Wordt het opnieuw warmer? Vrijdag is dat 25 graden, in het weekend waarschijnlijk 27 of 28 graden. Zondag zou het mij zelfs niet verbazen als we lokaal opnieuw de 30 graden aantikken. Dus het zomerweer blijft nog wel een tijdje bij ons.
0: Dat is puur geniet. Ik heb nog één bijvraag, Jonas, en die gaat over woensdagavond. Tussen 10 en middernacht spelen de Rode Duivels tegen Senegal. En heel wat mensen willen natuurlijk op grote schermen en zo gaan kijken. Kunnen we het droog houden dan?
2: Ja, woensdagavond verwacht ik droog weer, dus dat ziet er allemaal heel goed uit.
0: Ja. Maar een extra truitje van de Rode Duivels kan geen kwaad tegen de koude, vermoed
2: ik. Dat denk ik wel, ja, absoluut. Het zal een pak frisser zijn dan de voorbije tijd, dus dat moeten we opnieuw gewoon worden.
0: Ja, zoals dat hoort op maandagavond, kan je zo meteen dat truitje van de Rode Duivels ook winnen op de radio. Dus dankjewel voor deze voorzet, Jonas. Dan kunnen wij die Lukaku-gewijs binnenbuffelen. 11 files op de snelwegen, waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring een half uur van Grimbergen tot Selk en 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Brusselse binnenring 20 minuten van Expo tot Machelen en 15 minuten van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord. Op de A12 richting Antwerpen tel je een half uur bij vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 19 minuten vanaf Hazendonk tot Antwerpen-West. Op de E313 17 minuten van Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. De E19 richting Brussel, 16 minuten van Rumst tot Mechelen-Zuid. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder.

0: nummer 4 van Cameron Whitcomb. Het is tijd om een bestaand onderzoek te doen.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 34% van de mensen hun schoonouders hebben ontmoet op een nogal gekke plek.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Bij mij niet. Op de oprit bij een thuis. Ik kwam Emma afzetten of ophalen, weet ik het.
2: Ah, dat zijn jullie al afgesproken op de oprit?
0: Nee, ze waren dan toch eens... Op de oprijlaan. Nee, ze waren dan toch eens benieuwd om te zien of ik wel echt bestond.
2: De grote Vincent Virus.
0: Of ik geen catfish was, waarschijnlijk. dus voilà, kijk. Nee, niet zo bijzonder
2: of
0: bij jou.
2: Ze wilden misschien zien met welke auto je reed of zo.
0: Ah ja, dat, ja, ja, ja.
2: Verdient hij goed eigenlijk?
0: Oh, en ik rijd met een Mercedes. Oh. Ja, gedacht hebben, ik kan niet pinken.
2: Ja.
0: En bij jou, Pauline? Is
2: dat ja, redelijk basic ook eigenlijk. Ja, ze hebben mij uitgenodigd voor een etentje bij hen thuis.
0: Ah ja, en hadden ze lekker gekookt? Of?
2: Ja, super lekker. Het was echt, ik kwam binnen, het was echt zo met hapjes en drankjes. Oh. De kava stond koud.
0: Ja.
2: Ik vond het heel spannend.
0: Ja, jij hebt direct een drank ingevlogen, Pauline. Want, allez.
2: Ja, maar ik ben wel voorzichtig. Ja, maar, ik moest ook rijden.
0: De schemerzone is klein bij jou. Hè.
2: En dan gezellig gegeten en ja, veel gebabbeld. Ja, het scheelde natuurlijk dat ik mijn schoonvader eigenlijk al kende
0: als
2: voordat hij mijn
0: collega.
2: Schoonvader was.
0: Ja, ja, ja, dat
2: en dan hadden we snel dingen om over te babbelen.
0: Dat is wel positief, dat is handig. We hebben een collega bij Q-Music, Atina heet ze. Die heeft zo'n doldwaas verhaal dat we nu al gevraagd hebben van stuur maar een audiobericht. En zo geschieden. Hou je vast aan de takken van de bomen voor dit verhaal.
3: Hey Vincent, Atina hier. Ah, ja. Ik heb mijn schoonouders echt op de meest vreselijke manier leren kennen. Ik was een paar maanden samen met mijn lief toen dat hij op scoutkamp vertrok en hij daar een ongeval had, waardoor dat hem in het ziekenhuis is beland. Dus ja, iemand van de scouts had mij gebeld om te laten weten van je moet hem hier komen bezoeken in dat ziekenhuis in Wallonië, want hij ligt in een kunstmatige coma. Dus ik daar in alle rijl naartoe en daar heb ik dus voor het eerst mijn schoonouders ontmoet in die situatie. En on top van dat alles al denk ik door heel die situatie ook nog eens flauw gevallen in het ziekenhuis bij mijn schoonouders. Intussen is alles wel helemaal goed gekomen met mijn lief en zijn we al bijna 15 jaar samen. Dus eind goed al goed, maar voilà, een memorabel moment om zo je schoonouders te ontmoeten.
0: Oh my god, maar hoe ga je verder van daaruit? Je hebt dat meegemaakt. Je bent ook al eens flauw gevallen voor crazy. Goed, het move niet zo spectaculair als het van Atina te zijn. Maar ik ben toch benieuwd hoe het bij jou was. De eerste ontmoeting met de schoonfamilie. Laat maar komen via de
1: app. Het WK Unboxing. Ja. Raad het land van de tegenstand. En win een truitje van de Rode Duivels.
0: Hij is mee verhuisd naar de zee, onze WK-box. En er zitten opnieuw 5 objecten in en aan jou om te raden naar welk land die leidt. Ik kan alvast vertellen dat het land dat we zoeken nog niet is uitgeschakeld.
2: Mm.
0: Dus in plaats van dat je 48 landen hebt om uit te kiezen, heb je er nu nog 32. Ah nee, want gisteren is ook al een land uitgeschakeld. Australië. Dus je hebt nog 31 opties.
2: Oh, easy.
0: Ja, toch? Wat zeg ik? Australië. Sorry. Zuid-Afrika.
2: Ah ja. Ja, ik kan niet volgen met alle landen die nog meedoen en niet meer meedoen. Ja. Ik weet alleen dat België nog meedoet.
0: België doet nog mee, ja. Dat is nu woensdag. En ja, je hebt het wel door. Ze hebben de supporters nodig. Dus je hebt een shirt van de Rode Duivels nodig om heel goed je best te doen. Let op, want zometeen maken we de box open na Something Just Like This van de Chainsmokers.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Vanavond bij VTM, de start van het nieuwe seizoen van Met 4 in bed. En bij VTM 2 is het Gay Weekend op zee in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q Music, Vincent Live.

0: Something Just Like This van de Chainsmokers samen met Coldplay. Het shirt van de Rode Duivels kan van jou zijn.
1: Het WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win het truitje van de Rode Duivels.
0: Maar dan moet je wel raden welk land wij zoeken. Welk deelnemend land van het WK Voetbal 2026. Nog steeds in de running, dat wel. Dat is een tip die ik geef. En voor de rest zitten er 5 tips in deze grote kartonnen doos. En als jij weet welk land dat is, dan win je misschien wel het shirt van de Duivels. Het zal nodig zijn, want Senegal is geen makkelijke opdracht. Dat kan ik u alvast vertellen. Oké. Object 1 is denk ik in alle weken dat we dit spel spelen het meest random object tot nu toe.
2: Oei.
0: Het is een aardappel met een foto van een soldaat opgeplakt. Een tienersoldaat. Okay. Zo'n speelgoedsoldaatje op een aardappel. Op een patat.
2: Speciaal.
0: Ja, ik weet ook, ik denk spontaan aan Rusland, want vodka wordt van patatten gemaakt, maar die mogen niet meer meedoen in Rusland, nee. Want dat zijn de slechteriken. Dus. Nee. We zoeken verder. Tip 2. Dat is een afbeelding. Wat zien we, Paulien?
2: Water.
0: Ja, en... zo'n meer met een...
2: Met een dam.
0: Een dam, ja. Maar die is wel ferm beschadigd, hè?
2: Aan het afbrokkelen
0: of zo.
2: Precies zo,
0: apocalyps opgebeurd.
2: Ja. Speciaal, er is iets aan de hand met de dam.
0: Ja. Is dat afbrokkelen. Tip 3. Beschrijf maar wat je ziet, Paulien.
2: Je hebt net een helm op je hoofd gezet.
0: Een werkmanshelm.
2: Die... Ja. Oh, op die helm staat een foto van Will Smith.
0: Voilà. Dus de kijkers van de livestream van Q-Music kunnen nu genieten van beelden van het terras, maar nu zien ze een helm met Will Smith op. Wat zou dat kunnen betekenen en vooral naar welk land leidt het? Want dat zijn we nog steeds aan het doen. Het is niet gewoon de random objecten show.
2: Jammer.
0: Tip 4 is een audiobericht.
3: Dag vriendjes.
0: Oh.
3: Dag vriendinnetjes.
0: Nou.
3: Dat was het dan alweer.
0: Dat zijn Bassie en Adriaan natuurlijk. En de laatste tip is een blik Heineken. Ik denk dat iedereen het wel weet.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Topic en Becky G bij Vincent Live. En Sorry Papi, de Q-topschijf van deze week. We hebben daar net de WK-box van deze week geopend. En daar zaten 5 objecten in die naar een land wezen. En het was niet zo fantastisch moeilijk meer op het einde. Want ja, je weet, als je Bassie en Adriaan hoort zingen en een blik Heineken vindt, dan weet je dat we Nederland zoeken natuurlijk. Uit alle juiste antwoorden die binnenkomen, heeft computer Jasmijn eruit gekozen. Dag Jasmijn.
1: Hey, hallo, ik ben Vincent en Papi.
0: Vanaf wanneer had je door dat het over Nederland ging?
1: Eigenlijk pas vanaf
0: Bassie
1: en Adriaan.
0: Oké, maar we gaan alsnog de eerste 3 tips overlopen. Het eerste was een aardappel met een soldaat op. Wat kan dat betekenen?
1: Ik weet het al niet meer.
0: Dat is niet erg. Patatje oorlog is iets zoals een kapsalon in Nederland. Dat is een soort manier om die friet eten met mayonaise en dan satésaus, pindasaus en dan een rauwe ajuin erop. Pauline, niet vies kijken, want jij eet smoutenbollen met pikkels of wat is daar?
2: En in stoofvlees.
0: Voilà, dat. Maar dus patatje oorlog is een ding en vandaar een patat met een soldaat op. Dan hadden we een afbeelding van een dam, een waterdam, maar die was wat afgebrokkeld. Dus dat was een Rotterdam. En voor je het weet zit hij in Rotterdam.
1: Ja, Rotterdam.
0: Dan die helm met Will Smith op. Wat zou dat kunnen betekenen, Jasmijn?
1: Oei. Sorry.
0: Dus het is Will Helmus. Dus dat is van Nederland, het volkslied. Maar dan was er gelukkig nog Bassie en Adriaan. Die had je wel herkend.
1: Gelukkig.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Waar ik nooit bij stilgestaan heb, is dat dagvriendjes op het einde van de aflevering iets anders is dan in het begin van de aflevering, want daar zingen ze. Hallo vriendjes.
3: Hallo vriendjes.
0: Geen seconde bij stilgestaan. Dat is echt nieuwe informatie. Wat wist je 24 uur geleden nog niet? Wel dat. Feit is dat jij, Jasmijn, door had dat het Nederland was, net zoals heel veel mensen vanaf dat punt natuurlijk. En je wint dus een shirt van de Rode Duivels. Proficiat.
1: Super fijn, dankjewel.
0: Wie is jouw favoriete duivel?
1: Lukaku.
0: Ah ja, dat snap ik. Zeker met zijn helder rol in het WK tot nu toe. Het land dat we daarnet besproken, Nederland, die werd de groepswinnaar, net zoals ons, in groep F. En die spelen vanavond al hun 16e finale tegen Marokko om 3 uur 's nachts. Dat wordt een heftige bedoeling, denk ik. Want in Nederland wonen veel mensen met Marokkaanse roots natuurlijk. En die moeten dan kiezen en oh, mannetjes.
2: Moeilijk.
0: Ja, we hebben dat 4 jaar geleden ook gehad met België tegen Marokko. Dus we weten hoe dat gaat zijn. Merci om mee te spelen, Jasmijn. Ik verwacht dat je volle bak gaat supporten.
1: Hey.
0: Waar ga je kijken woensdag?
1: Goeie vraag. Ik denk eigenlijk gewoon thuis met mijn vriend.
0: Snap ik. Om 10 uur 's avonds. Het moet niet altijd wild en heftig zijn.
1: Nee.
0: Goed, merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.
1: Dankjewel. Dag.
0: Zometeen gaan we draaien aan het rad van winnen met. Eerst gaan we luchtgitaar spelen en meezingen, mee bulderen met Kings of Leon en You Somebody.

0: Kings of Leon met You Somebody bij Vincent Live. Het is tijd om geld weg te geven. Harde cash. In de prijzenpot zit het nu ook niet extreem spectaculaire bedrag van 150 euro.
1: Q-music.
2: Winnen met...
0: Kan je toch een cocktail of 10 meedrinken? In groepen.
1: Ah ja.
0: Voor de duidelijkheid. Kan je met een aantal mensen naar het Q-Play-shows komen?
1: Ja, of als je maar met twee komt, kan je ook gewoon een Q-plate bestellen.
0: Dat kan.
1: En een paar cocktails.
0: Ik wou net zeggen, kan je meerdere Q-plates voor vier personen mee bestellen als je met twee bent.
1: Lekker, hè?
0: De vraag is alleen met welke letter we spelen.
2: M.
0: Van Miracle. Of Miracoli. Van wat nog, Paulien?
1: Makreel.
0: We zitten aan de zeezen, hè?
1: Ja.
0: Dan moet je dat vissen.
1: Of van mammoet.
0: Van iets niet dier? Niet dus.
1: Mama?
0: Wil je, ja, correct. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht in de queue op waarin je zegt binnen met een M.
2: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Q Sounds. With you. With you.
4: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van de Nieuws.
1: Goedenavond. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven.
6: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
1: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000, terwijl het gemiddeld zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt de NMBS.
7: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy en ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge, voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
1: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om het leven. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte ook twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in de Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
8: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
1: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby. En de boodschap Baby van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig, 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel en 26 graden.
0: 14 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En 13 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E19 richting Brussel, 20 minuten extra vanaf Rumst tot Mechelen-Zuid. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Jette. En 12 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. Brusselse binnenring 15 minuten van Expo tot Machelen. 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Welriekende Dreef. En 11 minuten van Beersel tot Neerpeden. Richting Antwerpen E313. 19 minuten extra van Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. E17 een kwartier van Kruijbeek tot Antwerpen-West. A12 15 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E40 richting Gent tel je kwartier bij van Brugge tot Beernem. En sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live.
0: Zometeen beginnen we met de letter M. En daarom dacht ik, we beginnen nu met een plaatje met de M. Dit is de Bauza en Magnetic.

0: De Bouza met Magnetic Buffings at Life. We hebben iets nieuw. We gaan af en toe, als het nodig is, de mening vragen van de mensen op het terras van het Q Beach House. Ik heb vandaag een artikel gezien op de krantenwebsites waarvan ik dacht, hè? Maar ligt het aan mij of ligt het... Of is het echt raar? We hebben de mening van de mensen. Ik ga die zo meteen laten horen. En dan daarna ga ik ook vertellen waarover het precies gaat.
1: Winnen met een M.
0: Eerst gaan we winnen met letter M. €150 zit er in de prijzenpot. En je wint natuurlijk sowieso de Vincent Life luchtverfietser. We spelen met Milan, 22 uit Deinze. Dag Milan.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Milan, wat is jouw lievelingswoord met de M buiten je naam?
2: Mayonaise.
0: Bij wat eet jij zoal mayonaise het liefst?
2: Ik eet dat bij alles. Bij mijn spaghetti, bij mijn hertstroom, bij alles wat je maar kunt bedenken.
0: Bij spaghetti?
2: Ja, ja.
0: En ja,
2: bij alles.
0: Zit er dan nog een andere saus bij de spaghetti ook, of is het enkel droge spaghetti met mayonaise?
2: Nee, bolognese saus en dan gewoon mayonaise erbij.
0: Bolle mayonaise. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, Milan, ik weet niet wat ik daarvan vind. Oké, ik weet wat Paulien ervan vindt, maar ik weet niet wat ik ervan vind.
3: Dat klinkt echt vies.
0: Ja, maar ik kan mij ergens ook wel inbeelden.
3: Oké.
2: Ja, ik vind dat echt lekker.
0: En is dat dan een toefje apart of roer je dat er gewoon door?
2: Nee, dat is echt hoe je klot erbij en erdoor mengt.
0: Heerlijk. In de studio is het duidelijk 2-3.
3: Ja.
0: We hebben twee voorstanders en Pauline zegt de caramel tegen. Maar dat is prima, dat is niet erg, Milan. €150, wat zou je daarmee kopen?
2: Ik denk goede fles wijn en de Cube Beach House opdrinken.
0: Oh, maar dan kom je toe hoor. Ja. Kun je er nog een paar flessen uitdelen ook. Goed, jij krijgt zo meteen van mij 10 categorieën. En 30 seconden. En het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter M begint. Als dat lukt, is het jackpot. Ja. En anders spelen we morgen voor €200. Ben je er klaar voor?
2: Oké, okay, ja.
0: Een vogelsoort.
2: Mus.
0: Een saus.
2: Mayonaise.
0: Een app.
2: Een app.
0: Ja, een app.
2: Oh fuck, nee, dat weet ik niet.
0: Allee.
2: Messenger.
0: Ja, een drank. De tijd is op. Nee. Melk. Melk,
2: ja.
0: Of muntthee, of weet ik wat er nog allemaal is. Alles wat met matcha te maken heeft en zo. Verdorie.
2: Ah, jammer.
0: Het liep eigenlijk al fout bij app en messenger, inderdaad. Of mail, of alles van Microsoft. Verdorie. Milan, het mocht niet zijn. We spelen morgen opnieuw voor €200. Maar je was wel een hele fijne kandidaat. En ik wens jou spaghetti bolognese met mayonaise toe. Goed?

0: je schoolouders ontmoeten op een nogal bizar moment of bizarre plek. Daar komen best heftige verhalen over binnen die we zo meteen allemaal gaan overlopen. Iets anders. Ik heb vandaag een artikel gelezen waarvan ik me spreekwoordelijk in mijn koffie heb verslikt. Want ik drink geen koffie, vandaar dat het spreekwoordelijk is. Maar het toch bijzonder. Nieuws uit de fashionwereld, een nieuwe trend. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, is dat een trend? Of doen zoveel van die hippe vogels uit de fashionindustrie graag alsof het een trend is, terwijl het helemaal geen trend is?
1: Mm-hmm.
0: Dus, wij hebben iemand van het team van Vincent Live op het terras van het QB's House gestuurd om eens te kijken wat de mensen daar nu precies van vinden. Van deze nieuwe trend. Dit zijn al een voorproefje van alle reacties.
2: Oei, dat vind ik iets minder. Daar ben ik niet zo'n fan van.
3: Het is niet mijn stijl.
2: Oei, het is niet echt mijn ding eigenlijk. Nee, niks voor mij.
0: Nee, nee dus. Dit waren de brave reacties. De full hardcore ongecensureerde reacties krijg je zo.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tracks van David Guetta samen met Alesso.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 34% van de mensen ontmoeten hun schoonouders op een gekke plek of een gekke manier. Jasmine Blankenbergen die heeft haar schoonmoeders voor het eerst ontmoet op het eerste communiefeest van de plusdochter.
2: Oeh.
0: Dat is wel zo direct een cluster, moet ik zeggen, Jasmine. Maar goed, het klinkt allemaal positief. Jeroen uit Bilzen die zegt, ik heb mijn schoonvader voor de eerste keer ontmoet in de fitness. Hij bleek al te weten hoe ik eruit zag, dus sprak hij mij aan. Ik was even totaal in de war, maar het was eigenlijk wel een aangename ontmoeting. Lijkt me wel
2: helemaal
0: fijn.
2: Bezweet.
0: Ja, maar wel zo direct gewoon met de twee bro's onder elkaar.
2: Ja.
0: Krijg je niet het gevoel van, ik moet hier nog onder horen aan een soort Gestapo-verhoor. Je hebt al meteen eens dat je bindt of zo. Dat vind ik
2: ja,
0: wel fijn.
2: Ja, maar als je dan nadien zo oefeningen aan het doen bent, wil je toch zo extra je best doen om goed over te komen.
0: Ja, ik zou nadien gewoon op de fiets gaan zitten.
2: Ah ja.
0: Dan kun je nooit weten hoe hard de weerstand is. Hè.
2: Nee, dat is waar.
0: Het gewoon doen alsof je heel hard trapt. Cheater in de wellness, dat kan, in de fitness, dat kan ook goed. Maya die stuurt, ik heb mijn schoonpa leren kennen toen hij samen met mij onze vriendinnen kwam ophalen van een oudejaarsfeestje en ik was redelijk gemarineerd aan het nieuwe jaar begonnen, laat ze weten. Verdorie toch. En er is nog een audiobericht.
3: Dag Vincent, Sarah hier. Ik heb een super ongemakkelijke allereerste ontmoeting gehad met mijn schoonvader. Mijn vriend dacht dat zijn papa niet ging thuis zijn, maar toen wij zijn straat indraaiden, zagen we hem eigenlijk zonnen op het terras langs de straatkant. En hij had eigenlijk niks anders aan dan zijn gouden Speedo zwembroek. Dus dat is een beeld dat ik nooit ga vergeten. Groetjes!

0: kwam er iets.
1: Ja, die hebben niet echt veters eigenlijk. Je hebt ook niet echt een hak.
2: Ja, je kan dan wel zo met draadjes hebben rond je enkels dan.
1: Ook geen hak.
2: Het zijn gewoon een platte schoen die... Ja,
1: extra zool.
2: En open van boven.
1: Ja. Maar dus, dat heeft Dries van Noten nu voor mannen dus geïntroduceerd. Die hebben dan wel veters die tot over de enkels en de bovenkant van het been bestrijken. Als waren het gladiatoren uit het Romeinse Rijk. Ik heb op de dijk van Oostende nog niemand gespot, moet ik zeggen, met mannenballerina's. Ik ben wel op het terras van het Q-Beachhouse de mening van de Q-luisteraar gaan vragen. En die is redelijk unaniem.
3: Ja, ik vind maar niks. Ja, een ballerina voor een man. Ik vind het voor vrouwen al moeilijk. Ze is zo voor mannen.
4: Oei, het is niet echt mijn ding eigenlijk. Nee, niks voor mij. Nee,
5: nee, dat past me niet. Dat ligt niet in mijn karakter. Dat is niet mijn... Nee.
4: Oei. Dat lijkt op een Jezusschoen. Ik zeg nee.
6: Ja, dat is een no-go. Dat hoort dat mij niet.
7: Van mij zou hij dat mogen dragen, maar je gaat dat niet doen.
8: Even checken. Zou je het dragen?
9: Nee.
4: Oei, dat vind ik iets minder. Daar ben ik niet zo'n fan van. Omdat, sowieso ben ik geen fan van ballerina's. Ik ben voor vrouwen ook niet. Dus ik denk dat dat gewoon mijn mening is.
9: Het is niet mijn stijl.
10: Ik vind het eigenlijk nog iets hebben.
8: Ja?
10: Ja, ik vind het eigenlijk nog mooi. Dat is zo speciaal. Dat is toch leuk? Dat hoort toch niet gewoon bij meisjes? Onder zo'n lange broek en zo'n wit hemdje.
6: Ja, dat ziet er gewoon niet uit. Dat is gewoon geen aanzet.
9: Nee, ook totaal niet. Nee, ik zou het zeker niet dragen. Ook als het geen hype zou worden, ik ga mij daar niet mee zien. Dus nee.
8: Wat zou uw reactie zijn als uw lief daarmee zou afkomen?
4: Ik zou ze heel snel moeten uitdoen. Ik vind dat al bij vrouwen niet mooi, laat staan bij man.
1: We hebben toch één iemand gevonden die het de moeite vond. Onder een zwarte broek en een wit hemdje.
2: Ja, specifiek. Speciaal.
1: Ik vond het ook leuk dat het werd bestemd als Jezus schoenen. En dat het ook al wat weerstand is op ballerina's bij vrouwen. Hoe zit dat bij jou, Pauline? Draag je dat graag?
2: Nee, absoluut niet. Ik heb het gedragen ooit, toen ik een puber was, omdat het toen in was. En ik weet dat dat dan nu zo terug hip is. Maar nee, je gaat mij niet mee zien.
1: Niet. Vind ik altijd goed. Het kan perfect zijn dat ze over een paar maanden toch ballerina's
2: dat is niet waar, echt niet. Echt, je gaat er mij niet op pakken, ik meen het.
1: Als het echt terug de mode wordt.
2: Maar ik loop zo niet mee met de mode, dat weet jij toch?
1: Ik weet dat.
2: Maar dat is toch... Nee, ballerina's, niks voor mij. Ik vind het ook heel jammer dat het teruggekomen is.
1: En voor mannen?
2: Lelijk.
1: Allee, Klaas met een ballerina.
2: Zijn voeten zijn daar te groot voor.

0: nog een paar berichtjes binnen over de ballerinas voor mannen. Dat is de trend van de zomer van 2027, volgens Dries van Lopen.
1: Gelukkig dan pas.
0: Zo is er Geert die stuurt, wie heeft dat ooit uitgevonden? Zeg, die mens gaat goed bezopen hebben. Dat kan. En Rudy uit Wachtenbeke zegt, ik vind dat Vincent als marktonderzoeker dit nu wel als eerste moet testen voor mannen.
1: Ja, eigenlijk.
0: Dat klopt, Rudy. En jij bent mijn persoonlijke assistent. Ik stuur het op naar Wachtenbeke. Nee, goed. Morgen gaan we opnieuw eens kijken wat de mensen van de terrassen vinden over iets bepaald dat we in de actualiteit vinden. Nee, Paulien, de echte, de serieuze actualiteit en helaas geen fijne actualiteit. Integendeel, de dodentol in het Duitse Staden die loopt steeds op.
2: Ja, klopt. Er zijn intussen al 6 mensen omgekomen bij een schietpartij in een jeugdzorgcentrum daar. Er worden ook jonge moeders en zwangere vrouwen met problemen begeleid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man en een 6e persoon stierf later in het ziekenhuis. De politie pakte 3 verdachten op en spreekt van een familiedrama. De precieze omstandigheden zijn nog steeds niet bekend. En de hittegolf is officieel voorbij, want in Ukkel is het vandaag niet warmer geworden dan 24,9 graden en er is minstens 1 dag met temperaturen onder de 25 graden nodig om een eind te maken aan de hittegolf.
0: Dat is ook niptes, zeg.
2: Ja, het is echt heel niptes.
0: Stoppen dat de meetapparatuur goed afgesteld staat.
2: Ik vermoed van wel. De hittegolf die duurde in totaal 12 dagen. Het is droog en zonnig bij 27 graden.
0: Bij 24,9 graden. Ah ja.
2: In Ukkel toch. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt en 17 graden.
0: 16,9.
2: Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden.
0: 8,9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 35 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, de kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E17, 18 minuten vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West. Op de E19 richting Brussel, 16 minuten van Rums tot Mechelen-Zuid. Brusselse Binderingen, kwartier van Grimbergen tot Jette en 13 minuten van Expo tot Machelen. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: Bieber, Rexha en Fatal zijn New Religion. Het is tijd om te luisteren naar de laatste nootjes van vandaag. Want ook aan zee komt er soms een einde aan Vincent Live. Zometeen om 7 uur. En het laatste liedje klinkt op het einde zo.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Herkenbaar, maar valt je frango? Van welk nummer is dit het einde? Als je het denkt te weten, mag je het altijd doorsturen via de app van Q-Music en dan krijg je zo meteen wat cent uit.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 34% van de mensen hun schoonouders hebben ontmoet op een gekke plek of op een gekke manier. Veel toevallige ontmoetingen na een avondje uitgaan, als ik het zo lees. Lina uit Aarschoten zegt: mijn eerste ontmoeting met ex-schoonouders was op een zondagmiddag na een avondje stappen. Onverwacht. Mijn haren compleet in de war. Ik had enkel de badjas van de dochter aan. En staat nog steeds in mijn top 5 van de meeste gênante momenten. Kevin uit Sint-Niklaas die zegt: ik was na een nachtje weg mee met mijn lief naar huis gegaan. Ik weet nog dat ik heel zat was en mijn schoonmoeder mij heeft moeten helpen dat ik mijn jas niet uitkreeg. De ochtend nadien stond de schoonvader klaar met dafelgam.
2: Dat is wel lief.
0: Ergens kijk ik daar ook naar uit. Over een jaar of 17, 18.
2: Ja.
0: Als de dochter dat soort nonsens begint te doen en ik kan die een kerel een dafelgam aanbieden en zo een keer één wenkbrauw omhoog trekken. Dat is een blik dat ik nog moet oefenen tegen dat, want die motoriek nog niet onder controle.
2: Je hebt nog even.
0: Gewoon zo. Ja, manneken. Heerlijk. Heerlijk lijkt me dat. Dominic.
3: Hey Vincent. Ik heb mijn schoonouders leren kennen, verkleed als paasgaas. Ik kon hen zien, maar zij konden mij niet zien.
0: Ah ja, als in Dominique was verkleed als paasgaas, ja. En niet de schoonouders. Dat staat even verkeerd in mijn hoofd, maar dat is niet erg. Hanna, uit de Haan. Uit de Hanna dus.
4: Hey Vincent, Matt Hanna hier. Mijn man heeft mijn ouders op een speciale manier leren kennen. Hij heeft ons hen leren kennen nog voor we samen waren. Op de trouw van mijn neef, waar hij ober was. Hij heeft dus mezelf en mijn ouders een hele avond mogen bedienen. Waarna hij van hun schoonbroer mijn nummer kreeg. En intussen zijn we 14 jaar later en 3 kindjes verder. Het eerste wat mijn pa tegen mijn man zei, de eerste keer dat hij hem zag na het feest, was: voor mij een palmken, alsjeblieft.
0: Oh, zeg, verliefd worden op de ober op een trouwfeest. Dat zijn wel precies de Hollywoodfilms. Zometeen de resultaten van de Q-onderzoeksbureau. Het verhaal van Lore uit Stockholm. Zij moest bij de allereerste ontmoeting met haar schoonouders meteen groot nieuws delen. Maar echt groot nieuws. Het volledige verhaal krijg je zometeen.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
11: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
10: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: to you. Zometeen gaan we luisteren naar het laatste nummer van Vincent Live. De laatste nootjes. Maar ja, welk nummer is dat? Jij bent degene die mij dat moet vertellen. Want dan mag je het nummer ook aankondigen. Ik kan je zelf even laten horen, de laatste nootjes van vandaag. Die klinken zo. Best herkenbaar als je het weet. Maar ja, je moet het weten natuurlijk.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 34% van de mensen ontmoeten hun schoonouders op een nogal gekke plek of nogal gekke manier. Sarah uit Zoutleerde stuurt, ja, ik heb mijn schoonmoeder voor de eerste keer gezien in hun badkamer. Ik had enkel een handdoek rond. Het was zeer gênant. Echt om nooit te vergeten. En Wouter uit Diepenbeek die zegt, ik heb mijn schoondochter voor de eerste keer leren kennen toen ik net geopereerd was. Ik zat nog serieus onder de pijnstillers, dus ik kan mij er niets van herinneren.
2: Oei, oei.
0: Terwijl dat waarschijnlijk voor haar super spannend was.
2: Ja.
0: Heeft Wouter er gewoon niks van onthouden, och, arme. Davinia.
3: Hey Vincent. De eerste ontmoeting van mijn ouders met mijn vriend was eigenlijk toen op onze eerste date. Wij gaan picknicken, maar het begon te bliksemen en te onweren en wij moeten vluchten in de auto. En we hebben mij constant het licht van de auto laten branden. En op het moment dat wij wilden vertrekken, ja, kan je wel eraan, de auto, de batterij was plat. Dus dan ik moeten bellen naar mijn ouders. En de eerste ontmoeting was eigenlijk toen dat mijn ouders, dus mijn mama, papa en ik, de auto van vooruit wilden doen en mijn vriend in de auto, dat hij terug kon vertrekken. Dus dat was ook wel een beetje speciaal, maar dat zou ik nooit meer gaan vergeten.
2: Wauw.
0: Ik zou direct denken, wel een platte leen, niet door dat die batterij leeg gaat. Niet goed. Maar wel de leuke verhalen, dat zoeken we. We hebben Lore nog aan de lijn uit Stockholm. Dag Lore.
4: Hey, dat is Vincent.
0: Lore, jij had ook een unieke eerste ontmoeting met je schoonouders. Vertel.
4: Klopt, ja. Wij hebben de eerste ontmoeting met de schoonouders moeten vertellen dat er een kleinkind onderweg was.
0: Dat is mind-blowing. Dat is echt crazy. Lore, geef eens wat context. Klopt. Leg eens uit.
4: We hebben elkaar leren kennen en dat is eigenlijk nooit de bedoeling geweest dat wij een serieuze relatie uitbouwden. Maar ineens was het van dat en ik was toevallig jarig toen. Dus we hebben een feestje gegeven dan en daar hebben wij na de aperitief verteld dat er een kleinzoon onderweg was.
0: Oké.
4: Ja. Dus
0: praat ons even door samen. Ah ja, oké. Okay. Dus praat ons even door die avond. Dus zij komen toe en dan is het, wat leuk, Lore, fijn je te leren kennen.
4: Ja, wat leuk, hoi, hallo. Okay, ja. En leren kennen aan het hele verhaal. En,
0: maar ja, een half uurken of zo dan, want ja, aperitief, ja, bon, oké.
4: Okay. Ja, nee, inderdaad. Ik wou er ook gewoon vanaf zijn, hè. Dat staat op mij en ik wou het gewoon vertellen, dus ja, inderdaad.
0: En neem ons mee naar het moment supreme.
4: Dat was verwondering, denk ik. Verbazing. Niemand wist goed wat zeggen. Ik weet zelfs niet of er een proficiat gevolgd is.
0: Ja.
4: Iedereen was compleet blown off. Dus,
0: ja, dat snap ik. Ja, dat kan je ze niet echt kwalijk nemen, natuurlijk. Ja.
4: Nee, absoluut niet. Nee, dat is ook. Nee. Dus ja, het was...
0: Oké. Lore, nog één vraag.
4: Bijzonder.
0: En omgekeerd, jouw ouders dan? Die ook de eerste ontmoeting met hem dan, of hoe zat dat?
4: Ja, klopt. Ook hetzelfde, ja.
0: En de reactie ook prima, ook gewoon na de aperitief.
4: Jawel. Wij zijn ondertussen bijna 19 jaar samen met 2 zonen, dus het is wel een verhaal met een happy ending. Dat moet ik wel zeggen.
0: Dat voelde ik wel aan de manier waarop je het vertelde, dat het allemaal is goed gekomen.
4: Klopt,
0: maar ook voor jou, op dat moment, Lore, je bent een jonge vrouw en je bent nu 39, dus je was 20 jaar. Dat is wel heel veel tegelijk allemaal ineens. Jongens.
4: Dat was pittig. Dat was heel pittig, ja.
0: Ja, maar kijk, you survived, hè. Fantastisch, zeg.
4: Ja,
0: helaas.
4: Inderdaad, ja.
0: Trots op jou. Dankjewel om het verhaal te delen. We hebben weer wat meegemaakt op de radio.
4: Heel graag
0: ziens,
4: gedaan.
0: Yo,
4: dadaan.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Ja, 34% van de mensen hun schoonouders ontmoeten op een gekke plek of gekke manier.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: toch fout. Het is nog een klein beetje meer. 38%, dus een kleine 40%. Ik ben blij dat ik bij de andere 60% zit.
1: Vincent Live.
5: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Pitbull, Give Me Everything. Hoe was Pitbull, Paulien?
1: Speciaal.
0: Jij bent... Oei. Dat klinkt echt alsof het een rot optreden was.
1: Nee, het was wel aangenaam. Het was heel
0: aangenaam,
1: veel...
0: Aangenaam, nog niet. Nee, het was optreden speciaal en aangenaam. Zo, dat klinkt echt alsof het dode boel was.
1: Nee, er was heel veel sfeer.
0: Bij of zo?
1: Er was heel veel sfeer, maar ik denk dat dat vooral lag aan de DJ die hij mee had en niet per se aan Pitbull zelf. Omdat Pitbull was ook heel vaak van het podium, omdat hij dan zei, I'm tired, en dan ging hij even weg, dus hij was moe. En dan
0: dat is ook warm, hè.
1: Dan begon zijn DJ allemaal liedjes te spelen, waar mijn vriendinnen dan allemaal vroegen, is dat ook van hem?
0: Maar dat en was dat jij dan voor niet. De radio werkt en alles van muziek weet, ja.
1: Ik heb zelfs een paar nummers moeten shazammen, omdat ik om dat duur ook aan het twijfelen was. Wat is nu van Pitbull en wat niet?
0: Dus die DJ die speelt gewoon tussendoor Scoutsvijf.
1: Ja, dus dat was kei tof. En dan, zo, ja, dan kwam Pitbull terug zingen en dan dacht ik soms zo, allee... Ik wil nog wat dansen.
0: Ah, omdat dat dan eigenlijk in de weg zit als hij zingt?
1: Ja, dat duurde soms wat te lang.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Het was niet mijn hoogtepunt van Werchter Boutique.
0: Nee, dat was het onweer, zonder enige twijfel.
1: Ja.
0: Oh.
1: Nee, Pomelie Thijs natuurlijk.
0: Ah ja, die heeft daar ook gezongen, tuurlijk, ja. Joren Linsen is hier, dag Joren.
2: Hallo!
0: Oh, jouw microfoon staat er nog niet aan, nu wel.
2: Ik dacht, ik roep even.
0: Ja, kan het. Ja. Ja, leuk. Jij hebt dit weekend natuurlijk gewerkt ook bij de opening van het QB-shows.
2: Dat was kapot.
0: Ja, heb je gisteren nog iets nuttigs met het leven gedaan?
2: Nee joh, horizontaal gelegen, meer niet.
0: Ja, oké, okay, ja. Goed. Wat ben je van plan in jouw show? Wordt die wat verzomerd of is het gewoon business as usual?
2: Nee, het is totaal niet business as usual. Het is totaal anders, dus ik moet ook even mijn kopie erbij houden. Het is After Sun, een hele zomer.
0: After Sun?
2: After Sun, baby.
0: Après Soleil.
2: Zo hadden we het ook kunnen noemen.
0: Mijn moeder dat vroeger. Ik heb altijd Après Soleil. En dan, nog maar sinds een paar jaar, besef ik dat dat gewoon After Sun is. Terwijl wij praten geen Frans thuis, hè?
1: Ja, ik ging net zeggen.
0: Het was moeilijk als kindertijd, Après Soleil smeren. Dat was gewoon zo, we noemden dat in het Frans.
2: Zo'n beetje posh doen eigenlijk.
1: Ja.
0: Voor niks.
2: Ja. Nee,
0: wat is het programma heet Après Soleil?
2: Après Soleil, After Sun, noem het hoe dat je het wilt.
0: Na het zonnetje.
2: Na het zonnetje, leuk, dat is nog sympathiek. Nee, dus de bedoeling is, ik ken dat gevoel, als je zo na een lange zomerdag, het is een lange zomerdag, het is warm geweest, de zon heeft veel geschenen, ja. Zo half gaar.
0: Kan ik mij niks bij inbeelden, nee.
2: En dan, foute party, denk daar nog even aan.
0: Ja.
2: En dan rij je naar huis,
0: ja.
2: Met de ramen open.
0: Ja.
2: Dan is het toch even chill.
0: Ja.
2: Oh, zo dat gevoel.
0: Dat wordt jouw radioprogramma.
2: Dat wordt mijn radioprogramma.
0: Goeie pitch, vind ik wel. Maar eerst nog...
2: dat is meegekomen naar hier, de laatste nootjes.
0: Esther.
3: Hallo.
0: Welk nummer heb jij herkend?
3: Ik heb Galway Girl van Ed Sheeran herkend.
0: A Galway Girl van Ed Sheeran is volledig correct. Je mag het nummer aankondigen in 3, 2, 1.
3: Bij deze kondig ik Galway Girl van Ed Sheeran aan en ik wil iedereen ook een goede vakantie wensen, genot van de zon en de groetjes doen aan al mijn vriendjes en in het...

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds
1: better with you. Oh, ik eet dat graag. Kriekenpot op mijn stoofvlees. Oh, en als ik kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
2: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be. 1 over 7, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
7: Goedenavond. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David Tenau.
8: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
7: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
9: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
10: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
7: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. En bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een 6e persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. En het weer nog vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden.
2: 3 minuten over 7, goedenavond. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd, je verliest een half uur. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten aanschuiven. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 26 minuten erbij. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel is ook een ongeval gebeurd, 7 minuten extra. En op de E17 richting Antwerpen bumperen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 20 minuten daar. Richting Brussel, op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarden is ook een ongeval gebeurd, 18 minuten aanschuiven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, 8 minuten. Op de E411 tussen Jezus-Eik en het Leonard-Kruispunt is een ongeval gebeurd, daardoor 5 minuten aanschuiven. En nog wat tijd bijrekenen op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette, 7 minuten in totaal daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
0: Aftersun, Joren Linssen.
2: Ciao en welkom bij jouw uitlaatklep van de zomer. Het is hier even...

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Het WK-anthem en dan een van de grootste Belgische DJ's daar tegenaan. Ik zie dat als een teken voor ja, de Rode Duivels. Op woensdag spelen ze tegen Senegal. Dat Senegal wat worden, volgens mij. Hè?
2: Aftersun.
1: Hey, welkom vrienden. Schuif gezellig aan bij Aftersun, jouw gloednieuwe hangout op Q deze zomer. En wat een dag was het weer, hè, die maandag. Zit er bijna op, dus gooi de schoenen maar uit, plof even in de zetel. Of misschien rijd jij ondertussen wel ergens naar je eindbestemming. Laat dan de hectiek van de dag van je afglijden. Yes, you can. Ik zorg vanavond voor de ultieme soundtrack, een heerlijke chille playlist met de allerbeste hits die je van ons gewend bent. Perfect om even helemaal uit te blazen, want dat is de bedoeling van dit programma. En alsof dat nog niet genoeg is, maak je hier ook elke avond kans op exclusieve toegang voor een exclusief feestje. Zometeen meer. En nu dat we toch lekker aan het ontspannen zijn, blik ik ook graag al eens samen met jou vooruit op morgen. Want wat brengt de dag morgen voor jou? Ik wil echt alles horen, hè. Dus neem er even de Q-app bij, duw op die microfoon en spreek een audiobericht in voor mij. Wil je dat even doen? Gewoon even een audioberichtje inspreken. En dan, daarin vertel je me wat er morgen op jouw planning staat. En dat is één kleine, belangrijke spelregel. Je audiobericht start met morgen om en dan gevolgd door het uur en je plan. Dus ik wil even een voorbeeld geven. Morgen om 8 uur 's ochtends ga ik 40 kilometer lopen om de dag knallend te starten. Ik zeg zomaar iets. Of morgen om 5 uur in de namiddag zit mijn werkdag erop en vlieg ik meteen het terras op met mijn maten. Of hè, met maten, hè vriend? Je snapt het wel. Jouw audiobericht, ik hoor het zeer graag in de Q-app. En ondertussen hoor je Taylor Swift op Q-Music. Zij staat klaar na de Voice van Vlaanderen. Dit is Bas Serra. And all because of you.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Zeg, lieve vrienden, hoe klinkt morgen? Welke dingen, groot of klein, staan er bij jou op de planning? Stuur door met een spraakbericht in de Q-app. Het moet altijd starten met morgen om en dan gevolgd door het uur en je plan. En ja, het moet met een audiobericht. Maar ik maak één uitzondering voor Lucie uit Westmeerbeek. Je gaat direct ook begrijpen waarom. Hey Joren, ik luister mee via mijn oortjes, terwijl mijn zoontje van 2 jaar eindelijk slaapt. Dus ik wil wel even een spraakberichtje sturen. Maar als ik dat doe, maak ik hem wakker. Dus daarom via een gewoon bericht. En zij stuurt morgen om 3:20 start mijn vakantie, want dan eindigt het schooljaar. Ja, dat is juist, dat is morgen. Ik geef les in het 4e leerjaar. Hey, heel veel succes daar met de laatste werkdag. En met jouw kind niet wakker te maken op dit moment. Komt goed hoor, komt lekker goed. Hier bij Q zetten we je wel nog even aan het werk. Tenminste, iedereen die naar Bruno Mars wil. Want je hebt minstens 1 Bruno nodig. Hè? Dus of je Bruno nu je buurman is, of je favoriete barista, of een leerkracht bijvoorbeeld, zoals Lucie. Maar ja, die heet dan Lucie, maar echt meester Bruno bijvoorbeeld. Hè? Sleep hem dan even mee naar de Q-app, want hij is jouw gouden ticket voor Bruno Mars in Milaan. En daarom komt hij er zo meteen nog eens aan.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie, uw toekomst, onze missie.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Het zijn solden in de designer outfit.

0: verplichte nummertje. Lady Gaga en Paparazzi. En geef eens heel eerlijk toe. Wat vind jij stiekem helemaal maar niks aan de zomer? En nee, we hebben het niet over de warmte, vrienden. Hè, want daar hebben we allemaal genoeg over geleuterd, over die warmte. Maar denk er eens over na. Wat vind je echt vreselijk aan de zomer? Want we gaan het straks heel hard nodig hebben. Het is maar dat je het weet.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, wat de toekomst brengt, dat is telkens één groot mysterie. Maar wij kunnen hier iets heel magisch in Aftersun. Je krijgt toch al elke avond een vooruitblik op wat komen zal. Met name morgen. Ah ja.

0: ik vroeg zojuist om je plan van morgen even door te sturen. Bedankt om zo massaal, en dat meen ik echt, hè, massaal jouw plannen voor morgen in spraakberichten door te sturen in de Q-app. Ik heb moeten kiezen. En ik heb gekozen vandaag, niet tegen jou als je er niet bij zit, maar ik heb gekozen voor Joris uit Kruibeke, Valerie uit Damme en Stijn uit Zeelen. Bij hen klinkt morgen zo.
1: Morgen om 14 uur ga ik naar de kapper en ga ik me lekker laten kortwieken.
2: Morgen om 12 uur geniet ik samen met mijn collega's van de personeelsbarbecue om het schooljaar af te sluiten.
3: Morgen om 7:30 's morgens rijd ik naar de bakker om een ontbijtje te halen voor mijn vrouwken, omdat we dan 8 jaar getrouwd zijn.
0: Oh.
3: Met een steen.
0: Sounds better with you. Oh, ik wou dat ik ook 8 jaar getrouwd was. Hier morgen voor mij iemand koffiekoeken halen. Ah ja, nee. Ik was aan Stijn geweest. Voor mijn vrouw ook waarschijnlijk. Laat maar zitten.

Kenneth uit Waasmunster stuurt. Ah, wel, Joren, wat ik echt niet leuk vind aan de zomer zijn die fucking files. Ik citeer gewoon wat Kenneth stuurt, hè. En dat is in geen enkel seizoen leuk, Kenneth. Zijn we het daarover eens? Denk het wel, hè. Er staan 6 files, jawel, op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 47 minuten nog aanschuiven. Komt daardoor een ongeval, courage. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 24 minuten erbij. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel, 8 minuten, komt daardoor een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 21. En op de E40 richting Brussel tussen Afligem en Groot-Bijgaarde, 17 minuten. Op de E403 richting grens Frankrijk tussen Wevelgem en Aalbeke, daar is een ongeval gebeurd en daardoor moet je 7 minuten aanschuiven ook. Sta je nog ergens anders in de file? Dat kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En dat is dan weer het goede nieuws.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Creepin. En waar cringe jij van als het over de zomer gaat? Want dat doen we toch allemaal, hè? Dan posten we zo de perfecte zonovergoten strandfoto's op Instagram. Maar ondertussen haalt je ook wel het zand in het diepste van je ziel. Want dat zit overal tussen. Schoenen, haren, misschien ook op andere plekken. Hè? Afhankelijk van de strandactiviteit, toch? Of misschien doe je wel alsof je geboren avonturier bent, maar lig je na één nacht al in een bloedhete tent te huilen om je eigen douche. Wat vind jij helemaal niks aan de zomer? En dan heb ik het niet over de warme temperaturen. Nee. Denk maar gerust wat verder na. Er zijn nog dingen die je haat, ongetwijfeld. En het is oké, want we zijn hier onder vrienden, is helemaal niet erg. Dus gooi het eruit. Wat is jouw heel herkenbare, grappige of lekker absurde zomerbiecht? Deel het nu in de Q-app.
3: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto 5.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: als er iets is waar we dank u voor moeten zeggen tegen 2013, dan is het wel deze zomer. Het klinkt aan de Jubel. Dit is Freya Sky back you.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Raya Sky, Back Your Music en Silent Treatment. Ah, de zomer. Lekker chillen aan het zwembad of dobberen op zee. Met een ijskoud drankje in je hand en die heerlijke warme zonnestralen op je snoet. Maar totdat je recht staat en beseft dat je gigantische zweetplekken hebt, je slippers gloeiend heet zijn en een wesp in je cocktail zwemt en dat romantische strandzand werkelijk tussen al je bilspleten is gekropen. Oh, wat een ellende toch.
1: Zomerbiecht.
0: Er zijn dingen die niet of zelfs helemaal niet leuk zijn aan de zomer. En dat mag, vrienden. Dat is helemaal oké. Dat is helemaal oké. Elke avond in Aftersun gaan we op zoek naar een zomerbiecht. Iemand die het aandurft om een keer zo een zomerfrustratie op tafel te gooien. Maarten uit Kruisum, een heel goede avond.
2: Hey, dag Joren.
0: Maarten, wat vind jij echt allesbehalve leuk aan de zomer?
2: Oh, wat ik echt verschrikkelijk vind aan de zomer is de hooikoort. Hè. Het niezen, de huidslag, helemaal om gek van te worden.
0: Vreselijk. Ja, ik zit in hetzelfde schuitje, vriend. Ik neem daar elke avond een pilletje voor. Dus elke avond een pilletje. Doe je dat ook?
2: Ja, ja. Inderdaad, ik neem er zelfs twee, omdat het zo erg is.
0: Ja, maar het helpt niks, hè. Dan zitten daar, hè.
2: Nee,
0: dan zitten
2: heel weinig, heel weinig.
0: Vreselijk, echt wel. Ja. En wat je ook absoluut niet wil, met verstopte neus of loopneus of echt niezen en zo, dat het ook nog eens pokken heet is. Dat is het ergste wat je dan kan overkomen.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja. En toch vind jij de zomer veruit het allerbeste seizoen. Dat moet je eens even uitleggen.
2: Ja, eigenlijk om meerdere redenen. Eerst en vooral omdat ik eigenlijk veel beter tegen de warmte kan dan tegen de kou. Maar ook de gezelligheid rond, de terrasjes. Ik heb de indruk dat iedereen toch een beetje, of net een beetje, beter gezind is dan normaal. Ja, de terrasjes en alle gezelligheid rond. Dus dan is mij die 2 maanden hooikoorts of die 3 maanden hooikoorts dan wel waard.
0: Kijk, als je iets in return krijgt, dan valt het al bij al nog goed mee. En een neuspray. Hè? Ben je ook neuspray verslaafd?
2: Nee, totaal
0: nee,
2: niet.
0: Nee, ja, ik wel.
2: Nee,
0: ik
2: ben echt vreselijk.
0: Ja, dus echt waar, bij mij is dat dan ook zo met neuzen vastzitten. En dan spuit ik sowieso maar 2 minuten. Ja. Ja. Maar ik doe dat dan ook veel te veel. Of enfin, dat is weer een totaal ander gesprek. Maarten, bedankt voor jouw zomerbiecht dat je toch hebt aangedurfd om een keer iets minder te zeggen over de zomer. Desondanks dat het wel je favoriete seizoen is. Ga je nog op verlof deze zomer?
2: Wel nog een aantal weekjes werken nu en dan ga ik een aantal weekjes tussenuit, een weekendje weg met de familie en voor de rest een beetje thuis genieten, hè, want uiteindelijk, het is tegenwoordig heel warm in België, dus waarom zouden we het ver van huis gaan zoeken?
0: Het is het nieuwe zuiden van Europa, hè, België, toch?
2: Voilà.
0: Ah, wel, geniet
2: top,
0: ervan.
2: Hè?
0: Top, hoe jij het zegt. Fijne avond nog, hè. Dag Maarten.
2: Ja, tot later.

0: 1 over 8, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Je hoort zijn partijgenote Meryem Almaghi.
2: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: En de hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd, dat is even lang als die van augustus 2020. Volgende week voorspelt het KMI wel opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
3: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
4: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
1: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden.
0: 3 minuten over 8, een heel goede avond. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring, daar gaan we beginnen richting Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd. De filetijd loopt daarop ondertussen al een uur aanschuiven. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten. En op de E17 richting Antwerpen tussen Hazendonk en Antwerpen-West 30 minuten erbij. Een half uurtje aanschuiven dus. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
5: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, de lucht had vandaag de kleur van Jonas en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Jonas Blue hoor je na Wiz.

0: De nummer 34 uit de Q-top 40. Jonas Blue en Edge of Desire. After Sun. Echt zo'n lekkere, zwoele hit die extra heet klinkt. Met de boksen. Of door de boksen van ons Q-Beach House. En ik heb dat maanden geleden al voorspeld en het is effectief waar. Ik kan dat zeggen, want ik zie dat hier. Maar ongetwijfeld klinkt het bij jou ook zeer lekker. Dus waar beleef jij de laatste uren van deze maandag? Stuur even een foto van jouw uitzicht in de Q-app. Dankjewel. Sander uit Gent die stuurt al... Ciao Joren, hier onderweg naar de late shift in het ziekenhuis. Niet overal in het ziekenhuis is het goede airco, maar bij ons op de dienst wel de beste van het land. Dus ik klaag niet. Ja, al zal het vanavond en vannacht al bij al nog goed meevallen, denk ik. Dat heeft weerman Jonas vanmiddag verteld bij Vincent Live.
1: En vanavond, vannacht gaat het wel nog een keertje wat beter afkoelen dan de voorbije nachten. We gaan naar minima rond 15 graden. In landelijke gebieden zelfs naar 10 of 11 graden. Dus dat is ineens wat frisser. Dus dat is echt wel het moment om het huis eens helemaal open te zetten en alles is goed te verlichten.
0: Alles open, lekker. En nu verder afkoelen met Berre. Je hoort hem na Leona Lewis. Dit is Bleeding Love bij Q Music. Zeer fijne avond.

0: hunkert al naar Tomorrowland. Yesterday, today, tomorrow. En terwijl Berre mijmert over het verleden, heden en de toekomst, durven fans van Harry Styles niet te veel na te denken over wat komen zal. Want donderdag speelt hij zijn allerlaatste concert op Europese bodem in het Wembley Stadium. Daarna gaat hij naar Brazil en Mexico. Ik heb hem ook voor jou geregeld. Je hoort hem zo meteen op Q. Jazeker.
1: It's It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Styles, een American girl en Kato girl, 13 jaar, die stuurt: ik ben geslaagd voor het tweede middelbaar. Oh, dat zijn echte tijden. Oh, dat is toch geweldig. Nog in tweede middelbaar zitten en dan zo de zomer kan beginnen, de zomerstart. Je hebt het overleefd. Proficiat girl, echt goed gedaan. Zeg, ik moet even de olifant in de kamer benoemen. De zomer die is nog maar net begonnen, maar op een bepaald moment komt er ook wel eens een einde aan die zomer. Maar hier bij Q maken we van alles iets moois, zo zijn we natuurlijk. Dus daarom geven we op het einde van de zomer ook een exclusieve drink. En exclusief mag je heel exclusief en letterlijk nemen, want je kan enkel binnen op deze drink als je luistert naar Aftersun. Het is geen woord van gelogen. Hoe? Wel, ik leg het je zo meteen uit. Er wordt veel meegeluisterd op verschillende plekken. Ronan uit Sint-Niklaas die luistert mee tijdens het avondeten. En het is van suikerdruppeltje, maar dan met steek, aardappelen en een goeie slaken erbij. Dat is ideaal voor op een zomeravond. John uit Sint-Truiden die luistert mee van op de stellingen. Het is gewoon nog ja, van mijn point of view. Isolatie aan het steken? Ik ken er niks van. Wallis uit Ieper die zegt: zonnige groeten vanuit Zuid-Frankrijk. Kijk waar je ook luistert, het is met de allerbeste muziek. En dat vinden we fijn. Of zoals Alesso en Nate Smith het zeggen: I like it.

Het is 8:30. 3 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en wat meer. Onder andere op de Antwerpsring richting Gent. Daar mag het en wat veel meer zijn. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum verlies je 50 minuten. Op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid een kwartier. En op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Terhulpen 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music, Clean Bandit, Anne-Marie, Sean Paul, je hoort Rockabye na Somber en Home.

0: Bandit aan de violisten. Clean Bandit en Marie Jean-Paul, je hoort de Rockabye. Op het einde van de zomer geven wij een drink aan ons Q Beach House om de twee leukste maanden van het jaar nog eens lekker in de verf te zetten, namelijk juli, augustus, de maanden dat wij hier staan in Oostende op het strand. En om toegang te krijgen op die exclusieve drink moet je meespelen met 10 dingen voor zonsondergang. Dat is het spel, 10 dingen voor zonsondergang. Ik zoek nu 1 ras-echte zomeraanbidder die live in de show de ultieme race tegen de klok wil aangaan. Want het concept is super simpel. Je krijgt van mij 1 heerlijke zomerse categorie en 20 iets wat stressvolle seconden op de klok. En jouw missie moet zijn 10 juiste antwoorden zeggen binnen de 20 seconden. Als je wil meespelen en je wilt toegang tot die exclusieve drink hier op het Beach House, het einde van de zomer, stuur dan nu 10 dingen in de Q-app. Maar ik bedoel niet echt 10 dingen, maar gewoon 10 dingen. Als in 10 dingen. Ja, fijn, snap het.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Bell, geen doodse stilte hoor. The Delirium and Silence.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Chloe uit Alken, heel goeie avond.
2: Goeie avond, Joren.
0: Chloe, is jouw zomer eigenlijk al begonnen?
2: Mijn zomer is nog niet begonnen, ik ben nog aan het werk.
0: Oké, wat doe je van job?
2: Ik werk in de buitenschoolse kinderopvang in Hasselt.
0: Oké, dus is het morgen dan gedaan of niet?
2: Nee, helemaal niet. Wel, het begint de drukste periode morgen.
0: Oké, want in de vakanties loopt dat gewoon door en dan komt iedereen de kinderen bij jou afzetten natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, maar heb je dan nog een beetje verlof?
2: In augustus heb ik verlof, 3 weken.
0: Oké, en hoe ga je die benutten?
2: We gaan naar mijn schoonouders in Duitsland.
0: Oh, ben je samen met een Duitser?
2: Nee. Nee.
0: Wacht, dus zij zijn naar Duitsland getrokken toen je...
2: Ja.
0: Ja. Ja, toen je partner al geboren was. Ah, oké, die zijn in Duitsland. Genau. Nou, lekker. Ja, onze zomer die is uiteraard wel al begonnen. Je hebt het ongetwijfeld gemerkt. Sinds zaterdag zitten we full-on in het Q Beach House. Maar ook op de lange termijn moet er al nagedacht worden, want wij organiseren op het einde van de zomer een exclusieve drink om ja, de zomer van 2026 een beetje te vieren. Hè. Dat gaat een geweldige geworden zijn. Dat is echt nog heel ver weg. Maar jij, Chloe, kan er nu al een exclusieve toegang krijgen tot ja, de laatste drink van de zomer. Om zo nog een keer goed te toasten hier op het Beach House. Maar dat is heel exclusief. En daardoor moet je meedoen met 10 dingen voor zonsondergang. Het enige wat je moet doen, is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. Het is telkens binnen een bepaald thema. Heb je 10 dingen juist opgenoemd, dan krijg je een uitnodiging voor onze exclusieve drink aan het Q Beach House. Is alles duidelijk voor jou?
2: Helemaal duidelijk.
0: Oké. Okay. Adem nog even diep in en uit tenminste. Ik zoek 10 dingen... die je op de luchthaven ziet. Dus noem 10 dingen op die je op de luchthaven ziet.
2: Vliegtuigen, stewardessen, piloten, wachtstetels, computers, koffers, handbagage, mensen, kinderen, trolleys, kinderwagens, landingsbaan.
0: Amai, dat was mooi zo op het einde. Landingsbaan. Hey, maar dat heb je ongetwijfeld heel goed gedaan. Ik denk dat we, ja, ik denk dat we een eerste member hebben. Ik denk het. 11 juiste antwoorden. Hey! Alles goed gedaan. Ja, wat had je nog kunnen zeggen? Een duty-free winkel. Maar ja, daar denk je dan ook niet over na. Hè? Ja, zo van die dingen. Of paspoortcontrole, tax-free shops. Ja, een beetje hetzelfde. Douaniers. Maar eigenlijk, je had het niet nodig. 11 juiste antwoorden, top. Zeg, 29 augustus, dan zit jij toch niet in Duitsland, mag ik hopen. Hè?
2: Nee, dan zijn we al thuis.
0: Oké, perfect. Dan verwachten we jou hier voor de exclusieve drink op het Q Beach House. Zeer graag, tot dan, Chloe.
2: Tot dan. Dankjewel. Music.
0: En wij genieten ondertussen verder van de echte zonsondergang, want die is stilaan aan het zakken in de zee. De zon te

Becky G en Topic met Sorry Papi. Zojuist heeft Chloe uit Alken exclusieve toegang gekregen tot de exclusieve drink hier op het einde van de zomer aan ons Q Beach House. Ik heb zojuist gezegd dat 29 augustus. Ik twijfel nu. Ik ben echt heel slecht in data, maar even checken. Het is 28 augustus. Zou ze dan ook nog kunnen? Op die vrijdag, die 28e. Pakt van wel, want ze zit al niet in Duitsland. Hey, maar er valt hier heel veel te beleven aan het Q Beach House. Maar elke dag, hè, letterlijk elke dag valt hier iets te beleven. Vandaag bijvoorbeeld HIIT workout is er geweest. Echt zwaar. Maar dan is het ook altijd iets met eten of zo. Enfin, check het zelf. Kan via qmusic.be of via de Q-app. Er staat een hele timetable met alles op en alles eraan. Dit is Q Music met de beste hits voor je maandagavond. Met nu Alex Warren en Ordinary. They say the

geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey!

0: 9 uur bijna toch. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig voorzitter Meirem Almaty zag het gebeuren.
2: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd op het WK voetbal. Dat zei hij op een persconferentie. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
3: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard. Ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft zo net Japan uitgeschakeld op dat WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in de allerlaatste minuut. En geen stunt voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Claire Liu. Van de Winkel won wel de eerste set, maar daarna was de Amerikaanse te sterk. Het was voor Hanne van de Winkel trouwens haar debuut op Wimbledon. Ze is 22 jaar. En het weer nog. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden.
0: Het is 1 minuut over 9. Goedenavond. Twee files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer. Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Terhulpen. 20 minuten aanschuiven. En op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar verlies je een kwartier. Sta je nog ergens anders in de file? Het kan, maar dan verlies je dus niet meer dan 5 minuten.
4: Aftersun. Joren Linssen.
0: Ciao. Lekker nagenieten van een zonovergoten maandag doe je hier bij Q. Met Hugo na Dino. Olivia Dean. Dit is So Easy.

Bugle en Kehlani bij Q. Think of me, After Sun. En er wordt gedacht aan elke festivalganger met bestemming boom, want het is uitkijken naar vrijdag 24 juli. Dan staat Hugel in de Crystal Garden van Tomorrowland. Maar er is ook gedacht aan iedereen die deze zomer weinig of geen festivals doet en misschien in plaats daarvan thuis in de zetel of op het terras kruipt. Of misschien net heel veel werkt, want dat gebeurt natuurlijk ook. Het is niet zomaar vakantie voor iedereen. Je doet het sowieso elke avond tijdens juli en augustus. Vanaf 7 uur 's avonds met After Sun. Dat is even laid-back genieten van de zomer. Er alles uithalen. Met zometeen een nieuwe ronde repeat of niet. Daarin zit onze Q-collega Henri PFR. Ideaal voor alles wat ik zojuist ook al zei. Lekker genieten. Maar of jij er ook voor gewonnen bent voor die nieuwe track van Henri, dat checken we zometeen. Yves Larocque, die kijkt al even vooruit naar morgenochtend, lieve vrienden. Wanneer bij het krieken van de dag de zon weer aan de hemel verschijnt. Je hoort hem zometeen met Rise Up bij Q. Na Jelly Roll, dit is I'm Good.

0: Yves Larocque en Rise Up. En of je nu Yves, Chantal, Mehdi of Jels heet, gokken is en blijft natuurlijk iets verleidelijks. Maximum. En al mag je daar niet te ver in gaan, want anders ja, ben je niet verslaafd, maar heb je het wel nodig. En begrijp je wat ik bedoel? Maar zo is pronostieken invullen, zoals het bij het WK bijvoorbeeld. Why not? Ik ben dat ook continu aan het doen. Zojuist 3-1 geschat voor Brazilië tegen Japan, maar het is dan 2-1 geworden. Enfin, zo van die dingen. Ik heb er geen geld op ingezet. Maar dat geld inzetten gebeurt wel op het trouwfeest van Taylor Swift en Travis Kelce. Dat gebeurt dus. De schokkers speculeren over een geheime trouwlocatie waar het dus zou doorgaan, het trouwfeest. De datum, het aantal aanwezigen. Ook de gastenlijst is een onderwerp van de weddenschappen, want Selena Gomez bijvoorbeeld of Sabrina Carpenter, die scoren allebei hoog. Die zijn allebei genoemd om naar het trouwfeest te komen. Dus alles tezamen, even opgeteld, 4 miljoen euro heeft dat al in het laadje gebracht. Het gokken op het trouwfeest van Taylor Swift. Nu, ik zou wel niet gokken op de aanwezigheid van haar grootvaders. Want die zijn er jammer genoeg niet meer. En die moeten nu van bovenaf meekijken naar het trouwfeest. En daarom zometeen ook een hommage aan de opa's van Taylor Swift. Opa Light, zometeen. It's playtime.
1: Easy Toys. It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: of niet?
1: Onze eigenste Q-collega en top-DJ Henri PFR die heeft de ultieme soundtrack voor jouw zomer klaarstaan. Zijn gloednieuwe track Sola is een heerlijke zwoele mix met wat afrobeats. Dat is exact wat het is. Het is zo de perfecte opwarmer voor de bomvolle festivalzomer van den Henri. Met de absolute kers op de taart natuurlijk de mainstage van Tomorrowland, want daar mag je op spelen. Dus open die Q-app van jou, spits uw oren en geef daarna even eerlijke feedback over Sola. Stuur repeat of niet in de Q-app. Dat mag ook, jawel, met een spraakberichtje.

Ah wel, het is niet zo slecht eigenlijk. Henri, PFR en Sola, het wordt heel goed op gereageerd in de Q-app. Thibault zegt, ja, dat is een repeat. Ik heb het vanmiddag al eens getest op het terras van het Q Beach House. En het is goedgekeurd, je mag het laten doorgaan. Oké, schrijven we op. Jelle uit Halle zegt repeat. Leuke zomerse beat, laat die maar meer op de radio komen. Ik had die graag horen, de Henri. Jeroen uit Aartselaar die zegt repeat, het mag dan wel wat afgekoeld zijn. Hier is het toch opnieuw heel zwoel met een heerlijke zomerse schijf als deze. En Ruben uit Aartselaar, zouden dat broers zijn? Of goede compaes? Repeat, Henri PFR, altijd de ideale soundtrack voor de zomer. Repeat komt binnen van Lopez. Stefanie uit Tongeren die zegt repeat. Tim uit Antwerpen zegt wat een schijfje. Amanda zegt repeat. Tanguy uit Beersel zegt repeat. En Salomon die zegt ook nog repeat. Mocht het nog niet duidelijk zijn, het is repeat tussen voor Henri PFR. Je hoort hem morgen terug met Sola bij Matthias van den Bulke, 20 over 10. En zometeen start ik met het aanleggen van een playlist die ideaal is voor op vakantie bijvoorbeeld. Wanneer je zo even in een al dan niet echte hangmat wil gaan liggen, dan gaat die goed van pas komen. Ik ben op zoek naar late night tracks deze zomer tussen 7 en 10 in Aftersun. En nu ben ik op zoek naar Coldplay. Oké, een bidhouding, ja goed. And so we pray, hè. Vandaar. Samen met Burna Boy, die man van het WK, en de met Shakira en Little Sims. Dit is inderdaad...

0: Kygo en Imagine Dragons staan voor je klaar. Eerst sta je misschien nog ergens in een file. Dat zou perfect kunnen, want er staan er nog drie waar je 5 minuten en meer verliest. Op de E19 richting Brussel, daar gaan we beginnen, want daar staat de langste. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid een 30 minuten aanschuiven. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 15 minuten. En op de binnenring tussen Groenendaal en La Hulpe 7 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.

0: in dat geval kan je maar beter meteen eerlijk zijn. Hè? Bad Liar, Imagine Dragons.
1: The Late Night Track.
0: Ik zeg, we gaan de temperatuur hier nog eens wat vaster pakken, want geef nu toe, er is toch niets beter dan cruisen in je auto in de avondzon, hè? Stel je het even voor, je rijdt ergens, de zon zakt langzaam weg, zoals op dit moment. De autoramen die staan wagenwijd open en de wind wappert door je haar. En het enige wat nog ontbreekt is die ultieme feel-good plaat die loeihard door de boksen knalt. Wel, die mag jij kiezen vanavond, want we maken deze zomer een playlist die ideaal is voor dit soort momenten. Dus wanneer je tijdens een zomeravond aan het rijden bent, naar waar dan ook, kan je hier beroep op doen. Dus drop even jouw ultieme track nu in de Q-app. En of er nu een gigantisch verhaal aan hangt of niet, dat maakt me nu eens echt geen hol uit. Echt totaal niet. Dus misschien was het ooit wel een kampdans van jou als je ooit op kamp bent gegaan. Of zijn het gewoon heerlijke goede zomerse beats. Of hey, doet die plaatje toevallig denken aan een memorabele roadtrip naar, ik zeg maar iets, Zuid-Italië. Alles kan, alles mag. Dus gooi de Q-app open. Stuur jouw ultieme late night track door en wie weet blazen we hem zo dadelijk samen door de radio.
2: It's playtime.
3: Easy Toys.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Think Back Your Music and Just Like a Pill. Britje in de Q-app van Ineas uit Strombeek. Hey Joren, wat horen wij zo meteen na 10 uur op de radio? En wel zoals elke zomer, dat is een traditie en tradities zijn er om in ere te houden, is er een Q-summer mix. Leuk, Dimitri Wouters hoor je zo meteen vanaf 10 uur op je radio.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog de hits van Sienna Spyro, 5 Seconds of Summer en nu de nieuwe van...

0: Chris stuurt en dit is een plaat om zat van het terras te gaan op zijn 60s. Dat waren nog altijd volgens mij. Sienna Spyro, Material Lover.
1: The Late Night Track.
0: We maken deze zomer een playlist, lieve vrienden. In die playlist zitten echte nummers. In die playlist zitten echte nummers waarin je dus, als je naar huis rijdt, na een lange zomerdag, even het raam omlaag kan doen en op je gemakje een keer uit de boksen loeihard kunt zetten. Een van die tracks wordt vandaag erin gestoken door Sanne uit Essen. Sanne, goedenavond.
2: Hey, hier is Joben.
0: Sanne, je hebt een zoontje. Betekent dat dat je vanaf morgen dan 2 maanden entertainment ten top moet doen? Of hoe zit dat?
2: Goh, wel, ik ben sowieso ook wel eentje met geen zittend schat, dus de entertainment is zowel voor mijn zoon als voor mezelf eigenlijk.
0: Oké, dus je pleziert er jezelf ook mee?
2: Absoluut.
0: Ja, oké, goed. En is het zo, want dat is in het lagere school toch ook, hè, zo proclamatie en zo? Is dat niet?
2: Oh ja, hij zit nog maar in het tweede kleuterklasje, hè, dus daar is dat eigenlijk gewoon... Op die schat, je mag naar het derde kleuterklasje en dan ja, morgen gaan we het weten komen bij welke juf. Maar dat is op zich nog niet zo heel speciaal. Volgend jaar zal het specialer worden, natuurlijk.
0: Ik dacht dat jouw zoontje in een derde kleuterklasje zat. Vandaar. Nee, oké, goed.
2: Nee,
0: zeg, hoe ziet jouw zomer er voor de rest nog uit?
2: Eigenlijk, hij moet nog beginnen, maar hij zit eigenlijk ook al stampvol. Dus we gaan van alles doen. Hij komt naar zijn Q-helden kijken, natuurlijk. Want hij wil deze week de Joren zien, zijn woorden.
0: Komt hij naar mij kijken dan? Dat is ook zo raar, precies naar de dierentuin. Kom eens naar de Joren kijken. Ja, maar altijd welkom natuurlijk.
2: Hij wil zien dat de Joren daar weer iets hebben, want hij vindt het Q-Beach House altijd heel mooi. Hè? Dus hij is heel nieuwsgierig.
0: En dit jaar is dat niet anders. Dit jaar is dat ook een heel mooi beach house. Ja, ik ben hier tot en met donderdag, hè, van 7 tot 10. Dus altijd welkom om eens langs te komen.
2: Dat gaan we zeker doen. Ja, en voor de rest, ja, we gaan ook nog naar Circus Camille. We gaan 3 keer met de caravan op vakantie.
0: Oh.
2: We gaan naar de zomershow in Plopsaland kijken. Allee, ja, noem maar op. Dat is eindeloos.
0: Ik denk dat jij de lat voor heel veel andere ouders heel hoog aan het leggen bent, Sanne.
2: Ja, sorry daarvoor, ouders. Dan heb ik nog niet helemaal de lijst gezegd.
0: Nee, stop daar of kom niet meer goed. Vertel eens, welke late night track mogen we toevoegen aan de lijst?
2: Wel, ik was aan het denken aan DJ Licious met Hope.
0: Ah, dat is goed, hè. Ja, vanaf dat DJ Licious een plaat uitbrengt, dan begint de zomer. En dit is van een paar jaar geleden. Voilà. Kijk, ik vind het een hele goede besteken om erbij, DJ Licious Hope. Mag ik jou een zeer zwoele avond wensen?
2: Wel, voor jullie net hetzelfde met mooie uitzicht van Oostende.
0: Gaan we doen. Sanne, salue.

0: 10 uur, goedavond. Nieuws krijg je van Niels.
1: Goedavond. De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. En bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet goedgekeurd was. En sport: Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. En het weer nog, vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden.
3: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De schietpartij in Stade in Duitsland blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, dat is de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terras zaten met mensen erop.
2: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Er wordt trouwens vanavond tijdens de gemeenteraad gestemd over het al dan niet weghalen van de vlag. En sport, Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze Rode Duivels. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt, minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.
1: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht storten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
2: Eigenlijk dat ze massaal erop afslijden. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext. Dat ze bied op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders. En dat eigenlijk iemand eerst het afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
1: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.